Goeienacht. Bij een dodelijk ongeluk in het Gelderse Lieren onder Apeldoorn is een politieagent om het leven gekomen. Een andere agent raakte zwaar gewond. Een auto werd aangereden door een vrachtwagen gistermiddag. De politie liet vannacht weten dat die personenauto een burgervoertuig van de politie was. De meeste mensen die gisteravond in Rotterdam hun huis uit moesten door een brand kunnen gewoon thuis slapen. Op de vierde verdieping van een portiekwoning brak brand uit. Die sloeg via het dak over naar huizen ernaast. In totaal werden 24 woningen ontruimd. De bewoners van de huizen die zijn uitgebrand worden opgevangen. Op Cuba is voor de tweede keer deze week de stroom uitgevallen. Het hele eiland zit zonder elektriciteit. Sinds de Amerikaanse sancties tegen Cuba heeft het eiland te maken met een grote energiecrisis. De stroom valt vaker uit en dat komt ook door verouderde infrastructuur en een gebrek aan olie om stroom mee op te wekken. En de eerste halve finale op het WK voetbal is bekend. Frankrijk speelt dinsdagavond tegen Spanje, dat gisteravond met moeite langs België kwam. Het werd 2-1. Frankrijk won een dag eerder met 2-0 van Marokko. De andere halve finalisten worden vanavond bekend. Dan speelt Noorwegen tegen Engeland en Argentinië tegen Zwitserland. Het weer van Weer Online? In het noorden kan wat mist ontstaan. Overdag weer veel zon, het wordt maximaal 32 graden. Zondag blijft het ook nog zonnig en zomers warm. En dat was het ANP-nieuws.

Goeienacht. Na een brand in Rotterdam zijn meerdere huizen onbewoonbaar verklaard. Gisteravond brak brand uit in een portiekwoning op de vierde verdieping. Het vuur verspreidde zich via het dak naar de huizen ernaast. Bewoners van 24 huizen moesten gisteravond naar buiten. De meeste mensen kunnen gewoon thuis slapen. In het Limburgse Lottum, vlakbij Venlo, zijn bewoners van een huis enorm geschrokken toen een auto bij hen naar binnen reed gisteravond. Volgens L1 ramde de auto eerst een hek en botste die tegen het huis aan. Er zit een gat in de buitenmuur. Daarna reed de auto nog door en kwam het via een boom in de tuin tot stilstand. De beveiliging voor het huwelijksfeest van Taylor Swift en Travis Kelce in New York kostte ruim €140.000. Daarmee werden vergunningen betaald en ook de inzet van de politie. Er waren tientallen agenten ingehuurd. Hoeveel het hele huwelijksfeest kostte is niet bekend. Amerikaanse media schatten het op meerdere miljoenen. En de Belgische keeper Thibaut Courtois steunt zijn collega Senne Lammens. Courtois raakte geblesseerd in de wedstrijd tegen Spanje. Hij vond zelf dat hij door kon, maar werd toch gewisseld. Invaller Lammens liet vlak voor tijd een schot los waarop Spanje de winnende maakte. Hij wordt hier alleen maar sterker van, zei Courtois. Het weer van Weer Online? In het noorden kan wat mist ontstaan. Overdag weer veel zon, het wordt maximaal 32 graden. Zondag blijft het ook nog zonnig en zomers warm. En dat was het ANP-nieuws.

Goedemorgen. In het Gelderse Lieren onder Apeldoorn werd een auto aangereden door een vrachtwagen gistermiddag. De politie liet vannacht weten dat de personenauto een burgerauto van de politie was. Er zaten twee agenten in, van wie één het ongeluk niet heeft overleefd. De ander raakte zwaar gewond. Den Haag wil geen asielopvang in het oude Haga-ziekenhuis, ondanks dat er een deal was met het COA, maar dat was van het oude gemeentebestuur. Het COA is boos, maar volgens Richard de Mos vergeten ze dan dat er verkiezingen zijn geweest. De nieuwe coalitie wil het niet, maar hij nodigt het COA uit om te bekijken wat wel kan. In Venezuela zijn zeker 4100 mensen overleden na de aardbevingen van vorige maand, heeft de regering bekendgemaakt. Het dodental kan nog verder oplopen, omdat duizenden mensen nog worden vermist. De kans om ze nog levend onder het puin te vinden is zeer klein. De meeste reddingsteams zijn daarom alweer vertrokken uit Venezuela. En de Reflecting Pool in Washington wordt weer leeggepompt. Er zijn weer problemen na de ingrijpende en dure renovatie van president Trump. De nieuwe verflaag laat los op sommige plaatsen. Maar er worden ook vuurwerkresten verwijderd van de viering van 4 juli. Wanneer de Reflecting Pool weer open kan, is niet bekend. Het weer van Weer Online? Overdag weer veel zon. Het wordt maximaal 32 graden. Morgen blijft het ook nog zonnig en zomers warm. En dat was het ANP-nieuws.

Goedemorgen. In de buurt van Helmond is het lichaam van een zwemmer gevonden gisteravond. Die werd eerder als vermist opgegeven bij de Brabantse zwemplas. Duikers van de brandweer hebben gezocht naar de zwemmer en het lichaam gevonden. De identiteit van de zwemmer is nog niet bekend. Het is ook niet duidelijk waardoor het misging. Suriname heeft een grote drugsvondst gedaan op een schip dat was gemaakt om onzichtbaar te blijven. Er werd 1600 kilo drugs gevonden in verborgen ruimtes. Wat het was, is niet bekend. Het schip lag in een rivier vlakbij de haven van Paramaribo. 9 mensen aan boord zijn aangehouden. Die hadden allemaal een Ghanees paspoort. In een supermarkt in het zuiden van Berlijn wordt een vrouw gegijzeld. Een man houdt haar al sinds 10 uur gisteravond vast. Ze zitten nu nog steeds in de supermarkt. De politie probeert op hem in te praten om de vrouw vrij te laten, maar dat lukt nog niet. Waarom de man zich met de vrouw heeft opgesloten is niet bekend. En als Amerika nieuwe sancties oplegt aan Iran, schenden ze volgens Iran hun eigen vredesakkoord. Amerika kwam met sancties nadat Iran weer olietankers aanviel in de straat van Hormuz. In het akkoord stond dat er geen sancties zouden komen en dat Amerika geen extra militairen zou sturen. Maar ook dat Iran geen schepen meer zou aanvallen. Het weer van Weer Online? Overdag weer veel zon. Het wordt maximaal 32 graden. Morgen blijft het ook nog zonnig en zomers warm. En dat was het ANP-nieuws.

Goedemorgen. In Rotterdam zijn meerdere woningen uitgebrand gisteravond. Het vuur begon op de bovenste verdieping van een flat en sloeg over naar de woningen ernaast. Bewoners van 24 huizen moesten naar buiten. De meeste mensen konden gewoon thuis slapen. De bewoners van de uitgebrande woningen werden door de gemeente opgevangen. Bij een dodelijk ongeluk in het Gelderse Lieren onder Apeldoorn is een politieagent om het leven gekomen. Een andere agent raakte zwaar gewond. De auto werd aangereden door een vrachtwagen gistermiddag. Politie liet vannacht weten dat die personenauto een burgervoertuig van de politie was. Den Haag had een akkoord over een asielopvang in het oude Haga-ziekenhuis, maar het nieuwe gemeentebestuur heeft dat verscheurd. Er was een afspraak met het COA om daar ruim 400 asielzoekers op te vangen. Maar er zijn verkiezingen geweest en de nieuwe coalitie wil het niet. Het COA mag wel komen praten over andere opties. En België is uitgeschakeld op het WK voetbal. Spanje was gisteravond met 2-1 te sterk. De Belgische doelman Thibaut Courtois viel in de tweede helft geblesseerd uit. Hij werd vervangen door Senne Lammens, die vlak voor tijd een bal losliet, waardoor Spanje de winnende scoorde. In de halve finale moet Spanje tegen Frankrijk. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en zomerse dag met 27 graden in het noorden tot 32 in Limburg. Vanavond en vannacht is er vooral in het noorden kans op mist. En dat is over het ANP-nieuws.

0: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
3: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof. Dat is pas handig.
4: Zomervakantie? Pathé vermaakt je kids. De hele zomer leuke activiteiten tijdens het Pathé Kids Festival. Kom langs en maak kans op toffe prijzen.
3: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof. Dat is pas handig.
4: Pathé Kids Festival. Ga naar de film en maak kans op 1 minuut gratis shoppen bij Intertoys.
5: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
6: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
7: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
6: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
8: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
9: Welkom bij de verfzaak.
8: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
10: Ik ben Nick Voorbach, jurist bij verkeersboete.nl. Ik maak gratis bezwaar tegen jouw verkeersboete. Met een slagingskans van 1 op 4. Benieuwd hoe ik dat doe? Kijk op verkeersboete.nl.
9: Welkom bij de verfzaak.
8: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken. Als je Vodafone mobiel
11: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
8: krijg je tot wel €20 korting.

0: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom bij TomTom.
2: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
4: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Verse kersen, 500 gram voor maar €1,89. En rode paprika's, vers van eigen land, 500 gram maar €0,99. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
7: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
4: Kom maar verder.
7: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
4: Hij is weer klaar.
7: QuickFit en weer verder.
8: Estamos a rular y empezó el verano. ¡Fuego!
9: Q Music.
10: Maximum.
9: Maximum.

0: Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
5: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
6: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
7: Kijk op kwf.nl/voor wie.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
9: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split.
10: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
9: Dat zeg ik.
11: Mam, waar is mijn zwemband?
12: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
13: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
14: Geeft ruimte.
15: I am Vaiana of Motunui.
14: Deze zomer.
16: Here we go.
14: Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
17: See her light up the night in the sea. She calls me.
18: The ocean chose you.
14: Disney's Vaiana. Nu in de bioscoop.
13: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
19: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenaerts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
20: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
20: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
21: Kom proefzitten in onze showrooms. Of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.
22: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels. In één van de 25 winkels of op goossens.nl.
23: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
22: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op?
23: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand. Voor je weet maar nooit.
24: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
25: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega-assortiment in de Kies & Mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
26: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen.
27: Hier, moet je opletten.
26: Chocomel?
28: Sloopmelk.
26: Mona?
28: Ja, ook sloopmelk.
26: Milner?
28: Sloopmelk.
26: Dus, koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
28: Sloopmelk.
29: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... Uno, dos, no stress... Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
0: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
1: Goedemorgen, het nieuws van 7 uur. Dit is Ronald Remmelswaan.
2: Goedemorgen. In de supermarkt in het zuiden van Berlijn is een gijzeling aan de gang. Een man drong de winkel van Rewe gisteravond binnen en ondanks de bemiddeling door de politie is er nog geen verandering in de situatie. Wat de gijzelnemer wil en hoe het met de vrouw is, is niet duidelijk. De omgeving van de super is afgezet. Een grote brand langs de A4 net boven Roelevarensveen. Een schuur vloog in brand en daarna een meubelbakerij ernaast. Volgens de veiligheidsregio was er niemand binnen. Er is veel rook, maar de snelweg is open. Alleen een afslag is dicht. De oorzaak van de brand is niet bekend. Gistermiddag was er een dodelijk ongeluk in het Gelderse Lieren en daarbij is een agent omgekomen, meldt de politie. Hij zat in een gewone auto die botste met een vrachtwagen. Andere agent raakte zwaar gewond. Vlakbij vliegbasis Eindhoven is een medewerker van Defensie omgekomen. De man botste op zijn motor tegen een lichtmast. En België ligt eruit op het WK voetbal. In de kwartfinale tegen Spanje was het bij rust 1-1. Maar vlak voor tijd kwam Mikel Merino voor de Spanjaarden in het veld en maakte die er 2-1 van. In de halve finale van dinsdag treft Spanje Frankrijk. Dat stuurde eerder deze week Marokko naar huis. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnig en warm weekend, 27 tot 32 graden. Alleen aan zee en in het noorden is het iets minder warm. Vanochtend kan er nog wat mist hangen. En dat is over het ANP-nieuws.
1: Q-Music verkeersinformatie door Flitsmeister dan. Zonder files, maar met flitsers op de A9 van Alkmaar naar Haarlem bij hectometerpaal 56.7. Er wordt gecontroleerd op de A10 van Diemen naar de Zeeburgertunnel bij 11.3. Dan de A28 Amersfoort richting Zwolle, opletten bij 59.8. Op de A59 Den Bosch richting Breda, daar staan ze bij 112.0. En de laatste flitsers gezien op de A79 Maastricht richting Heerlen 8.5.
3: Q-Music.
1: Goedemorgen, het is zaterdag. Hoogste tijd om wakker te worden. Iets over zeven. Bryan Adams hoor je zo.

2026. Het is 9 minuten over 7. Je bent erbij. Lekker. Vroeg opgestaan dus. Ja, tenzij je nog in bed ligt natuurlijk, maar dan ben je in ieder geval vroeg wakker. En dat heeft natuurlijk soms nadelen. Hè. Het zou kunnen dat je vanmiddag een beetje een dip hebt. Maar ik vind het persoonlijk heerlijk. Zo'n hele dag, een weekenddag ook nog eens, die gewoon voor je ligt. Helemaal open. Dus ik zou zeggen, start lekker op deze ochtend. Zet nog een kopje koffie. En geniet ervan dat jij al wakker bent. Dat was voor mij vanochtend iets minder genieten. Ik had zo'n kleine euforie, voelde ik, toen ik de deur uitstapte. Want het was 5:10. En ik moet altijd om 5:00 in de auto zitten. Dus ik was zeg maar 10 minuten te vroeg in de auto. Dus dat was lekker. Want dan weet ik van, oh, dan kan ik misschien onderweg nog even stoppen voor een bakje koffie. Dus ik ging zitten in mijn auto. Ik deed het contact vast aan, dat doe ik altijd. Dat komt, ik rij in een dieselauto. En ik heb gewoon geleerd vanuit huis dat je die moet voorgloeien. Dat hoeft tegenwoordig helemaal niet meer, maar dat doe ik toch altijd. Dus ik liet mijn auto even voorgloeien. En ineens, terwijl ik dus nog niet de motor had gestart, viel alles uit. Dus dacht ik, hé, dit is gek. Dus ik probeerde mijn auto weer te starten. En dat deed hij niet. Nou, toen sloeg even de lichte paniek toe. Nog een keer geprobeerd. Er kwamen wat gekke geluiden uit de motorkap. Maar mijn auto startte niet. Gelukkig heeft mijn vriend ook nog een auto. Mijn vriend lag nog te slapen. Dus ik heb gewoon ongevraagd heb ik zijn auto meegenomen. Dus lieverd, als je wakker wordt, je auto is weg. Er staat nog wel mijn kapotte auto op de oprit. Dus misschien kun je daar wat mee. Ja, hoe we dat gaan oplossen, dat moet ik dan vanmiddag maar even kijken als ik thuis kom. Hopelijk valt het mee. Het is vandaag de eerste dag van de vakantie voor veel mensen. Noorden had al vakantie. Nu is het zuiden aan de beurt. En volgende week nog midden Nederland. Dan is echt iedereen vrij vandaag. Ja, misschien behalve jij. Misschien werk je de hele zomer door. Nou, ik vind het altijd leuk om even van je te horen via de Q-Music app. Waarom ben jij zo vroeg wakker? Heb jij al iets meegemaakt deze ochtend? Kom maar door. Gezellig.

op Q Music op deze zaterdagochtend. Waarop er massaal op vakantie wordt gegaan. Want ik zei het net al, de vakantie is begonnen voor de regio Zuid. Was het nou Zuid, zei ik? Nee, Midden geloof ik, hè? Ja, Zuid is nog, moet nog even een weekie. Nou, Noord heeft al vakantie. Dus zo zijn daar bijvoorbeeld Emmy, Flynn, Filou en Harald onderweg naar Italië in de auto. Fijne reis, jongens. Heel fijne vakantie. Jolanda die is onderweg naar Spanje met auto en caravan. Er wordt ook druk geasfalteerd door Juri deze ochtend. Rens is aan het wandelen. Die is aan het trainen. Er wordt gras gemaaid op golfbaan Spandersbos in Hilversum. Dat wordt gedaan door Nicolas. Dus mocht je daar vandaag een balletje gaan slaan, dan moet je Nicolas heel dankbaar zijn. Rijn is aan het melken met een brak hoofd, zegt hij. Maar er gaan ook mensen naar bed. Sam bijvoorbeeld, die zegt, fijne uitzending Jorien. Ik ga lekker mijn bed in. Mijn nachtdienst zit erop. En ik moest nog lachen om het appje wat binnenkomt van Sam. Ik vertelde net dat ik vanochtend in mijn auto stapte en dat die kapot bleek te zijn. Ik hoop dat het allemaal meevalt, maar dat is een zorg voor vanmiddag. Maar ja, er zijn meer mensen die een wat onfortuinlijke zaterdagochtend hebben, laat ik het zo noemen. Want Sam die appt, vanochtend kwam ik beneden. Toen bleek een van de katten te hebben gekotst. Nou, dat is één ding, maar nu komt het. Wij hebben een robotstofzuiger die automatisch om 5 uur aangaat.

0: Jazeker, sinds vanochtend 5:20. Sun is up, hoorde je van Inna. Zometeen na 7:30 ga ik op zoek naar de soundtrack van misschien wel jouw weekend. Dat is vaste prik, elke zaterdag en zondagochtend hier op Q-Music. Dat is een liedje dat ik op de radio draai dat speciaal is uitgezocht aan de hand van jouw weekendplannen. Vorige week sprak ik Jeannette en voor haar draaide ik deze. Dit is Kiss Me More van Doja Cat. Jeannette vertelde namelijk dat ze onderweg was naar een kattenshow. Met haar twee katten, Raya en Bailey, die werden daar dus gekeurd. En ze konden allemaal prijzen winnen en zo. De katten, Doja Cat, de link was snel gemaakt. Nou, misschien ben jij momenteel druk met de auto inpakken voor vakantie. Misschien heb je net de caravan aangekoppeld. Ja, of misschien ben je gewoon aan het werk dit weekend. Het maakt mij niet zo heel veel uit of het nou een heel bijzonder weekend is vandaag. Of een hele bijzondere zaterdag of een doodnormale. Laat gewoon even weten waar je mee bezig bent. Want ik kan overal wel iets bij verzinnen. Dag maar uit.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals 20% korting op alle vitamine van Golden Naturals. Maak je klaar voor een mooie zomer en ga voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
4: Mooi van Ethos.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal van dit weekend. Weber BMX Egalisatie standaard, 2 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
7: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
8: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
7: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
8: De leukste vakantieboeken, nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
9: 18 plus, speelbewust.
10: Ja?
11: Echt serieus? Wat een geld!
12: 18.000, godverdikke me.
13: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
14: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
15: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus, speelbewust.
16: Totaal vermoeid belde ze. Elke nacht hoorde ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
17: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
18: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
19: Kia. Movement that inspires.
20: Eerder stoppen met werken... voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
21: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
22: Kom maar verder.
4: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
10: Hij is weer klaar.
4: Quickfit en weer verder.
21: Ik ben Nick Voorbach, jurist bij verkeersboete.nl. Ik maak gratis bezwaar tegen jouw verkeersboete. Met een slagingskans van 1 op 4. Benieuwd hoe ik dat doe? Kijk op verkeersboete.nl.
22: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
23: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van 400 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
24: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
23: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
25: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis.
26: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Goedemorgen. Het wordt een zonnige en zomerse dag vandaag. Temperaturen tussen de 27 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vanavond en vannacht is er vooral in het noorden kans op mist. Q-Music verkeersinformatie dan door Flitsmeister. Er zijn geen files gemeld. Wel zijn er flitsers gespot op de A6 bijvoorbeeld van Lelystad naar Emmeloord bij 100.5. Dan de A9 van Alkmaar naar Haarlem. Dat wordt gecontroleerd bij 56.7. Op de A10 van Diemen naar de Zeeburgertunnel bij 11.3. Dan de A28 Amersfoort richting Zwolle 59.8. De A59 Den Bosch richting Breda een flitser bij 112.0. En de laatste controle is gezien op de A79 Maastricht richting Heerlen 8.5.

0: de Bauza. En wat mij betreft de zomerhit van 2026. Magnetic, hoorde je op Q. Goedemorgen, Jeffrey.
1: Goedemorgen.
2: De soundtrack van je weekend.
0: Hoe gaat het met je? Ben je altijd zo vroeg wakker op dit tijdstip op zaterdag?
1: Ik ben nooit zo'n uitslaper. Dus 7 uur is voor mij de normale tijd, hoor.
0: Ja, nou goed, het is 7:50. Laten we ook niet doen alsof het echt voor dag en dauw is. Want het is natuurlijk een prima tijd om op te staan nu.
1: Nee, inderdaad. En het is vandaag lekker weer, dus prima toch?
0: Ja, wat zijn je plannen voor vandaag? Vertel.
1: Ochtend is een beetje rustig, zeg maar. Maar vanmiddag komt een van mijn beste vrienden langs.
0: Leuk.
1: Die ken ik al vanaf de middelbare school, dus al bijna 25 jaar.
0: Zo.
1: En die komt met zijn gezin langs. En die zie ik eigenlijk tegenwoordig niet meer zo heel vaak, want hij is uit de stad verhuisd al enige tijd geleden.
0: Ja.
1: Dus we zien elkaar een paar keer per jaar. Vanavond sluiten we de dag af om eventjes lekker hier in Utrecht Koreaanse barbecue te gaan eten bij een restaurant.
0: Oh, Koreaanse barbecue.
1: Yes.
0: Moet je me even helpen, want dat heb ik nog nooit gegeten. Wat is dat?
1: Nou, Koreaanse barbecue is zeg maar dat je met z'n allen om een tafel zit. Dus met je gezelschap.
0: Ja.
1: En dan heb je in het midden een grote bakplaat. En daar kun je groente, vlees, van alles kun je erop bakken.
0: Oh.
1: En dat combineer je met allerlei side dishes, zeg maar.
0: En kies je dan zelf wat erop gaat? Of staat er zo'n kok bij die gewoon dingen bereidt voor je?
1: Dit is niet zoals de Japanners het doen. Dus de Japanners die doen het echt dat er een chefkok in het midden staat. Dit is allemaal self-serve, zeg maar. En dit is eigenlijk wat ze traditioneel in Japan doen om het weekend in te luiden nadat ze met z'n allen hard hebben gewerkt, zeg maar.
0: In Korea bedoel je?
1: Ja.
0: Ja, precies. Nou, wat leuk zeg. Dus dat is gewoon helemaal een perfecte weekendactiviteit.
1: Inderdaad.
0: Nou, ik krijg er gewoon spontaan honger van, dus ik moet dit ook een keer gaan proberen, hoor ik al.
1: Ja.
0: Jeffrey, ik heb de afgelopen twee minuten geluisterd naar al jouw weekendplannen. En er is één ding blijven hangen bij mij. En dat is die Koreaanse barbecue.
1: Mm-hmm.
0: Daar ben ik even op verder gaan borduren, wat betreft de soundtrack van jouw weekend. Ik dacht, barbecue, kan ik daar iets bij verzinnen? Nee. Korea? Jazeker, want zeg je Korea, dan zeg je K-pop. En zeg je K-pop, dan zeg je Golden van Huntrix. Want dat is toch wel echt de allergrootste K-pop hit van het afgelopen jaar.
1: Nou, 100% match toch?
0: De soundtrack van jouw weekend. En ik wens je nu alvast heel erg smakelijk eten vanavond.
1: Dankjewel en jij fijne dag.

Golden van Huntrix, de soundtrack van het weekend van Jeffrey. Hij gaat vanavond met zijn goede vriend en zijn gezin aanschuiven bij een Koreaanse barbecue. En zeg je Korea, dan zeg je K-pop. En zeg je K-pop, dan kom je uit bij Golden. Het was wel grappig. Jeffrey legde net heel uitgebreid uit wat dat is, Koreaanse barbecue. Waarop er nu een appje binnenkomt in de Q-app van Johan. Die zegt, hij gaat gewoon gourmetten.

de zomer. En wat voor mij ook echt een zomerherinnering is. Want All Summer Long van Kid Rock was de zomerhit toen ik voor het eerst naar een festival ging. Op elke hoek van dat festival hoorde je dit liedje vandaan komen. Uit de Lumpia Kramen en de Draaimolen. Echt All Summer Long. Dus meteen lekker inspiratie voor je stemlijstje. Voor de Q Top 500 van de zomer. Vorig jaar stond deze op nummer 18. Heel erg hoog dus. En morgen begint de lijst van dit jaar. De Q Top 500 van de zomer 2026. Vanaf dat moment hoor je tot en met komende donderdag de 500 lekkerste zomerhits voorbij komen. Volgens jou. En ik moet heel eerlijk toegeven dat ik vrij laat was dit jaar. Maar ik heb hem doorgegeven. Mijn stemlijstje voor de Q Top 500 van de zomer. Dit is mijn top 3.

0: top 500 van de zomer. Of misschien heb je al andere dingen in je hoofd. Laat het in ieder geval weten via qmusic.nl of via de Q-app. Je hebt nog tot vanavond 9 uur de tijd om je favoriete zomerhits op een rij te zetten. En daar maken wij dan dus de Q-top 500 van de zomer van. Die je morgen vanaf 12 uur 's middags hoort. Misschien is dit ook nogal een goede optie. Er is een nieuwe uitgekomen van Chris Cross Amsterdam.
1: De Q-music alarmschijf.
2: Q-music. Chris Cross Amsterdam. Louisa Sonza en Willy William.

0: Abby Baby.
1: De nieuwe van Chris Cross Amsterdam. Samen met Willy William. Dat is die van Ego Ego, weet je wel. Alarmschijf van de aankomende week My Oh My. Zometeen naar achter hoor je deze op Q.
2: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week alle stukken Wapenaar 48 plus kaas 50% korting. En alle literpakken Campina Lang Lekker 2 plus 3 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo. Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
4: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
7: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
8: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
7: Ja, werkt wel.
8: Social deal, deals die je niet mag missen.
9: Doe maar iets sterks voor papa en mij.
10: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
11: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
10: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
8: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
12: Lieslot, wat ben je aan het doen?
13: Kijk, het is de last minute super sale bij PSV vakanties.
12: Dus?
13: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
12: Ah, met superkorting.
13: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
12: Prijsvrij vakanties.
14: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
12: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
2: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
15: Honda, the power of dreams.
16: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
19: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
17: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
20: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt... wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
21: Zijn we er al.
20: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
22: Kampioenen!
20: En verzekerd zijn.
23: Oh ja, verzekering.
20: En weer door met de Ora autoverzekering.
24: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
20: De Ora autoverzekering. Nu met 10%.

0: retour.
1: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de Kies en Mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
2: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand.

0: Goedemorgen. In een supermarkt aan de zuidkant van Berlijn houdt een man al sinds gisteravond een vrouw in gijzeling. Wat hij wil is onduidelijk. Politie staat met hem in contact, maar dat lijkt nog nergens toe te leiden. De omgeving van de Rewe-supermarkt is afgezet en in de buurt hebben zich veel hulpdiensten verzameld. Opnieuw Russische aanvallen op Kiev vannacht. Daar raakten zeker 10 mensen gewond, onder wie een kind. Het was de derde aanval op de Oekraïnse hoofdstad deze week. Rusland gebruikte ballistische raketten en Oekraïne heeft geen middelen om die te vernietigen. President Zelensky vroeg daar weer om tijdens de NAVO-top deze week. President Trump waarschuwt Iran voor zware aanvallen als vanuit dat land wordt geprobeerd om hem te vermoorden. Op zijn eigen social media kanaal zegt hij dat bij een aanslag of poging daartoe duizenden en nog eens duizenden raketten worden afgevuurd. Trump komt niet met hard bewijs voor plannen om hem uit de weg te ruimen. En in Weteringbrug, langs de A4 bij Roelevarensveen, is de brandweer bezig met brand in een grote schuur en een meubelmakerij ernaast. Ze proberen 2 woningen op het terrein af te schermen van het vuur, meldt de veiligheidsregio. Zouden geen gewonden zijn. Wegen rond de brand zijn afgesloten, maar de snelweg A4 is gewoon open. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnig en warm weekend, 27 tot 32 graden. Alleen aan zee en in het noorden iets minder warm. Vanochtend kan er eerst nog wat mist hangen. En dat is over het ANP-nieuws.
1: Q-Music, verkeersinformatie dan door Flitsmeister. Er zijn 2 kleine files in Nederland. Eentje op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Beek en Duitsland. 4 minuten vertraging. En ook een grensfile op de A37 van Hosloot naar Duitsland. Ook 3 minuten vertraging. Dan de flitsers. Die zijn gezien op de A9 van Alkmaar naar Haarlem bij 56.7. Op de A10 van Diemen naar de Zeeburgertunnel bij 11.3. Er wordt gecontroleerd op de A28 Amersfoort richting Zwolle bij 59.8. Dan de A59 Den Bosch richting Breda bij 112.0. En als je rijdt op de A79 van Maastricht naar Heerlen, moet je opletten bij 8.5.
2: De temperaturen lopen weer flink op.
3: In bijna het hele land de zon, 30 graden.
4: Maximum summer.
2: Wat zijn eigenlijk jouw favoriete zomerhits? Geef ze nu door via de Q-app. En luister vanaf morgenmiddag 12 uur de Q Top 500 van de zomer.
4: Music. Jorien Renkema.
1: Goedemorgen, Nelly Furtado hoor je zo meteen. All good day.

0: Ja, inderdaad, aan alle mooie dingen komt ooit een einde. Zo ook aan de carrière van Nelly Furtado. Maar deze komt eruit haar hoogtijdagen 2006. All good things come to an end. Een fun fact over dat liedje is medegeschreven door Chris Martin van Coldplay. Het verhaal gaat dat zij elkaar tegenkwamen bij de MTV Awards backstage. Dat zij zei, hey, ik zit morgen in de studio met Timbaland voor mijn nieuwe album. Heb je zin om dan langs te komen? En misschien, nou, kunnen we samen wat schrijven. Je moet het maar durven vragen aan Chris Martin van Coldplay. Maar hij zei ja, Chris kwam langs, had alleen wel weinig tijd. En toen het tijd was om weg te gaan, toen zei Nelly Furtado, ah, wat jammer. Waarom komen alle goede jam-sessies nou altijd tot een einde? Oftewel, why do all good sessions come to an end? En daarop sprong Chris Martin in de lucht en hij zei, ja, dit is het, hier moeten we mee verder. En dus schreven ze zo in de laatste 5 minuten van die sessie dit liedje. En blijkbaar was er zelfs nog tijd over voor een demo. Want er circuleert op internet een demo van dit liedje. Gezongen door Chris Martin dus van Coldplay. Moet je horen.
1: Give us a sick beat, man. Give us a sick beat.
2: Okay.
1: I'll trade it. Let's trade.

0: iedere basisschool anno 2026 zitten er meerdere jongetjes met de naam Mees. En op de snelweg rijden heel veel dezelfde auto's rond in dezelfde kleur. Nou, op diezelfde manier zijn er ook artiesten met precies dezelfde naam. Zo heb je de drummer van de band Duran Duran. Die heet Roger Taylor. Maar deze drummer heet ook Roger Taylor. En dan heb je John Williams, de componist van bijvoorbeeld dit muziekstuk. Maar je hebt ook deze John Williams.
1: Deze week ben ik in Zutphen, waar Nicole in een huis leeft dat haar diep ongelukkig maakt.
0: En de artiest die je nu gaat horen op Q Music heeft ook een beroemde naamgenoot die ook muzikant was. Dit, wat ik je nu ga laten horen, is Jelly Roll Morton. Dit is een jazzmuzikant uit de jaren 10 van de vorige eeuw. En ruim 110 jaar later neemt zijn naamgenoot de hitlijsten over. Maar dan zonder achternaam, want dit is Jelly.

0: Nou, dat is die zeker. The Summer is Magic. Je hoorde Playa Hiti op Q-Music. Zometeen na negenen wil ik je even meenemen. Na half negen moet ik zeggen. Naar gisteravond. Stefans Piano Bar. Elke vrijdag is dat te horen hier op Q-Music. En dan opent Stefan, mijn collega, de deuren voor nou echt menig nationaal en internationaal artiest. Het is echt fantastisch. Gisteravond was er weer iemand te gast waar we echt trots op mogen zijn hier bij Q. Teddy Swims was te gast bij Stefan. En Teddy Swims is natuurlijk de man van grote hits als The Door en Bad Dreams en Guilty en Lose Control. En gisteren deed die Teddy Swims samen met Stefan zijn nieuwste top 40 hit live hier in de studio. Mr. Know It All. Hoe dat klinkt, dat ga ik je zo meteen laten horen na half negen. En ook Ed Sheeran hoor je zo. Just dancing with my eyes closed.
1: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
3: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
4: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
5: Kijk op kwf.nl/voor wie.
6: KWF. Tegen kanker voor het leven.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
9: Zijn we al.
8: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora autoverzekering.
11: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
8: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
11: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
12: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Avico en Elfer aardappelspecialiteiten en ovenschotels. 1 plus 1 gratis. En alle Plus verse pasta en pasta sauzen. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
14: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
15: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
17: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
18: Honda, the power of dreams.
19: Hey, jij daar.
20: Heb je ook zo zin in vakantie?
19: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
20: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
19: Prijsvrij vakanties.
21: Ik ben Nick Voorbach, jurist bij verkeersboete.nl. Ik maak gratis bezwaar tegen jouw verkeersboete. Met een slagingskans van 1 op 4. Benieuwd hoe ik dat doe? Kijk op verkeersboete.nl.
19: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
22: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1.

0: is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie!
4: Als je Vodafone Mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel 20 euro korting.
5: Elke maand weer.

0: Het wordt een zonnige en zomerse dag vandaag. Temperaturen tussen de 27 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vanavond en vannacht is er vooral in het noorden kans op een beetje mist. Q-Music verkeersinformatie dan door Flitsmeister. Er is één file gemeld, die staat op de A12 van Arnhem naar Oberhausen, tussen Ouddijk en Duitsland, oftewel een grensfile, 7 minuten vertraging daar. Flitsers zijn gezien op de A9 van Alkmaar naar Haarlem bij 56.7. Op de A10 van Diemen naar de Zeeburgertunnel bij hectometerpaal 11.3. Dan een controle op de A28 Amersfoort richting Zwolle bij 59.8. En op de A59 van Den Bosch naar Breda bij 112.0. En de laatste controle is gezien op de A79 Maastricht richting Heerlen bij 8.5.
1: Jorien Renkema.
0: Goedemorgen, Lost Frequencies.

0: van afgelopen week. Lost Frequencies hoorde je met Live It All. Kwam gisteren ook binnen in de top 40 op nummer 39. Ik krijg een berichtje in de Q-app van Ashley. Die zegt: goedemorgen Jorien, ik heb gisteravond de pianobar gemist. Ga je daar nog iets van laten horen? Want ik ben zo nieuwsgierig. Nou, dat is toevallig.
1: Stefan's Pianobar. Pianobar.
0: De man die maar één keer aan de top 40 boom hoeft te schudden en dan vallen de artiesten eruit. Zo recht in zijn pianobar, naast zijn piano. Stefan Bouwman had gisteravond weer een artiest van formaat te gast, namelijk Teddy Swims. En die zong samen met Stefan zijn grote hit van dit moment, Mr. Know It All. En dat klonk voortreffelijk, Ashley, dus je hebt inderdaad echt wat gemist. Nou, gelukkig kun je het nu gaan horen en je kunt het ook bekijken. Mocht je de Q-app erbij hebben, zet hem even aan, slinger hem aan, dan kan je ook de live beelden erbij zien. En anders is dat hele optreden ook gewoon nog terug te kijken op qmusic.nl of diezelfde Q-music-app. Teddy Swims en Stefan Bouwman live hier bij Q-music gisteravond met Mr. Know It All. Hoor je nu live vanuit Stefans Pianobar.

Ongelooflijk goed, hè, dit. Live in Stefan's Piano Bar. Teddy Swims en Mr. Know-It-All. Met natuurlijk Stefan Bouwman achter de piano. Alle beelden zijn terug te vinden op qmusic.nl of de socials van Q. En naast deze Mr. Know-It-All hebben ze ook nog een gloednieuwe track van Teddy live gedaan. En die was echt gisteren ook uitgekomen. Break Up in Reverse. De moeite waard om even te checken. qmusic.nl. Zometeen hoor je hier op Q de nieuwste van Topic met Becky G. Die heet Sorry Papi. En dat is inderdaad net zo zomers als je verwacht met die titel. Maar eerst Don Henley. Over de zomer gesproken. Dit is Boys of Summer.

0: Ja, vorige week vertelde ik al dat ik de hele tijd mijn computer zat te vernieuwen. Of mijn internetbrowser. Omdat ik zat te wachten op foto's van de trouwjurk van Taylor Swift. Nou, inmiddels een week later zijn er nog steeds geen foto's. Maar de ontwerper van de jurk heeft wel gezegd, er komen foto's. Dus we weten dat de foto's er komen, maar wanneer, geen idee.
1: Met je foute been uit bed.
2: Ik denk als het fotoboek klaar is misschien.
0: Ja, misschien ja.
2: Toch?
0: Als de Taylor klaar is met haar, met haar Pixum fotoalbumtje waar je zegt.
2: Ja, precies.
0: Je hoort de Taylor Swift op Q met The Fate of Ophelia. En zometeen na 9e. Bas van Nimwegen.
2: Hey, goedemorgen Jorien. Ja, de zomervakantie is begonnen voor het noorden van het land natuurlijk al. Maar sinds gisteren ook voor het zuiden van het land.
0: Ja, ja, ja.
2: Daarom dacht ik in Met je foute been gaan we op zoek naar foute liedjes van artiesten die uit het zuiden komen.
0: Oh, nou, die zijn er genoeg.
2: Ik wou zeggen, er zijn natuurlijk dat
0: is een hele grote vijver.
2: Groot.
0: Ja.
2: Dus kom erop met nou ja, foute liedjes van Zuid-Hollandse, of nee, ja, uit het zuiden. Artiesten, ja, uit het zuiden.
0: Nou ja, goed, het hele repertoire van de Snollebollekes kan natuurlijk.
2: Zeker, of Guus Meeuwis.
0: Ja, leuk. Fransje Bauer, Fijnaard.
2: Ja, ja, ja. Ja. Rowan Hazen.
0: Oh ja, dan gaan we een beetje de Limburgse hoek. Ja, nou leuk. Er is genoeg te verzinnen. Dus kom maar door met je favoriete foute liedjes uit het zuiden van Nederland.
3: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Verse kersen, 500 gram voor maar €1,89. En rode paprika's, vers van eigen land, 500 gram maar €0,99. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
6: 25 jaar direct lease. En wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
7: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
6: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
8: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
9: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
10: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
9: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op?
10: Bestel nu je tuinset, loungeset of parasol op vdgarde.nl.
11: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt, tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
12: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen,
13: mama,
12: niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt, uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
11: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
14: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenaerts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
14: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
16: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
17: e-boekhouden.nl.
18: My Mess, My Heart, My Life. Het debuutalbum van Miles Smith.
4: Ontdek het verhaal achter de stem en luister nu naar Miles Smith op Spotify.
13: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
17: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
18: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... Vakantie! ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
19: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
20: Ik heb letterlijk niks.
21: Het gaat de hele dag regenen, hè?
22: Nee, ik heb geen regenjas.
21: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
23: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
24: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
25: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's.

0: Flamingo's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Het is 9 uur. Goedemorgen. Het Kimi is het nieuws krijg je van Ronald Remmelswaan.
2: Goedemorgen. In Weteringbrug langs de A4 bij Roelevarensveen is vanochtend vroeg een grote schuur met landbouwvoertuigen ingestort na een brand. Het vuur sloeg over naar een meubelmakerij op het terrein. Volgens de veiligheidsregio zijn er geen gewonden. Er was veel rook, wegen naar de brand werden afgesloten. De A4 is gewoon open. In het zuiden van Berlijn houdt een man al een hele tijd een vrouw in gijzeling in een supermarkt. Hij drong daar rond 22:00 gisteravond binnen. De politie heeft contact met hem, maar de situatie is volgens de krant Bild gespannen. Rondom de winkel is een groot gebied afgezet en hulpdiensten staan paraat. Het aantal doden na de aardbeving in Venezuela ruim 10 weken geleden is opgelopen naar ruim 4100. Er worden nog tienduizenden mensen vermist. Bewoners van het rampgebied hebben veel kritiek op het uitblijven van hulp door de regering. Die komt vooral van de mensen zelf en internationale hulpverleners, zeggen ze. En Rusland heeft voor de 3e keer deze week aanvallen uitgevoerd op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Er werden ballistische raketten afgevuurd. Het Oekraïnse leger heeft amper mogelijkheden om die te onderscheppen. President Zelensky heeft tijdens de EU-top van de afgelopen week daarom opnieuw om steun gevraagd. Dan het weer van Weer Online. In het midden en zuiden kan eerst nog wat mist hangen. Verder een zonnige en warme dag, 27 tot 32 graden. Alleen aan zee en in het noorden iets minder warm. En dat is over het ANP-nieuws.
1: Dan Q-verkeer van Flitsmeister met 1 file op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en de Duitse grens kom je in 10 minuten. 1 controle op de A79 gespot. Maastricht, Heerlen staan ze bij 8,5.
3: De temperaturen lopen weer flink op.
4: In bijna het hele land de zon, 30 graden.
5: Maximum summer.
4: Wat zijn eigenlijk jouw favoriete zomerhits?

0: En nou horen in Drive Safe bij Q.
1: Met je foute been uit bed.
0: Hey Nadja, goedemorgen.
2: Goedemorgen Bas.
0: Hoi. Zo, hoe is het op deze zaterdagochtend?
2: Ja, goed. Warm al.
0: Warm al? Ja, waar zit je?
2: In Koewacht in Zeeuws-Vlaanderen.
0: Koewacht? Oh, dat is echt, ja. Echt randje Nederland.
2: Dat is echt randje Nederland, ja.
0: Jou hoeft twee stappen te zetten en dan ben je in België.
2: Ja, klopt. Bijna wel, ja.
0: Lekker. Hé, maar dan is de zomervakantie ook begonnen bij jullie, denk ik, hè, gisteren?
2: Zeker. Ja, die is gisteren begonnen.
0: Ja, hoe ziet die voor jou uit?
2: Nou ja, we hebben nu nog 3 weken dat we moeten werken. Alleen, we hebben gisteren de sleutel van ons huis gekregen.
0: Oh joh, gefeliciteerd.
2: Dankjewel. Dus wij gaan klussen.
0: Klussen? Nou, je zegt het nu nog alsof klussen je er heel veel zin in hebt.
2: Ja, klopt.
0: Ik ben benieuwd hoe dat na een weekje is.
2: Ja, dan gaan we verhuizen, dus ik hoop dat het dan nog net zo leuk is.
0: Ja, wel toch. Maar moet er meer, veel gebeuren in het huis? Of?
2: Nee, eigenlijk niet.
0: Oh, niet?
2: Nee.
0: Dat is lekker.
2: Wel wat verven, behang afhalen en dergelijke.
0: Oh ja.
2: Maar geen grote verbouwingen.
0: Ah, heerlijk. Nou, lekker vooruitzicht. Ja. Kluszomer voor de boeg. Ja, we waren op zoek naar foute liedjes van artiesten uit het zuiden. Waarom deze?
2: Ja, ik vind het gewoon een heel mooi nummer. En het is wel echt een typisch lied uit het zuiden natuurlijk. Dus, ja.
0: Ik dacht eerst, deze ga ik niet draaien. Maar hij komt zoveel binnen, Nadja, dat ik er eigenlijk niet omheen kan. Dus
2: ik snap het.
0: En ik draai met liefde, want wat je zegt, een hartstikke leuk liedje. Ik ga met je foute benen uit bed sokken naar je opsturen. Heerlijke foute sokken komen je kant op.
2: Superleuk, dank je.
0: En wat gaan we horen?
2: Nou ja, Guus Meeuwis met Brabant.
0: Heerlijk.

trein naar Boston. Eigenlijk zou ze bij de volgende halte uitstappen. Maar dankzij hem blijft ze zitten. En ze zien wel waar ze uitkomen. Ach, mooi romantisch verhaal, hè. Nou, als je te lang blijft zitten, dan sta je op een gegeven moment op het rangeerterrein, denk ik. Even opletten. Ben je daar nooit bang voor als je in de trein zit? Dat had ik vroeger altijd. Dan met de trein reisde, naar school ging. Dat je dan in slaap valt in de trein. En dan precies je station missen, weet je wel. En dan dat zie je dan vergeten. Word je ergens wakker. Als de trein geparkeerd staat, komt er een schoonmaker langs. Wat dat betreft is de trein ook wel een makkelijke plek om in slaap te vallen, toch? Word je lekker heen en weer gewiegd en geen scherpe bochten ook. Muziekje aan, heerlijk. Hey, de zomerdienstregeling gaat morgen trouwens in, hè? Ja. Op station Q Music. Want van morgenmiddag 12 uur, 5 dagen lang, de lekkerste zomerliedjes volgen.

0: dit jaar weer een nieuwe zomerhit scoren. Ja. Het kan bijna niet anders als je met dit duo een liedje hebt gemaakt. Ja, dan weet je eigenlijk op voorhand dat het een hit gaat worden. Tom en Joe. Ja, onze Tom en Joe. Die je vanavond weer hoort hier op Q. Ze proberen een echte Spaanse zomerhit te scoren. Met dus de hulp van Rolf Sanchez zijn ze de studio in geweest. Mag hopen dat ze Tom en Joe er een beetje uitgefilterd hebben. Ja, die gasten kunnen toch helemaal niet zingen. Maar goed. Ik ben wel heel benieuwd. Vanavond dan hoor je de eerste sneak preview. Vanaf 6 uur dus in de show bij Tom en Joe hier op Q Music. Zara Larsson komt eraan. Midnight Sun hoor je zo.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
1: Odido. Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
4: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
5: Nu met Club Karwei, 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
6: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
7: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
8: Of deze, in een leuk plaatsje.
9: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
10: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, tracteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
11: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
10: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
11: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
12: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe. 2 plus 3 gratis. Dus haal alles in huis voor een frisse zomer. En kom naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
13: Mooi van Ethos.
14: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies en mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor €10. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
14: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
16: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
17: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
18: Kom maar verder.
17: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
18: Hij is weer klaar.
17: QuickFit en weer verder.
19: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
13: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen.
18: Hier, moet je opletten.
13: Chocomel?
20: Sloopmelk.
13: Mona?
20: Ja, ook sloopmelk.
13: Milner?
20: Sloopmelk.
13: Dus, koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
20: Sloopmelk?
21: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu, heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
22: Goedemorgen!
23: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
0: Het is 9:30, Q-Music weer. Vanochtend nog wat bewolkt. Later vandaag een zomerse dag met zon 27 tot 31 graden. Dan Q-verkeer van Flitsmeister met 1 file op de A12 Arnhem-Oberhausen. Tussen Oud-Dijk en de Duitse grens kom je in 2 kilometer. 12 minuten is je vertraging. Controles op de A28 Amersfoort-Zwolle bij 59,8. En ook op de A79 staan ze Maastricht-Heerlen. Opletten bij 8,5.
24: Bas van Nimwegen.

Shotgun bij Q-Music. Ja, Shotgun richting de bakker natuurlijk. Het is 10:50 op zaterdagochtend. Moment dat Nederland in de file staat voor een paar weekendbollen. Stokbroodje erbij natuurlijk, hè, voor de barbecue vanavond.

0: mag jij weer voorspellen of de bakker wakker is. Ik heb vanmorgen vroeg weer gebeld met een willekeurige bakker in het land. Ik heb ze een strikvraag gesteld. Aan jou de vraag, denk je dat ze wakker zijn en die strikvraag doorhebben? Of ja, trappen ze er vol in? Ik heb gebeld met bakkerij Floor van Lieshout uit Hilvarenbeek.
1: Goedemorgen, met Sylvia.
0: Goedemorgen Sylvia, je spreekt met Bas van Q-Music.
1: Goedemorgen Bas van Q-Music.
0: Is dit de bakkerij Floor van Lieshout?
1: Jazeker.
0: Kijk, wat heb je in de aanbieding vandaag Sylvia?
1: Een heerlijke vakantietas.
0: Vakantietas?
1: Jazeker.
0: Dat klinkt wel gezellig, wat zit er allemaal in?
1: Er zit een brood in, dan mag je zelf kiezen welk brood dan je wil. Er zitten witte of bruine broodjes in. Er zit, wat zat er meer in? Worstenbroodjes zitten erin, eierkoeken.
0: Eigenlijk alle restjes die gaan in die tas?
1: Nee. Het is gewoon lekker als vers.
0: Lekker?
1: Jazeker.
0: Ga je zelf nog weg?
1: Ik ga zelf ook nog weg.
0: Tasje mee?
1: Ja, tasje mee. En als het tasje leeg is, kunnen er lekker de grote strandplakens in.
0: Kijk, ja, het is win-win. Je weet het wel te verkopen, Sylvia.
1: Ja.
0: En zijn jullie ook een beetje wakker daar?
1: Wij zijn heel wakker. Ik was om 5:30 mijn bed uit.
0: De bakker is wakker. Nou, dat mag je gaan bewijzen. Ik heb namelijk een vraag voor je.
1: Heb jij een vraag voor mij? Oké.
0: Komende nacht wordt er natuurlijk weer gevoetbald op het WK. Messi mag dan aan de bak in de kwartfinale met Spanje.
1: Ja.
0: Tegen wie spelen zij vanavond?
1: Mag ik even overleggen?
0: Oh ja, zeker.
1: Meneer, kijkt u voetbal?

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Wat zijn jouw zaterdagplannen?
1: Mijn zaterdagplannen die zijn paarden verzorgen, stallenmesten, mest uit de wei halen.
2: Heerlijk. Heel de zaterdag in de stront.
1: Heel de zaterdag in de stront, ja.
2: Lekker. Nou, jij liever dan ik, maar... Of is het ook wel lekker? Het is ook wel leuk.
1: Nee, het is een mooie hobby.
2: Een mooie hobby. Nou, de paarden zullen er blij mee zijn, hè? Laten we het daarop houden.
1: Ja, zeker.
2: Hey, middenin is de bakker wakker. Ik heb vanmorgen gebeld met een bakker in Nederland. Bakkerij Floor van Lieshout in Hilvarenbeek. Met weer een strikvraag, zoals altijd. Die klonk als volgt. Komende nacht wordt er natuurlijk weer gevoetbald op het WK. Messi mag dan aan de bak in de kwartfinale met Spanje.
1: Ja.
2: Tegen wie spelen zij vanavond?
3: Ja, mag ik even overleggen?
2: Oh ja, zeker.
3: Meneer, kijkt u voetbal?
2: Ja, wat denk jij, Rianne? Gaat Sylvia uiteindelijk het goede antwoord geven op deze vraag?
1: Ja, die gaat het goede antwoord geven.
2: Ja?
1: Die is al wakker, ja.
2: Waarom denk je dat?
1: Ja, ik had het gevoel wel dat ze wakker was.
2: Oké, dan ging het even aan een klant vragen. Laten we luisteren hoe het afloopt.
3: Meneer, kijkt u voetbal?
4: Ja, af en toe.
3: Tegen wie moet Messi met Spanje? Volgens mij, geen idee, volgens mij zit Messi bij Spanje of niet?
4: Ja, dus in Spanje en België hebben gisteren voetbal.
3: Ja, maar zit Messi bij Spanje? De voetballer Messi, zit hij bij Spanje? Ja. Ik durf het echt niet te zeggen. Ik zal het wel weer fout hebben. Oh, ik hoor dat hij bij Argentinië zit.
2: Zit hij bij Argentinië, Messi?
3: Ik heb geen idee.
2: Nou, je bent gered door de klant hoor, Sylvia.
3: Ja, oh, nou,
2: ja, de bakker is wakker.
3: Oh, nou, de klant is al wakker.
2: Ja, Messi zit inderdaad helemaal niet bij Spanje, zit bij Argentinië.
3: Oh, gelukkig. We hebben hem.
2: Ja. De wakkere bakkerplakker, sticker voor op de deur, komt richting Hilvarenbeek.
3: Ja, heel fijn, dankjewel.
2: Nou, goed voorspeld, Rianne.
1: Ja, zeker.
2: Vannacht moet Argentinië om 3 uur latertje. Weet jij tegen wie ze spelen?
1: Ja, ze spelen tegen het mooie Zwitserland.
2: Het mooie Zwitserland. Ja, hoop jij dat Zwitserland wint?
1: Ik hoop het wel, ja. Want ik ga er over een week naartoe.
2: Oh ja, dan ga je een lekker feestje tegemoet inderdaad. Laten we het hopen. En we gaan het Kimi's prijspakket die kant op sturen, Sylvia. Rianne.
1: Is goed.

0: Edge of Desire. Heerlijk zomersliedje, hè? Daarover gesproken, heb je de nieuwe van Criscos Amsterdam al gehoord? Ja, is gisteren uitgekomen. Ga ik je zo meteen laten horen. Het is de belangrijkste track bij Q Music deze week. Alarmschijf. En ja, sowieso zomerse sfeer. Want ook deze. Lekker Pitbull en John Ryan. En Fireball hoor je zo op Q.
1: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
3: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
4: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is

0: 70. Lidl. Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
1: Vakantie!
0: ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk. Thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
3: Hakjes spitsuur. Want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag. Hakje dag!
4: Deze week in de bonus. Alle Bertolli.

0: Albertijn.
1: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
3: hoi,
2: of binnenkort vertrekt,
4: adios.
2: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
3: Fijne vakantie.
5: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
7: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
8: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde Tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
7: Nu bij Dirk. Café Pindakaas. 3,29. Grote pot, kleine prijs.
8: Kom proef zitten in onze showrooms. Of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
10: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: Zomervakantie? Pathé vermaakt je kids. De hele zomer leuke activiteiten tijdens het Pathé Kids Festival. Kom langs en maak kans op toffe prijzen.
10: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini pruim trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: Pathé Kids Festival. Ga naar de film en maak kans op 1 minuut gratis shoppen bij Intertoys.
13: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
14: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de Kies & Mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
15: Het is 10 uur. Goedemorgen. Het Key Music nieuws krijg je van Ronald Remmelswaan.
16: Goedemorgen. De gijzeling in een supermarkt in Berlijn is voorbij. De gijzelnemer is overmeesterd en de vrouw die hij gevangen hield is bevrijd, zegt de politie. Er zou een kassamedewerker van de supermarkt zijn. Waarom de man haar de afgelopen 12 uur vasthield is niet duidelijk. Volgens de politie is de vrouw in shock door wat haar is overkomen. De grote brand gisteravond in een portiekflat in Rotterdam-Charloos heeft een aantal huizen onbewoonbaar gemaakt, meldt Omroep Rijnmond. Enkele tientallen mensen werden geëvacueerd. Nadat de brand onder controle was, konden de meesten weer naar huis. Voor de rest wordt vervangende woonruimte geregeld. De temperaturen lopen steeds vaker op tot tropische waarden, maar Nederlandse werkplekken zijn daar slecht op toegerust, zegt het CNV na onderzoek. De helft van de werknemers zegt dat het soms zo heet is dat het gevaarlijk wordt. Hitteplannen ontbreken en mensen krijgen ook geen extra pauzes. Tijd voor actie, vindt de bond. En een record voor Madonna. Haar nieuwe album Confessions 2 staat op nummer 1 in de Britse albumlijst en daarmee is ze de eerste Amerikaanse vrouw die in 5 decennia een album op nummer 1 heeft gehad. Begon met Like a Virgin in 1984. Confessions 2 is haar 13e plaat die de hoogste plek in Engeland haalt. Dan het weer van Weer Online. In het midden en zuiden eerst nog wat wolken of mist. Verder zonnig en warm vandaag 27 tot 32 graden. Alleen aan zee en in het noorden iets minder warm. En dat is over het ANP-nieuws.
15: Dan Q-verkeer van Flitsmeister met files langer dan een kwartier. Dus eentje flink op de A15 Ridderkerk Nijmegen tussen Gorkum en de brug over de Lingen. Daar is de verbindingsweg afgesloten. 37 minuten is je vertraging. Controles dan op de A9 Alkmaar Haarlem bij 56,7. Op de A28 staan ze Amersfoort Zwolle bij 59,8. En op de A79 Maastricht Heerlen opletten bij 8,5.
0: De temperaturen lopen weer flink op.
3: In bijna het hele land de zon 30 graden.
4: Maximum summer.
3: Wat zijn eigenlijk jouw favoriete zomerhits?
0: Geef ze nu door via de Q-app. En luister vanaf morgenmiddag 12 uur... de Q Top 500 van de zomer. Q Music.

0: Fever Dream. Ik heb hier nieuwe muziek van de boys van Criss Cross Amsterdam. Vanavond om 9 uur dan hoor je ze weer hier op Q met hun eigen programma ook. Hè? En dit was trouwens al mooi. Een week of 2 geleden zat ik op een donderdagmiddag in de studio. Ik had net een programma gemaakt op Q. En Jordi en Sander van Criss Cross die liepen over de gang. Dus die kwamen even spontaan de studio in. En we raakten een beetje aan te praten over waar ze druk mee zijn, hoe het ging. Dus toen zei ze, ja, over 2 weken komt onze nieuwe plaat uit. Samenwerking met Willy William en een Braziliaanse zangeres. Willen jullie hem anders even horen? Ik zei, nou ja, dat is wel leuk, 2 weken van tevoren alvast. Nou ja, goed, leuk, even een stukje luisteren. En het was mooi om te zien hoe enthousiast die gasten zelf ook meteen waren. Ze waren ook echt trots. En ja, terecht ook, ik snap het wel. Want toen ik hem voor het eerst hoorde, had ik meteen zoiets. Ja, dit is echt die zomervibe die je ervan krijgt. Kan niet anders dan dat jij dat gevoel ook hebt zo meteen. Criss Cross Amsterdam samen met de Braziliaanse Luisa Sonza en Willy William. En die laatste die ken je nog van Ego natuurlijk. Zomerhit uit 2016. Dit kan zomaar eens weer een nieuwe top 40 hit voor hem ook gaan worden. Je hoort hem extra vaak deze week. Dit is My Oh My.
1: De Q Music alarmschijf.
2: Q Music. Criss Cross Amsterdam. Luisa Sonza en Willy William.

Mello en Jelly Roll en Holy Water bij Q-Music. Nou, misschien ga je nog een duik nemen in dat Holy Water vandaag. Mark Versluis, die stuurt vanmiddag lekker naar het strand toe. Heerlijk. Vergeet niet te smeren, Mark. Ramon Bruinings, die stuurt vandaag eerst lekker zwemmen en daarna een barbecue op de planning. Ik hoop dat ik vanavond nog een beetje buiten kan zitten. Ja, dit is bij mij echt gedoe thuis. Wij worden namelijk iedere avond aangevallen. Ja, gisteren ook. Zat mijn vriendin, die zat naast mij. Gezellig nog even buiten, lekker aan een drankje. En het begon op een gegeven moment een beetje donker te worden. En die heerlijke, zwoeler zomeravond, die werd bruut verstoord. Door twee vleermuizen. Ja! Die beginnen daar rondjes te vliegen, precies in onze tuin. Nee, ze komen echt recht op je afgevlogen en dan scheren ze boven je hoofd langs. Mijn vriendin die durft op een gegeven moment niet meer naar binnen toe. Maar geloof mij, dan zit je niet lekker hoor, daar aan het drankje. Ik heb op een gegeven moment ben ik gaan zoeken op internet, wat kan je er tegen doen? Toen kwam ik dus een geluidsfragment tegen. Dat zou dus vleermuizen afschrikken. Dus die zouden niet tegen die hoge tonen kunnen. Moet je even horen hoe dat klinkt? Het is echt heel hoog. Misschien dat de katten nu in de gordijnen zitten bij je. Dat zou kunnen. Sorry daarvoor dan. Maar ja, ik heb dit op mijn telefoon aangezet. Ik had het idee dat het een beetje hielp. Maar op een gegeven moment zaten ze er weer. Toen dachten ze, ja, wij worden in de maling

0: Sienna Spyro bij Q Music en Material Lover. Ja, ik vertelde net dat ik in de avond eigenlijk niet meer buiten kan zitten. Er vliegen allemaal vleermuizen in mijn tuin. Ja, het is echt bijna gevaarlijk. Je durft op een gegeven moment gewoon niet meer naar binnen toe. Ze scheren echt langs je af. Ik zie allemaal tips binnenkomen. Thanks voor Geert Hendricks. Die zegt, je moet wierook neerzetten. Dat kan helpen. Tegen insecten ook. Jesse Dekker die zegt, stop knoflook in je tuin. Oké. Geertje Kooi, je moet de lampen uitdoen. Oh, ik dacht dat ze dat juist afschrikt. Lampen aan. Maar goed, Gerdy van Heijden zegt nog, ze zullen niet tegen je aanvliegen. Ze vangen alleen vliegende insecten, dus niks aan doen. Nou, kom jij maar lekker in de tuin zitten bij mij. Gerry Patrick van de Zadel, die zegt nog, de Joker bellen, die is meestal afschrikkend voor de Batman. Ja, ja. Kijk of ik zijn nummer ergens kan vinden. Tom, jij hoor je zo, Multicolor komt eraan.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
5: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
7: Ik ben Nick Voorbach, jurist bij verkeersboete.nl. Ik maak gratis bezwaar tegen jouw verkeersboete. Met een slagingskans van 1 op 4. Benieuwd hoe ik dat doe? Kijk op verkeersboete.nl.
8: Het is sale bij Leenbakker. Met

0: tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
2: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
3: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
4: Of deze, in een leuk plaatsje.
5: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
6: 18 plus, speelbewust.
4: Ja? Echt serieus? Wat een geld.
7: 18.000, godverdikke me.
8: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenor wasverzachter, een fles van 882 ml voor maar €2,99. Of Witreus toiletblok 50 gram, 2 stuks voor maar €3. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
8: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
10: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
11: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
12: Kom maar verder.
11: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
12: Hij is weer klaar.
11: QuickFit en weer verder.
10: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
13: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
14: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
14: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
15: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
16: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
17: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
18: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Segafredo koffiebonen, 1 plus 1 gratis. En Slimpy siroop, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
19: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
20: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
21: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
22: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split.
23: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
22: Dat zeg ik. Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
24: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies een mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor €10. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
0: half elf. Goedemorgen, Kim is ik weer van Weerplaza. Nu nog grijs. Later vanmiddag gaan we de zon op veel meer plekken zien. Dan wordt het lekker zomer. 27 tot 31 graden. Dan Q-verkeer van Flitsmeister met twee files die langer zijn dan 20 minuten. Is het geval op de A2 Maastricht-Noord-Eindhoven tussen Leenderheide en Batendorp is een ongeluk gebeurd. 24 minuten. En de A15 Ridderkerk-Nijmegen tussen Hardingsveld, Giessendam en de brug over de Lingen. Daar is de verbindingsweg afgesloten. Kom je in 5 kilometer, 38 minuten is je vertraging. Controles op de A9 Alkmaar Haarlem bij 56,7. Ook op de A28 staat ze Amersfoort-Zwolle bij 59,8. En de A79 Maastricht-Heerlen. Daar opletten we 8,5.

Swift. En I knew it, I knew you bij Q Music. Op zaterdagochtend 7 over half 11. Goedemorgen, Bas hier. Heb je al vakantie? Is die begonnen voor je? Ben je je spullen wel aan het pakken om te gaan vertrekken? Richting het zuiden, richting de Route du Soleil. Altijd wel lekker om net voor je vakantie nog even je auto door de wasstraat te halen, toch? Om gewoon even lekker schoon op pad te gaan. Geeft toch altijd een lekker gevoel. Maar ik zou er heel even mee wachten om nu naar de wasstraat te rijden. Ik ga zo meteen misschien jou wel 4 gratis wasbeurten geven. Tenminste, daar gaan we voor. We spelen zo meteen een nieuwe editie van Bas betaalt je car wash. Daarin is het aan jou om zo snel mogelijk een liedje te herkennen. En hoe sneller je dat lukt, hoe meer wasbeurten je van me krijgt. Dus wil je shinend in je auto zitten, brandschoon op de snelweg, stuur dan nu even het woord car wash in de Q-Music app. Gaan we zo meteen Bas betaalt je car wash spelen. Verslavend spelletje. Ook

0: IQ. Hoog tijd voor een nieuwe editie van...
1: Bas betaalt je car wash.
0: Ja, niks lekkerder om op zaterdagochtend even je auto door de wasstraat te halen natuurlijk. Jurria, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Heb je een vieze auto?
2: Hij mag wel eens door de wasstraat heen, ja. Dus ik denk, dit is een mooie mogelijkheid op de zaterdagochtend.
0: Kijk, wat was je aan het doen dan verder?
2: Ik was eigenlijk op weg om wat wijn in te slaan voor de verjaardag van mijn vrouw vanmorgen.
0: Zo? Nou, kijk, dan scoor je al punten natuurlijk.
2: Ja. Ze weet wel wie ze op een boodschap stuurt.
0: Ja, heel goed. Nou, hopelijk kom je ook nog thuis met een paar wasbeurten. We gaan Bas betaalt je car wash spelen. Het is eigenlijk heel simpel. Je begint zometeen met bijvoorbeeld alleen de baslijn van het nummer. Je moet zo snel mogelijk een liedje zien te herkennen. Dus naarmate je verder komt, ga je steeds meer van het nummer horen. Even later komt er een piano bij, dan ook de drums. Hoe sneller je de titel en artiest raadt, hoe meer wasbeurten je van me krijgt. Ben je te laat, dan sta je met lege handen.
2: Ja, dat is wat het is. We gaan ons best doen.
0: Ben je er klaar voor?
2: Ik denk het.
0: Spanning, daar ga je.
1: 4 wasbeurten.
0: Welk liedje is dit?
2: Oeh, het klinkt als Billie Eilish-achtig.
1: 3 wasbeurten.
2: Ja.
1: 2 wasbeurten.
2: One More Time van... Daft Punk,
0: ja! Nou, goed! Meentjes, Jurriaan.
2: Even te twijfelen met die derde. Of met de tweede, zeg maar.
0: Ah, maar precies.
2: Met alleen de melodie.
0: Ik dacht inderdaad, op een gegeven moment had je hem. Maar toen duurde het toch nog even. Je hebt uiteindelijk 1 wasbeurt binnengesleept.
2: Oké.
0: Nou, dat is toch lekker, toch?
2: Ja, dat is toch lekker. Dan kan toch de auto weer een keertje schoon worden.
0: Zo is dat. En dan doe je de auto van je vriendin dan? Of...
2: Nee, ja, ik doe al boodschappen.
0: Ja, dus, is ook zo.
2: Gaan we het nog even over hebben.

0: echt even checken, vind je op Q-music.nl en de Q-app. Wat was hier goed. En Stefan ook weer. Waanzinnig. Zometeen het laatste nieuws. Bijna 11 uur. Fieke, wat zit erin?
1: Oude supermarktgijzeling in Berlijn is voorbij.
0: En zometeen in de top 40 Classic gaan we terug naar de zomer van 2016. Toen was jij er misschien ook wel druk mee, net als deze vader.
2: Mijn zoon, ik heb een zoon van 20, die kijkt me echt aan. Je weg. Wat ben je nou weer aan het doen, pa?
0: Ja, wat ben je nou weer aan het doen, pa? Waar gaat dit over?
3: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
4: My Mess, My Heart, My Life. Het debuutalbum van Miles Smith. Ontdek het verhaal achter de stem. En luister nu naar Miles Smith op Spotify.
3: Die flitsers met Tom bij TomTom.
5: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
7: Odido. Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
8: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
11: Mam, waar is mijn zwemband?
12: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
13: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
10: Geeft ruimte, geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
13: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
14: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar €1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
15: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam. Jouw Veneta.
14: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,79. Lidl.
16: Social deal, hotel deals, take 1 en actie, bo!
17: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
18: Oké.
17: Social deal. Deals die je niet mag missen.
14: Lidl is de nummer 1 in prijs en kwaliteit. En nu ook door de Consumentenbond bewezen. Onze Kania mayonaise is best getest en best te koop. En dat voor maar €0,79. Lidl, je verdient het.
19: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
20: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
20: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
22: Hakjes spitsuur, want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zit je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groenten en bulvruchten, zo haal je alles uit je dag.
23: Hakje dag!
24: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama?
0: 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we al.
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
23: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
24: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
25: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
26: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
27: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
28: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
29: Kijk op kwf.nl/voor wie.
30: KWF. Tegen kanker voor het leven.
25: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
31: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
32: 11 uur, goedemorgen, het Q-music nieuws van nu.nl. Krijgen van Fieke Hamers.
33: Goedemorgen. De gijzeling in een supermarkt in Berlijn, die sinds gisteravond bezig was, is voorbij. De dader is nu overmeesterd en de gijzelaar is vrij, meldt de Duitse politie. Het slachtoffer zou een cashière zijn van een supermarkt. Die werd bedreigd met een groot mes. Het motief van de dader is niet bekend. Volgens collega's was ze gewoon op het verkeerde moment op de verkeerde plek. Mensen hebben te hoge verwachtingen van hun vruchtbaarheid. Artsen willen dat de kennis over vruchtbaarheid wordt vergroot, meldt de NOS. Vruchtbaarheidsproblemen komen bij 1 op de 6 mensen voor. Mensen denken dat vruchtbaarheidsbehandelingen altijd werken, maar dat is helaas niet zo, zeggen de artsen. Ook wordt leeftijd vaak onderschat. Op je 40ste is er nog maar 5% kans per maand om zwanger te worden. Werkplekken zijn slecht ingericht op grote hitte. Dat zegt vakbond CNV na onderzoek. Temperaturen lopen steeds vaker op tot tropische waarden. De helft van de werknemers zegt dat het soms zo heet is dat het gevaarlijk wordt. Hitteplannen ontbreken. Mensen krijgen ook geen extra pauzes. De vakbond vindt het tijd voor actie. En grote organisaties in de muziekindustrie komen met labels om AI-muziek te herkennen. Daarmee kun je er snel achter komen of en hoeveel er gebruik is gemaakt van kunstmatige intelligentie. Het gaat om 2 verschillende labels. Een zwart vlakje met in grote letters AI en een wit vlakje waarin AI veel kleiner is afgebeeld. Het gebruik van die labels is wel vrijwillig. En dan nog het weer van Weerplaza. De bewolking trekt geleidelijk weg en vanmiddag wordt het maximaal 25 tot 31 graden. En vanavond wordt het zonnig.
32: Dankjewel, Fieke. Dankjewel. Verkeer van Flitsmeister met 2 files langer dan 20 minuten. Op de A7 Westerbroek-Bremen tussen Oudeschans en de Nederlandse grens kom je in 21 minuten. De A20 Gouda, Hoek van Holland tussen het Kortland Aquaduct en Terbrechtseplein, de wegwerkzaamheden. Je wordt er omgeleid. 26 minuten is je vertraging. Controles op de A27 Hilversum Almere bij 102,5. Op de A28 staan ze Amersfoort Zwolle bij 59,8. En de laatste op de A79 Maastricht Heerlen daarbij 8,5.
34: De temperaturen lopen weer flink op.
35: In bijna het hele land de zon 30 graden.
36: Maximum summer.
37: Wat zijn eigenlijk jouw favoriete zomerhits?
34: Geef ze nu door via de Q-app. En luister vanaf morgenmiddag 12 uur de Q Top 500 van de zomer. Q Music.

0: lekker One Republic en Sunshine bij Q. We gaan terug naar 11 juli 2016. Precies 10 jaar geleden vandaag. Ja, toen liep jij misschien ook alleen maar rondjes. Het was toen in één keer heel druk op straat met allemaal mensen die probeerden Pikachu te vangen.
1: Pikachu, ik heb hem nog steeds niet. Oh, wacht. Ik zie een Pidgey. Ik ga hem even vangen, hoor.
2: Mijn zoon, ik heb zoon van 20, die kijkt me echt aan. Je bent gek. Wat ben je nou weer aan het doen, pa?
0: Ja, wat ben je nou weer aan het doen? Misschien heb je het ook wel gespeeld op je telefoon. Pokémon Go. Daarin loop je natuurlijk een virtuele wereld. Eigenlijk alsof je gewoon Google Maps opent. Onderweg dan kom je allerlei Pokémon tegen. En die moet je dan zien te vangen. Dat is ook goed voor de stappen tellen natuurlijk. Hè? Ik heb het ook heel kort even gedaan. Sommige kids die liepen gewoon 40 kilometer in de week. Niet normaal. Al snapte niet iedereen die hype.
3: Ik snapte helemaal geen pest aan en ik erger me de groen en geel. Het is zo stupid. Het zijn allemaal normale, gezonde mensen die achter een poppetje aan zitten. Het kan toch niet gekker worden?
0: Het kan niet gekker worden. Dit weekend bestaat Pokémon Go dus 10 jaar. Ja, wat stond er in de top 40? Ik heb hier weer 3 liedjes van 11 juli 2016. Jij mag bepalen wat ik zo meteen ga draaien. Stem op je favoriet. Doe je heel simpel in de Q-Music app. En leuk als je dat even doet met een audio-appje. Kan je inspreken in de Q-app. Ga je voor de nummer 3 van toen? This Girl van Koens. Op 6 stond Galantis. Met No Money.
4: No Money.
0: Keuze 2 vandaag. Of ga je voor nummer 17?

0: Sheeran en Sapphire bij Q. Vandaag terug naar 11 juli 2016. Die dag waren we allemaal in de ban van Pikachu. Tenminste, Pokémon Go was een grote hype. Iedereen was er druk mee. Bestaat 10 jaar, wordt ook gevierd vandaag. Hè, met het GoFest Global. In de game zijn allemaal verschillende type Pokémon te vangen ieder uur. Dus ik denk dat Nathalie van der Boog er ook druk mee is. Die stuurt, ik speel as we speak nog Pokémon Go. Ik ga voor Ariana Grande. Ja, toen in de top 40 inderdaad. Koens met This Girl keuze 1 vandaag. Galantis No Money. En Ariana Grande met Into You. Bert Visser die zegt, doe mij dan maar This Girl van Koens. Mike Kramer zegt 100% Koens. Heerlijk nummer. Melissa van den Berg die zegt, ik ga voor This Girl. Dan Mirjana.
1: Hallo Bas. Ik zou graag Ariana Grande met Into You willen horen. Omdat ik groot Ariana Grande fan ben. Dankjewel.
2: No money natuurlijk.
0: Ja, het was heel spannend. Vooral tussen Ariana Grande, Into You en Kungs met This Girl. Echt een paar stemmen verschil. Uiteindelijk 37% voor Ariana Grande met Into You. En gewonnen met...

0: American Girls hoor je bij Q Music. Zometeen een klassiekertje van Bluff. Ja, lekker meezingen. En ook deze. David Guetta en Sia, Beautiful People, komt eraan.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
4: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.

0: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
3: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
6: Pap, die moeten we hebben!
5: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
7: onlineveilingmeester.nl. Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty ontvetter spray en afwasmiddel, 2 stuks voor maar €4. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed, Vibra.
5: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
8: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten, fiscusproof, op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
9: Het is sale bij Leenbakker, met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
8: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
10: Deze week in de bonus. Alle Bertolli.

0: Huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
1: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
0: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
1: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
1: hoi,
2: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
2: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
1: Fijne vakantie.
4: Zou 2 glaasjes bubbels mogen van mijn mama?
5: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
6: Kijk eens, dames. 2 glazen bruiswater.
5: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
7: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC.
8: I want chicken.
9: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
10: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
11: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Ik ben Nick Voorbach, jurist bij verkeersboete.nl. Ik maak gratis bezwaar tegen jouw verkeersboete. Met een slagingskans van 1 op 4. Benieuwd hoe ik dat doe? Kijk op verkeersboete.nl.
14: Als je Vodafone mobiel
15: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
14: krijg je tot wel

0: Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de Kies & Mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
1: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hoho! Kom je huid

tussen de 25 en 31 graden. Nieuwverkeer van Flitsmeister. Redelijk druk op de weg voor een zaterdagochtend. Files langer dan 25 minuten. Op de A7 Westerbroek-Bremen tussen Oudeschans en de Nederlandse grens kom je in 28 minuten. De A50 Arnhem-Oss tussen Valburg en de Takitisbrug liggen er voorwerpen op de weg. Kom je in 3 kilometer, half uur. En de A67 Eindhoven-Turnhout tussen Leenderheide en de Hocht, Randweg en NV-Zuid, daar kom je in 25 minuten. Controles dan 3 op de A27 Hilversum-Utrecht. Nee, Hilversum-Almere moet ik zeggen, bij 102,4. A28 staan ze Amersfoort-Zwolle bij 59,8. En de A79 Maastricht-Heerlen daar bij 8,5. Bas van Nimwegen.

0: Vorig jaar op 172 in de Q Top 500 van de zomer. Ja, jij hebt je favoriet al doorgegeven, Wendy.
1: Jazeker.
0: Wat goed.
1: Toevallig vannacht nog.
0: Vannacht nog? Waarom vannacht?
1: Omdat ik er toen zin in had. Vanwege de warmte.
0: Ja, toen had je helemaal dat zomergevoel. Je denkt, ik ga ze invullen.
1: Ja.
0: Lag je te zweten in je bed?
1: Zoiets.
0: Ja. Ja, ik zie van alles staan. A Year of Summer van Wild Styles. A Summer Jam. Eva Rock. Mart Hoogkamer ook.
1: Ja, tuurlijk. Tuurlijk.
0: Waarom moet iedereen nog even zijn stemlijstje invullen?
1: Om nog meer in die zomerse temperaturen te komen. Gewoon in die zomervibe.
0: Zo is het. Dat we echt het crème de la crème van de zomerhits hebben.
1: Ja.
0: Nou, stemmen kan nog tot 9 uur vanavond op Qmusic.nl en de Qmusic app. Heb jij in ieder geval gedaan, Wendy. Dank ervoor.
1: Graag gedaan.
0: En geniet van de lijst morgen.
1: Komt.

van de Harvard University heeft in 2016 een oproep gedaan om massaal dit liedje met z'n allen te gaan luisteren op Spotify. Omdat hij was helemaal fan van die track, van Ride With Me van Nelly. En hij wilde zo Nelly eigenlijk helpen om zijn belastingschuld te kunnen betalen. En hij had precies uitgerekend dat het liedje in totaal 426.956.666 streams nodig had. Om zo'n 2,6 miljoen dollar op te brengen. En daarmee zou hij dus zijn belastingschuld af kunnen lossen. Nou, die oproep heeft hij 10 jaar geleden gedaan. Ik zat net heel even te checken. Inmiddels staat Ride With Me op 843.400.123 streams. Dus, nou, ik denk dat die belastingschuld inmiddels wel is afgelost. Sterker nog, hij heeft het dubbele dan terugverdiend.

0: Save the World bij Key Music. Ze zijn binnen. Tom is er niet. Daarom.
1: Tom en Bram.
0: Nee, even Tom kijken wie er om de hoek kwam. Nee, het was Stefan Bouwman op de plek van Tom.
2: Ik lijk echt totaal niet op hem ook.
1: Nee, echt in geen enkel opzicht lijk jij op Tom.
0: Nou, als Tom een brilletje opzet, dan komt hij in de buurt.
2: Nee, jij wil, vriend.
1: Want dan is het een dikke boer met een bril.
0: Zometeen veel plezier met Stefan en Bram.
2: Op, iets maar.
3: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
4: Hey, jij daar!
5: Heb je ook zo zin in vakantie?
4: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
5: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
4: Prijsvrij vakanties.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals hak groenteconserven. 1 Plus 1 gratis. En alle Almhof, kwark, hoekje en choco met slagroom. Ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen dit weekend nog 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
8: BTW deadline? Geen stress. eBoekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
9: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
10: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
11: Mam, waar is mijn zwemband?
12: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
13: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
14: Geeft ruimte.
15: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Nu tot 5.

0: beste EV's van Kia nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Welkom bij de Verfzaak.
3: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
4: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
5: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
6: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
7: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
8: Ik heb letterlijk niks.
9: Het gaat de hele dag regenen, hè?
10: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
11: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
13: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
14: Als je Vodafone mobiel
15: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
14: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: zomervakantie? Pathé vermaakt je kids. De hele zomer leuke activiteiten tijdens het Pathé Kids Festival. Kom langs en maak kans op toffe prijzen.
1: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
0: Pathé Kids Festival. Ga naar de film en maak kans op 1 minuut gratis shoppen bij Intertoys.
1: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
2: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
3: Het is 12 uur. Goedemiddag. Key Music Nieuws van nu.nl.
4: Fieke Hamers.
5: Goedemiddag. De brand langs de A4 in Weteringbrug in Noord-Holland is onder controle. De brand ontstond in een grote schuur met landbouwvoertuigen, sloeg over op een meubelmakerij. De brandweer wist te voorkomen dat twee woningen in vlammen opgingen. Kon nog wel rookvrij en verkeer op de A44 kan daar nog last van hebben. De natuurbrand in het zuiden van Spanje, waarbij 12 mensen omkwamen, heeft sinds donderdag 6600 hectare verwoest. Dat is vergelijkbaar met ongeveer 2/3 van de gemeente Utrecht. In het gebied waar de brand woedt, bij Los Gallardos, wonen veel buitenlanders. Er zijn nog ruim 20 mensen vermist. De omstandigheden om te kunnen blussen zijn wel verbeterd, zeggen hulpdiensten. Na felle kritiek stopt het moederbedrijf van Instagram al na een paar dagen met een nieuwe AI-functie. Daarmee konden gebruikers afbeeldingen maken gebaseerd op Instagram-foto's van anderen. Gebruikers waren er ook nog automatisch voor aangemeld. Meta zegt nu dat het bedoeling was een nuttige creatieve tool te bieden, maar dat het feedback kreeg dat het de plank misloeg.
4: Ja, dat klopt inderdaad. Ik kreeg ook al van mensen van ja, je moet even die functie uitzetten en bla bla bla. Dus heb ik maar gedaan. Maar wordt die functie nu weggehaald? Weten we dat al? Of weten we dat nog niet?
5: Nou, dat is wel de bedoeling, ja.
4: Oké, nou, dat scheelt weer uitvinken. Mooi.
5: Scheelt weer uitvinken. Ja. En een opmerkelijk record voor rapper Pitbull. Hij wist 20.000 mensen bij elkaar te krijgen met een bald cap op. Een soort badmuts, waardoor het lijkt of je kaal bent. De laatste jaren is het een trend dat fans bij shows van de kale Pitbull zich als hem kleden met een zonnebril en dus zo'n bald cap op. Op het podium in Londen werd hij verrast met een certificaat van Guinness World Records. Pitbull noemt het een eer.
4: Dale. Ja, grappig ook dat Anton Griep heeft die dus permanent opgedaan. Wel, dat is ook weer niet nodig. Hè? Je kan hem ook daarna weer afdoen. Maar ja, goed.
5: Oh, wat zal Pitbull trots op hem zijn.
4: Ja.
5: Ik heb ook nog het weer van Weerplaza. De bewolking trekt geleidelijk weg. En vanmiddag wordt het maximaal 25 tot 31 graden. En vanavond wordt het zonnig.
3: Fieke, dankjewel. Flitsmeis verkeersinformatie bij Q-Music. 27 files. De langste vind je op de A2 Maastricht-Noord-Eindhoven. Tussen Leendeheide en De Hocht. Er lopen arme diertjes op de weg. 4 kilometer, een half uur vertraging. Ook de A7 Westerbroek-Bremen. Tussen Oudeschans en de Nederlandse grens. 3 kilometer, een half uur. En de A67 Eindhoven-Turnhout. Tussen Leenderheide en De Hocht. 4 kilometer, 20 minuten.
4: En flitsers op de A10 richting de Zeeburgertunnel bij 11.3. En ook nog een hoogtepunt op de A27 richting Almere bij 102.4.
3: Ja, je gaat weer voor de hoogtepunt.
4: Nou, nee, laat ik het vandaag even niet meer doen.
6: De temperaturen lopen weer flink op.
7: In bijna het hele land de zon, 30 graden.
3: Danny Vos.
8: Ja. Maximum Summer.
7: On the beach. Hey.
9: Wat zijn eigenlijk jouw favoriete zomerhits?
6: Geef ze nu door via de Q-app. En luister vanaf morgenmiddag 12 uur de Q Top 500 van de zomer.
8: Q-music. Stefan en Bram.
4: Zo, we mogen weer, Steef.
3: Gas erop.
4: Zo is het.
3: En hoor je dat? Morgen starten wij dus met de Q-top 500 van de zomer, hè?
4: Morgen?
3: Ja.

0: Shane en Hey Soul Sister op Q-Music. Een hele goede middag. Het is inmiddels weer zaterdag 11 juli. De tijd vliegt als je zoveel lol hebt.
1: Nou, en wat hebben we veel lol. Ja, zeker. Nou, je hoort zijn stem al. Het is niet Tom van der Weert, maar het is Stefan Bouwman. Ja. Op zijn plek. Tom die zit nog, nou, ik weet niet, zit hij nog steeds in Italië? Volgens mij wel.
0: Ja, volgens mij gaat hij deze week komt hij terug of zo?
1: Ja, hij komt dan weer terug. Dus volgende week zal hij er gewoon weer lekker zitten.
0: Ja. Nee, nog één week is hij er niet. Nee, wij doen 3 weken, moet je het met mij doen. Sorry.
1: Is dit pas de tweede week?
0: Het voelt als 3 maanden.
1: Meine Güte, zegt, er komt geen end aan.
0: Ja, maar dat komt ook wel een beetje door jou. Als in, Jelle stuurt een berichtje. Hey Bram, hoe gaat het met je na je zonnesteek? Want jij bent natuurlijk, jij ervaart de tijd even anders. Je was niet zo lekker.
1: Nee, ik was eventjes een paar dagen naar Spanje voor werk. Spanje, superleuk natuurlijk. Wel snikkelheet.
0: Snikkel ook.
1: En ja, ik heb daar een zonnesteek opgelopen. En wat is dat toch ongelooflijk vervelend.
0: Och, erme.
1: Dan ben je dus misselijk, duizelig, koorts.
0: Koud zweet.
1: Het is verschrikkelijk. Ja. En op een gegeven moment ging dat zo langzaam een beetje allemaal weg. Weet je, die koorts ging weg, de misselijkheid ging weg, maar die duizeligheid bleef. Dus nou, tot aan gisteren was ik de hele tijd duzelig.
0: Duzelig?
1: En dat is echt irritant. Je kan niet eens tv kijken, je kan niet gamen, je kan helemaal niks.
0: Lig je daar maar.
1: Lig je maar een beetje alsof je op een schip zit, man.
0: Als een zeester in de golven.
1: Ja, maar goed, ik ben er weer en het gaat nu hartstikke goed.
0: Nou, dat is fijn. Als het niet goed gaat, moet je gewoon je handje opsteken. Dan mag je naar huis, hè, zo is het ook.
1: Ja, en ik ben nu al hier geweest, dus ik kan gewoon factureren. Dat is fijn.
0: Ja, voor het eerste uurtje, hè, hallo. Gereduceerd tarief, nee, meneer Krikken.
1: Hoe gaat het met jou verder? Gaat het goed?
0: Goed, zeker. Ja, ik mag stoer doen weer deze week.
1: Je mag stoer doen?
0: Ja, ik heb piano gespeeld met Teddy Swims.
1: Ja, dat is wel, dan mag je
0: dat
1: wel even.
0: Cool,
1: ja, dat is wel cool. En wat een artiest, man.
0: Ongelooflijk.
1: Is dat al uit?
0: Ja, dat is gisteravond. Ja.
1: Oh, kunnen we dat nog ergens terugkijken?
0: Zeker, Q-Music.nl, de Q-Music app.
1: Ja, je kan dus in die Q-app inderdaad. En daar kan je ook meteen even vertellen wat voor weekendplannen jij allemaal hebt. Kom er gezellig bij. We lezen en zien alles in die app. Dus kom erbij, vinden we leuk.
0: Lijkt wel de scouting, wat een brug. Q.

0: horen zometeen Shakira, Shakira en Burna Boy.
1: Q Music. Maximum Summer.
0: Je weet wel, dat WK-liedje.
2: Die Die.
0: Ja.
2: Ja, ja. Oh, wat jammer, hè?
0: Wat?
2: Dat Die Die nog steeds zo goed gaat.
0: Oh.
2: Want dat zit namelijk iemand anders in de weg.
0: Oh, het Soedele Zomernachten.
2: Ja.
0: Ja, je gaat het strakjes horen. Tussen 3 en 6, top 40.
2: Ja, ik weet het al.
0: Ja, nou ja, doe even alsof het spannend is, want anders zit ik daar echt voor de katsenkut.
2: Ja, alsof die mensen die nu zitten te luisteren, dan weer zitten te luisteren.
0: Laat mij in de waan.
2: Die Die nog steeds op 1.
0: Ach,
2: ik heb het gezegd. Ik heb het gezegd. Nee hoor, excuus.
0: Pak die app erbij.
2: Ja, gezellig in de app. Even kijken. Ik zie hier Nathalie die zegt... vanavond naar Digidex in Caprera. Dan denk je zo, lekker Spaans. Nee, Bloemendaal.
0: Bloemendaal is wel heel mooi. Buitentheater. Ben je er wel eens geweest?
2: Nee, nooit geweest.
0: Een keertje heen. Marjan die is net bij de kapper geweest. Boodschapjes gedaan. Nu lekker relaxed op de bank met een kopje koffie en Q aan.
2: Leuk. Julian zegt, ik ga vandaag met het gezin naar 2 feestjes. Zo, doe maar even. Lux.
0: Mag wat kosten allemaal. Julia is de auto van de moeder aan het stofzuigen, moet ook gebeuren.
2: Christel doet de groeten vanuit Rodos.
0: En, Devony. Hallo, Devony.
3: Hallo, goeiemorgen nog. Nee, goedemiddag.
0: Goedemiddag inmiddels, ja, 10:50.
2: Ja, hey, Devony. Ja, wij zijn heel erg benieuwd wat jouw plannen zijn voor dit weekend.
3: Ik ga zo samen met een goede vriendin ga ik naar Maarsenwezen Plassen. Daar is een festival, Ultrasonic.
2: Ja.
3: En ja, daar ga ik eigenlijk nu jaarlijks heen. En daar hebben ze dus een hardcore stage.
2: Oh.
3: Dus ja, we gaan Maarsenveen even aanstampen.
2: Kijk,
3: dat alles weer helemaal plat is.
2: Ja, heel goed. Jij gaat gewoon eventjes lekker, ook alleen bij die stage staan.
3: Ja, eigenlijk wel, ja.
2: Oké, want Ultrasonic is niet per se een hardcore festival.
3: Nee, je hebt eigenlijk wel van alles. En ik loop vaak ook wel een rondje, maar dan eindig ik toch weer bij die hardcore stage.
2: Ja, nou, wat moet ik eerlijk zeggen. En wie staan er allemaal?
3: In de middag op zich wel redelijke DJ's. En vanaf 8:00, ja, dan komt Outsiders. Om 9:00 komt Korsakoff. Om 10:00 slijt Neo Feit af.
0: Zo, dus, wordt ook steeds harder.
3: Ja, dat is gewoon fantastisch.
0: Hey, shout-out Outsiders, hè? Den Haag, komt die vandaan?
2: Is dat zo?
0: Ja, zeker.
2: Kijk, nou, dat is toch geweldig. Nou, wat heerlijk, Devony. Heb je goede schoenen?
3: Ja, Nike's, hè.
2: Oké, heel goed.
3: Daar stamp je het best, toch?
0: Air Max'jes, sowieso. Ja.
3: Ja, ja.
0: Lekker, hoor.
2: En genoeg hydrateren ook, hè, Devony?
3: Ja, komt helemaal goed.
2: Oké. Ja, ik wil verder nog allerlei andere tips geven, maar laat ik dat niet doen. Het is nog vroeg.

0: blijft toch klassieker. Ja, zij gaat naar een hardcore festival. Ze gaat de Maarse Weense plassen aanstampen.
1: Juist, even die veengrond wat verder laten zakken.
0: Wij blijven in de house. Zometeen de Bauza en Magnetic op Q.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we er al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
4: Kampioenen!
2: En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
2: En weer door.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
3: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
5: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
4: En we gaan nog even door met de megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
5: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom bij TomTom.
4: Lidl is de nummer 1 in prijs en kwaliteit. En nu ook door de Consumentenbond bewezen. Onze Kania-mayonaise is best getest en best te koop. En dat voor maar 79 cent. Lidl, je verdient het.
6: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
7: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
1: Mam, waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
4: geeft ruimte.
5: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
6: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.

0: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
1: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
0: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
9: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
10: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
11: Brussel Zuid.
10: Hé, nu al?
9: Ja, reis razendsnel naar België. Zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
12: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
13: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
14: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
15: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
16: Kijk op kwf.nl/voor wie.
17: KWF. Tegen kanker voor het leven.
18: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Med Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
19: Kies voor Gaan. Met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
20: Goedemiddag, Flitsmeister verkeersinformatie bij Q-Music. Langste vertraging op de A7, Westerbroek-Bremen tussen Ouderschans en de Nederlandse grens, 3 kilometer en een half uur. Verder sta je nergens langer dan een kwartier stil.
21: En de langste flitser op de A10 richting de Zeeburgertunnel bij 11.3 en op de A27 richting Almere bij 102.3.
20: De langste flitser.
22: Stefan en Bram.
21: Q-Music. 2 meter 10 is die man. Ja, niet normaal. Pas van Nimwegen. Q-Music.

0: Dragons op Q Music. Goedemiddag. Stefan en Bram hier in plaats van Tom en Bram.
1: Ja, en whatever it takes. Inderdaad wel een beetje. Want we gaan strijden.
0: Ja.
1: En koste wat kost. We gaan strijdend. En misschien wel ten onder. Maar dat hebben we zelf in de hand. We gaan team Tom versus team Bram spelen. Maar dan dus team Stefan versus team Bram. Ja.
0: Dus zal ik gewoon een keer beginnen te vragen met... Ik heb even opgelet deze week. We zouden bijvoorbeeld geen ja, geen nee kunnen doen.
1: Oh, je wil eerst het
0: spel... Ja, gewoon eerst even een spelletje. Want,
1: bepalen, oké. Okay.
0: Ja, dat zouden we kunnen doen. Geen ja, geen nee.
1: Ja, of het karaoke spel.
0: Ook leuk, ja. Of een liedje afzingen of iets in
1: de woordenslang.
0: Ook leuk.
1: Ja.
0: Cryptogram wordt wat moeilijk, maar...
1: Nou, weet je wat, we laten dat even sudderen, welk spel.
0: Oké, we laten het even sudderen.
1: Even een leuk nieuw spel.
0: Nou, wie ga jij nou op zoek dan? Want jij zoekt iemand die het spel met jou speelt.
1: Ja, ik zoek een teamgenoot. En ik zoek iemand die, net als ik... toch weer de nieuwe Assassin's Creed heeft gekocht.
0: Oh jee.
1: Nou, of de nieuwe. Het is eigenlijk een oudje in een nieuw jasje. Black Flag. Geweldig spel.
0: Black Flag. Heb je wel kunnen spelen? Want je had zonnesteek, je was duizelig.
1: Ja, ik heb het geprobeerd en toen was ik inderdaad te duizelig. Maar het ziet er geweldig uit. Het is echt fantastisch.
0: Een soort 4D-experience. Dat jij zeeziek werd tijdens een spel over piraten.
1: Nou, dat, letterlijk dat, ja. Letterlijk dat. Maar goed, ben jij zo iemand, dan hoor je in Team Bram. Stuur dan Team Bram via de Q-Music app. Dan gaan we strijden tegen team Stefan en jij bent op zoek naar...
0: Nou, dan doe ik de polar opposite. Dan ga ik voor iemand die geen gameconsoles thuis heeft... en eigenlijk alleen maar puzzels legt, spelletjes in een boekie... gezelschapsspellen, dat soort dingen. Dus geen gamer.
1: Dat is een offline speler.
0: Ja, een offline gamer. Vind ik een goeie.
1: Oké, dat vind ik leuk. Eigenlijk ook wel leuk.
0: Ja.
1: Ja, nou goed, twee spelletjes. Freaks zijn we dus naar op zoek.
0: Welk spelletje gaan we doen?
1: Ja, dan is nu de vraag welk spel we gaan doen. Ja, ik vind het lastig. Oh, ik vind het zo lastig. Nou ja, 30 seconds.

0: Het einde smelt altijd. Katy Perry.
1: Team Tom.
2: Stefan.
1: Versus Team Bram.
3: Team Stefan tegen Team Bram. We spelen 30 seconds. Oftewel, wij gaan in 30 seconden allerlei dingen omschrijven aan onze teamgenoten.
0: Goeie beslissing, want Linlin stuurt nog een berichtje. Leuk dat jullie zo afwisselen met spellen. Lang niet meer gehoord. 30 seconds. Ja. Is fijn wat anders.
3: Ja, zo is het ook. We gaan dat dus doen. En we strijden tegen elkaar. Team Stefan, jij was op zoek naar een offline gamer. Hè? Iemand die meer van de bordspelletjes is. En zo.
0: Heb ik gevonden in Eva.
3: Eva.
4: Hallo.
0: Hallo. En wat vind jij dan leuke spelletjes om te doen? Vertel.
4: Oh, een heleboel spellen. Wij zijn vooral fan van Carcassonne. Maar we vinden Quix leuk. Of Keer op Keer. Of Monopoly. Hipster. Dus
0: ook echt gezelschapsspellen. Veel dobbelspelletjes. Veel raadspelletjes. Veel pandjes kopen spelletjes.
4: Ja. Maar ook gewoon de gewone legpuzzels vinden we leuk. Dus
0: Even nog een belangrijke vraag voor dit spel wat we gaan doen. Ben jij een goede verliezer? Want vorige week was ik zo slecht in dit spelletje.
4: Ja, zeker.
0: Oké, gelukkig.
4: Het gaat vooral om de lol, toch?
0: Nou, daar ben ik blij om.
3: Nee, niet jezelf nu al gaan indekken. Goed, voor Team Bram was ik op zoek naar iemand die zegt... die offline spellen die kunnen me gestolen worden. Ik ben meer van de online spellen. Of online spellen, in ieder geval van de games. Bijvoorbeeld Assassin's Creed. En ik heb begrepen, Milan, dat jij as we speak... Assassin's Creed Black Flag aan het spelen bent.
5: Nou, as we speak niet, want dat is niet zo handig, want ik zit in de auto.
3: Oh nee, Nou, die vliegen gaan niet op. Hey, sterker nog, Milan, ik had begrepen dat het eigenlijk een misverstand is dat jij in Team Ram zit.
5: Ja, een misverstand niet, hè. Het had ze moeten zijn. Maar ik sprong wat later in op de radio en ik hoorde dat Stefan op zoek was naar een non-gamer op een console. Dus ik denk, ik speel wel eens Call of Duty en een beetje FIFA, dus ik denk, ik meld me aan voor Team Bram.
3: Maar dan klopt het nog wel, hoor. Dan hoor je gewoon lekker in Team Bram. Ik ben heel blij, Milan, dat jij in mijn team zit. Zoals gezegd, we gaan 30 seconds spelen. Zullen wij gewoon lekker beginnen, Milan?
0: Nou niet?
3: Voor Team Bram.
5: Ik vind het helemaal goed.
3: Oké, dan gaat onze tijd nu in. We zijn op zoek naar 8 de grootste supermarkt in Nederland.
5: Jumbo.
3: Nee, die ander.
5: Albert Heijn.
3: Ja, inderdaad. Dit is een prijs voor tv-programma's. Dus je hebt de Oscars, dat is voor films. En dan heb je de...
5: Voor Gouden Kalf?
3: Nee, voor series, internationaal. Goed, maakt niet uit. Dit is een Aziatisch land, niet Noord, maar...
5: Zuid-Korea?
3: Juist. Even kijken, dit is een Nederlandse serie over een zwerver. De tijd is om.
0: Tijd is op.
3: Swiebertje.
0: Nu al? In 30 seconden.
3: We zochten.
5: Die Stefan die heeft gewoon 20 seconden opgezet, hoor.
3: Ja, inderdaad. We zochten nog de Emmys. Dat waren die prijzen. En Swiebertje, dat was die zwerver. Goed, 2 hebben we er. Maar goed, Team Stefan moet het nog maar even laten zien.
0: 2 van de 5. Eva, ben jij er helemaal klaar voor?
4: Jazeker.
0: Nou, dan doe ik nu een klokje van 40 seconden.
5: Ja.
0: Daar gaan we. 3, 2, 1. Hij is wielrenner, ook heel erg omstreden. Hij had ook van die bandjes. Livestrong, hij was heel erg ziek.
4: Armstrong.
0: Ja, zijn voornaam?
4: Pas.
0: Pas, nou, ja. Deel, half punt. Hier worden zeehondjes opgevangen.
4: Pieterburen.
0: Ja, ze hebben parfum, nummer 5. En ook tassen en zo en dingen.
4: Chanel.
0: Ja, Bohemian Rhapsody, de band.
4: Queen?
0: Ja, en hij onderzocht allemaal mysteries en zo in het oude Engeland. Watson, zijn partner.
4: Sherlock Holmes?
0: Ja, goed. Ja. Wel goed.
3: Wel goed.
0: Maar buiten de tijd.
3: Maar.
0: Hoeveel hadden we er? Ik weet niet hoeveel we er hadden.
3: Nou, met die half, dan hebben jullie er 3,5. En wij hadden er 2, maar ja, we hadden het in 20 seconden. En desondanks...
5: 45, hè?
3: Team Stefan heeft toch echt gewonnen. Gefeliciteerd.
0: Yeah! Lekker bezig, Eva. Ja, was Lance Armstrong. Nou, dan weet je dat voor de volgende keer.
4: Ja, precies.
0: Goed genoeg, hoor. Ik ben helemaal blij.
4: Nou, ik ook.
3: Dat is mooi.
5: Nou, Team Stefan, gefeliciteerd. Eva, jij ook.
4: Dankjewel.
3: Kijk, dat is sympathiek, Milan. En volgende keer gaan wij gewoon voor de winst. En tot die tijd gaan we gewoon lekker onze agressie afwerken op de PlayStation.
5: Dat gaan we doen, dan gaan we weer gooien.
3: Zo is het. Hey, fijne dag beide.
4: Bedankt, jullie ook.
3: Hoi.

0: Show Q Music Dark Before. Bram, zullen we zo meteen even Man at Work draaien, Down Under?
1: Nou, hartstikke leuk.
0: Ik zie niet.
2: Zo worden ze niet meer gemaakt.
0: Zometeen op Q.
3: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
4: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
5: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert.

0: besparen.
1: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen... zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
4: Domino's. Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
5: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de Kies en Mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus,
6: kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde Tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
7: Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenor wasverzachter, een fles van 882 milliliter voor maar €2,99. Of Witte Reus toiletblok 50 gram, 2 stuks voor maar €3. Ook op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
8: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarde.nl.
9: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
10: Het is big sale bij Eyewear Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij Eyewear.
11: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies en mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor €10. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
12: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
2: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
3: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
2: Zonnebrandcreme?
4: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
5: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, 1 plus 1 gratis. Zo heb je alles in huis voor een gladde huid, ook als je thuis blijft. Kom voor meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
6: Mooi van Ethos.
7: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hotwings voor maar

0: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30%.

0: Lidl.
1: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
3: Ja, laatste kans.
2: Nog één keer brullende motoren.
3: Ja,
2: dit mag je niet missen.
3: Oh.
2: Daar moet je bij zijn.
3: Naar binnen.
2: Denk, laat of shop bij Shell en maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
3: Ja.
2: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
4: Hey, weer goedemiddag. Je music news van nu.nl. Fieke Amers.
5: Goedemiddag. De Europese Commissie onderzoekt of auto's een snelheidsbegrenzer kunnen krijgen, zodat je nooit meer te hard kunt rijden. Goed voor de verkeersveiligheid, maar er is een keerzijde, meldt RTLZ. Het zou de schatkist €400 miljoen per jaar kosten. Nederland kent relatief hoge boetes voor te hard rijden. Verplichte snelheidsbegrenzer zou een einde aan die boeteinkomsten betekenen. Er is meer bekend over de gijzeling in een Berlijnse supermarkt die vanochtend werd beëindigd. De gijzelnemer is lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht. Hij werd getaserd door de politie. Die meldt ook dat de man de gegijzelde cachère waarschijnlijk niet kende en allerlei warrige eisen stelde. De vrouw is in shock en voor behandeling ook naar het ziekenhuis gebracht. Een mega-evacuatieoperatie in China. Er zijn meer dan 1,8 miljoen mensen geëvacueerd vanwege tyfoon Bavi. Die wordt morgenochtend aan land verwacht. In Taiwan en op Japanse eilanden heeft hij al bomen ontworteld en stroomstoringen veroorzaakt. En voetbalfans kunnen een stukje van het speelveld van de WK-finale kopen. De FIFA verkoopt het grasveld in hele kleine stukjes voor €390 per stuk. De WK-finale is volgende week zondag in het New York New Jersey Stadion. En het gras moet daar weer uit, zodat de New York Giants en de New York Jets er weer hun American voetbalwedstrijden kunnen spelen op kunstgras.
6: Ja, dag.
7: Dit wil je hebben, toch?
6: Ja, dus zeg maar het meest gerikte WK ooit, dat je daar dan geld voor kan betalen. En dan krijg je daar dus een deel van. Dus dan kan je dat stukje rigged gras kan je dan thuis neerleggen. En dan betaal je dus die rigged organisatie die dat allemaal mogelijk heeft
7: gemaakt. Doe niet alsof jij dit als verzamelaar niet wil hebben.
6: Ik hoef het niet te hebben.
7: Echt niet?
6: Nee, natuurlijk niet.
5: Maar wat zou je ermee doen als je zo'n stukje gras hebt?
7: Oh, spotje erop.
6: Ik zou er helemaal niks mee doen.
5: Ondertussen trekt de bewolking weg en wordt het vanmiddag maximaal 25 tot 31 graden. En vanavond wordt het zonnig.
7: Hoppa. Flitsmeister, verkeersinformatie bij Q-Music. Nee, ik wilde helemaal losgaan over iets, maar ik ga het niet doen. Heeft te maken met het nieuws over de boetes en de snelheidsbegrenzers. Ik hou me in. 33 files in het land. De A2 Amsterdam-Oude Rijn tussen Breuken en de Leidse Rijntunnel. Ongeluk gebeurt, 6 kilometer, half uur vertraging. A7 Westerbroek-Bremen tussen Oudeschans en de Nederlandse grens. 4 kilometer, ook een half uur. En de A27 Utrecht-Gorkum tussen Lunetten en Hagestein. Vanwege wegwerkzaamheden afgesloten, 5 kilometer, een kwartier.
6: Ja, elk nadeel heeft zijn voordeel. Als je niet meer te hard mag rijden, dan heeft de meneer op de A10 richting de Zeeburgertunnel bij 11.3. ook geen werk meer, want dan zijn er geen flitsers meer.
7: Dan kan dit toch wel boeven vangen.
8: De temperaturen lopen weer flink op.
9: In bijna het hele land de zon, 30 graden.
10: Maximum summer.
9: Wat zijn eigenlijk jouw favoriete zomerhits?
8: Geef ze nu door via de Q-app. En luister vanaf morgenmiddag 12 uur de Q Top 500 van de zomer.
10: Music. Stefan en Bram.
6: Steef,
7: ja.
6: Zin in nog een uur?
7: Nog een uur?
6: Ja.
7: Ja, wel, toch?
6: Nou, doen we dat.

0: Bar.
1: Ja, dat doe ik elke vrijdagavond. Zometeen gaan we het origineel draaien. Teddy Swims, Mr. Know It All op Q. Maar Bram, ik ben al best wel lang aan het leuren om jou een keer in Stefans Pianobar te krijgen.
2: Maar ik kan toch helemaal niet zingen,
1: Steven? Ja, maar jij hebt meer hits op je naam dan ik.
2: Dat is eigenlijk waar, ja. En hoe kan dat nou? Want jij kan supergoed zingen.
1: Ja, ik
2: heb zelfs een keer meegedaan aan The Voice.
1: 4 stoelen. Slechte marketing, ik weet het ook niet.
2: Toen ben je alleen een keer in je broekje gegraaid. En toen...
1: Ja, wel toen Miss Montreal, Sanne Hans, die pakte toen haar handbeet en drukte, mijn handbeet en drukte hem vol op haar borsten toen.
2: Hè?
1: Ja, dat was is op tv geweest. Hè?
2: Wat?
1: Dat was dus om haar hartslag te voelen. Maar achteraf denk je dan, dit didn't age well.
2: Dit is wel weer typisch.
1: Nee, ik heb het nooit,
2: ik denk dat dit het nieuws nooit heeft gehaald.
1: Nee.
2: Nou, bij deze.
1: Nee, schrijven we mee. Nee,
2: dat wat erg.
1: Ik heb daar niks geks meegemaakt, godzijdank.
2: Nee.
1: Maar goed, ik zou het heel leuk vinden als jij ook hier langskomt. Maar als we het erover hebben, dan twijfel jij toch elke keer, ja, maar wat moet ik dan zingen? Dus ik dacht, als ik hier nu toch met jou zit, 3 weekenden, moet ik niet even van de gelegenheid gebruik maken. En ook mensen die de Q-app vragen. Welk liedje denk jij dat Bram goed kan zingen?
2: Ja, maar ik kan niet zingen.
1: Ja, maar dan gaan we toch oefenen, een paar weekies.
2: Ja, maar ik kan toch niet in een paar weken, ben ik toch geen Teddy Swims?
1: Nou, jij kan ook in een paar weken met je apps op de Mens Health.
2: Nou, dat was niet een paar weken, dat heeft 6 maanden geduurd. En het resultaat is ook twijfelachtig.
1: Ja, Daan was wat gespierder. Maar goed, dat maakt niet uit.
2: Dat maakt niet. Het gaat erom dat je ervoor gaat.
1: Waar ligt jouw hart qua muziek? Wat zou jij...
2: Wat ik echt tof zou vinden?
1: Welke hoek? Gewoon dan kunnen mensen ook een beetje in die hoek gaan denken.
2: Misschien Prayer in C.
1: Ah, nou op. Omdat we die zo gaan draaien.
2: Die gaan we zo draaien.
1: Die wil jij helemaal niet zingen?
2: Nee, die wil ik niet zingen.
1: Nee.
2: Nee, ja, weet ik veel, maar ik kan niet zingen. Ja, welk liedje ga je zingen als je niet kan zingen?
1: Gaan we toch
2: tequila?
1: Tequila.

0: Erik, een telefoon weg.
1: Klootzak.
2: Goed. Steef, kijk, ik vind het hartstikke leuk dat je mij nou nu weer voor de bus duwt, maar daarnet ook.
0: Ja.
2: Dat ik moet gaan zingen in jouw pianobar, maar ik kan dus niet zingen.
0: Ja, maar dat kan iedereen
2: dus
0: kan.
2: Dus ik weet echt niet of ik het wel ga doen.
0: Je kan niet. Je hebt zelfs top 40 hits gehad. Je hebt gouden platen.
2: Geen top 40 hits gehad.
0: Heeft niks in top 40 staan?
2: Nee.
0: Tipparade hits gehad.
2: Ja, dat.
0: Je hebt gouden platen thuis.
2: Dat is wel waar.
0: Potentie, frikandel speciaal, boenda.
2: Ja, nou, wat een hoogstaande muziek allemaal.
0: Daar gaat het niet om. Je hebt het wel allemaal.
2: Ja, omdat, maar dat heeft toch niks met zangkunst
0: te maken? Nee, maar je doet dan, kijk, in de pianobar doe je eigen liedje en dan meestal ook een cover. Dus we zijn eigenlijk op zoek naar een cover. En jij weet ook niet zo goed welk liedje je dan moet doen.
2: Nee, dat klopt.
0: Daar loopt het een beetje op spaken.
2: Dat klopt, dat klopt.
0: Ja, maar kan, ja,
2: Danielle, nou, dat komt er allemaal binnen dan.
0: Danielle denkt de Baby Shark. Dat is niet serieus, Danielle.
2: Nou, dat vind ik een goede optie.
0: Nee, Daphne zegt Backstreet's Back van Backstreet Boys.
2: Ja, nou ja, nee, dan moet ik wel even een paar hete heren voorbij het studeren ernaast hebben, hoor.
0: Dat kunnen we regelen, is te boeken. Leon, die denkt, ik ben Kachel van OBZ.
2: Nee,
0: nou, fout,
2: nee,
0: veel
2: nee,
0: fout. Nee. Don't Stop Believing van Journey, zegt Michelle. Dat is wel echt
2: heel leuk. Heel leuk, en niet van Glee, leuk. Ja.
0: Niet van Glee, want dan word je helemaal gek. Aha, Take On Me.
2: Oeh, moeilijk nummer.
0: Arjan, die hoge noot, kun je niet...
2: Nee, dat red ik niet. Dat red
0: jij niet,
2: nee,
0: gaat hem ook niet worden. Boekum is ballen schoppen. Rodney zegt zwoele zomernachten van Rutger.
2: Vind ik leuk.
0: Dat vind jij wel leuk, hè?
2: Ja, ja.
0: Dat is ook weer fout.
2: Wanneer komt hij in jouw pianobar?
0: Staat nog niet uit.
2: Nou, doe dat eens even heel snel.
0: Ja, en dit is een liedje wat jij zelf... Dus laten we gewoon even oefenen, want je moet oefenen.
2: Oké. Okay.
0: Je moet gewoon oefenen. Ga je. Dames en heren, Bram Krikken. Oefenen voor Stefans pianobar.
2: Maar dit...
0: Kan je het mijn scherm zien?
2: Ja, ook. Ja,
0: beetje galm. Zeg eens wat.
2: Ja, hallo.
0: Ja, super.

0: nu op snorren.
1: Oké, okay. Snorren, leuk.
0: Hé, hey, waar is die saxofoon überhaupt?
1: Komt, weet ik niet, komt zo meteen, denk ik.
0: Nee. Oh, er zit geen saxofoon in, oké. Okay. Tequila, ah, gosh, shit. Ach.
1: Nou,
0: er komt nog een tweede aan.
1: Oké, okay, oh ja, wacht even.
0: Nee, dit kan niet. Het duurt fucking lang. Nee, stop, stop.
1: Dit, is niet het, dit liedje wil je niet?
0: Ja, ik vind hem wel leuk, maar ik ga nog even werken aan mijn timing.
1: Ja, en denk je saxofoon inhuren. Wat is dit voor...

0: Stromae en Alors on danse op Q Music. Wil jij de pinbas trekken zo meteen? Heb je er zin in?
1: Nou, niet per se, maar misschien wil jij dat wel, hè?
0: Misschien ben ik wel de lul. Wie betaalt de schade zo meteen op Q?
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt... ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Avico en Elf voor aardappelspecialiteiten en ovenschotels. 1 plus 1 gratis. En alle Plus verse pasta en pasta sauzen. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Creon kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
5: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt... ik kom eraan? Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
6: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
5: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
7: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
8: Welkom bij de verfzaak.
7: Kies buitenverf van

0: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Welkom bij de webshop.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%. Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgang Balanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
5: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
6: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor. Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
7: e-boekhouden.nl. Q-Music The Party.
8: Q-Music The Party vind je zaterdag bij Feestweek Schuine Sloot met Lars Boelen, het Dorpsfeest Veningen, bij Down on the Beach met Menno Barreveld en bij de Oerse Kermis Ulft.
7: Q-Music The Party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op Q-Music.nl.
9: Q-Music. E-boekhouden.nl.
10: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
11: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van 400 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
13: Kom maar verder.
12: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op QuickFit.nl.
13: Hij is weer klaar.
12: QuickFit en weer verder.
11: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
14: Ik ben Nick Voorbach, jurist bij verkeersboete.nl. Ik maak gratis bezwaar tegen jouw verkeersboete. Met een slagingskans van 1 op 4. Benieuwd hoe ik dat doe? Kijk op verkeersboete.nl.
15: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots... bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
16: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split.
17: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
16: Dat zeg ik.
18: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
19: Honor the craving.
20: Domino's.
21: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
22: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het

0: meest getoonde prijs.
1: Hakje spitsuur, want je bent laat thuis. Kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten, zo haal je alles uit je dag. Hakje dag!
2: Dag vrienden en vriendinnen, 2:05, flitsmeister verkeersinformatie bij Q-Music. Langs de vertraging die vind je onder andere op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Lingenbrug en Everdingen. Ongeluk gebeurt 8 kilometer en een half uur. En de A7 Westerbroek-Bremen tussen Oudeschans en de Nederlandse grens 3 kilometer. Daar ook een half uur vertraging.
3: Ja, dan ook nog een flitser op de A10 richting de Zeeburgertunnel bij 11.3.
2: Staat hij daar nog steeds?
3: Ja, staat er nog steeds.
4: Stefan en Bram.
2: Dat zijn wij.
3: Q-Music.
2: Bram.
3: Ja, Steve.

0: Q-Music. Goedemiddag. Steven op de plek van Tom, maar daar oud en vertrouwd Bram Krikke.
1: Ja, hallo, hallo. Ja, en oud vertrouwd is het gewoon zeker. Want we gaan ook gewoon weer een schade betalen, een van ons.
0: Ja, wie betaalt de schade? Dat is waar die vraag. Heb jij schade gehad deze week?
1: Nou, mezelf, mijn eigen lijf. Oh, ja, ja. Ik had een zonnesteek, dus dat was de schade bij mij. Maar ja, is dat te vergoeden? Nee.
0: Nou, heb je niet nog medische kosten in Spanje opgelopen dan?
1: Nee, dat allemaal niet. Nee. Heb jij een schade opgelopen?
0: Nou, ja, dit is heel erg first world problems, maar mijn sokken waren op. Alles zat in de was, dus ik heb nieuwe sokken moeten kopen. Anders had ik geen sokken meer.
1: Ja, nou, hier, dat kan ook een schade zijn.
0: Een action geweest. Schade, €11,45.
1: Nou, ik bedoel, maar heb jij ook een schade opgelopen? Laat het eventjes weten in de Q-app. Zet er even bij wat het is, hoe het is gebeurt en natuurlijk welk prijskaartje eraan hangt. Ja, maximaal €100. Het kan zomaar zijn dat Stefan of ik, Bram, die schade gaat vergoeden.

0: En ja, een van ons gaat de pinpas trekken en moet de schade betalen. Ja. Wat komt er allemaal binnen, Steve?
1: Van alles. Annette, haar luchtbed is eigenlijk gesloopt door opa. Die speelde piraat in het zwembad. En daar was het luchtbed niet helemaal tegen bestand. Dus die is nu lek.
0: Annette, haar luchtbed. Astrid, die zegt... mijn dochter is gisteren gevallen met de scooter. Nou, schaafwonden, kneuzing. Het tasje is ook naar de knoppen. €62 schade. Wat vervelend.
1: Wat een geld. Astin, moederlief, had al mijn platen opgestapeld. Wat al niet zo goed is voor LP's. Toen is de kat er ook nog eens bovenop gaan liggen. En de onderste twee platen zijn helemaal verbogen. Schade, €60.
0: Ja, ik hoorde dus ook... Ik zag voor het eerst op TikTok... Ik wist niet dat dat een ding was. Dat je, als er bijvoorbeeld een hittegolf is... dat je die platen ook moet laten... te koelen.
1: Ja, zeker. Als die bijvoorbeeld in een kastje bij het raam staan en de zon staat erop, dan klinkt het in één keer allemaal...
0: En dat is nooit meer te fixen.
1: Nee. Met geld. Alleen met geld. Nieuwe
0: kopen.
1: Dat wist ik niet.
0: Nou, let daar op. Even kijken. Milan zegt nog, even kijken. Ik heb een maand geleden een nieuwe iPhone 16 gekocht. Mooi hoesje eromheen. En na één keer te laten vallen is de glazen achterkant helemaal kapot. Oh, €95 schade. Wat zonde.
1: René, stortbak, toilet kapot. Gebeurt door visite die de pot gebruikte. Kost €75. Lekkere visite.
0: Oeh. Even kijken. Kelly zegt, de kruiwagenband is lek. Nou, €50. €50? Wat veel zeg voor een kruiwagenband.
1: Ik vind het wel duur voor een bandje.
0: Ja.
1: Vind ik wel prijzig. Nou, Julia nog even doen. Mijn konijnenhok rolt helemaal weg. En mijn konijn wil niet dakloos worden. Er staat alleen geen bedrag bij.
0: Oké. Okay. Goed, we hebben ook nog iemand aan de telefoon. En dat is Ingrid. Hallo Ingrid.
2: Hallo, nou, Ingrid.
0: Hallo Ingrid. Allereerst, hoe is jouw weekend?
2: Ja, goed, ik ben lekker gezellig bij mijn moeder van 91 op visite. Dus,
0: Kijk, wat goed zeg. En ja, hoe heeft ze het met die hitte?
2: Ja, ze blijft goed binnen, dus ze kan het hebben.
0: Heel goed.
2: Maar we passen goed op haar.
1: Net als de LP's, goed beschermen.
2: Zo is het.
0: Ja, inderdaad. Niet in een kastje bij de zon. Nee. Maar lieve Ingrid, jouw schade, wat is er allemaal gebeurd?
2: Ja, mijn dochter die had een zilver kettingje met een heel mooi hartje.
0: Ach.
2: Ik heb ook ooit van ons gehad in de coronatijd. En ik wilde hem omdoen. En toen deed ik het slotje kapot maken. Dus
0: Moest
2: bij de juwelier een nieuw slotje aangesoldeerd worden en aangemaakt.
0: En was de dochter helemaal verdrietig?
2: Nee, ze is 21, dus dat kon ze wel handelen. Ja,
0: dat kan ze dan nog wel handelen, ja.
2: Ja, maar jammer is het dan wel. Maar ja, goed, het kan gemaakt worden. Of het is al gemaakt intussen, want ik heb hem laten maken.
0: Okay,
2: net opgehaald.
0: Dat is mooi, dat scheelt. Maar ja, toch kosten gemaakt. Wat waren de kosten?
2: €25.
0: Oh, dat valt eigenlijk nog wel mee.
1: Geld. Ja.
0: Nou, kijk, Ingrid, we kunnen sowieso zeggen dat we de schade gaan vergoeden. €25, dus dat is mooi.
2: Geweldig.
0: Laten we er ook nog even wat bovenop doen.
1: Wie wil?
0: Misschien om een lekker koud drankje nog met je lieve moedertje te drinken.
1: Dat is gezellig.
0: Maken we er 50 van?
1: Ja, dan kan de dochter lief ook mee. Nu met z'n drieën.
0: Ja, dan wordt het wel weer wat duurder. Dan maken we er 70 van.
1: 70? Wat denk je dan dat drankje kost op het ras?
0: Ja, dat is waar. Inflatie, weet je wat? Dan maken we er 100 van.
1: Oh, het wordt steeds meer.
0: We maken er €100 van.
1: Echt, jongen. Ik val in voor Tom. Ik ga nooit meer invallen voor Tom.
0: Alleen de vraag is, moet Stefan die €100 betalen? Of valt hij mijn kant op? Moet Bram hem betalen. Onze pinpassen zitten in een grabbelton bij... hoe heet je ook alweer? Nee, Martijn. Productie Tijn.
1: Bedankt. Meneer Muis.
0: Meneer Muis. En meneer Muis gaat even grabbelen.
3: Ja, ik heb jullie pinpassen in die grote grabbelton. En daar ga ik er nou blind in uitpakken.
2: Mm-hmm.
3: En de pinpas die ik daar blind eruit pak, dat is die van... Van Stefan.
1: Oh. Stefan, ja, nou. Ik er dus. Ja, het is je wel gegund hoor, Ingrid, waar het dat betreft.
2: Dankjewel, Stefan.
1: Dan heb ik één verzoekje aan jou. Als jullie dan met drie generaties een drankje gaan doen, een fotootje van de drie generaties, dat zou ik toch leuk vinden.
2: Nou, dat zeker.
0: In de queue.
2: Ik neem mijn andere dochter nou ook mee, hè. Dus,
1: nog meer?
2: Ja, ik heb twee dochters.
1: Nou,
2: dus,
1: dan doen we 100.
2: Nee, dat kan prima van het bedrag. Ik ben heel tevreden.
0: Dat moet helemaal lukken. Nou, ga er lekker van genieten. En,
2: gaan we doen.
0: Ja, Stefan, zo zie je maar. Je moet nooit zelf gaan zitten ophogen. Want dan snij je zelf zo in de vingers.
1: Ik zat bij 50 en jij hebt er weer 100 van gemaakt.
4: De Q-Music Alarmschijf. Q-Music, Chris Cross Amsterdam, Louisa Sonza en Willy.

0: Salavi, Salavi, baby.
1: Esso, de alarmschijf van deze week. Chris Cross Amsterdam, my oh my. Ja, je hoeft niks te zeggen, gewoon bammetje, je hoeft niks.
2: Oh.
1: Ja, wat wil je zeggen?
2: Nee, ja, dan niks.
1: Oh, nou dan niks. Oh, daar is Fieke ook. Hoi Fieke, ben je klaar voor het nieuws zometeen?
3: Ja hoor, zeker.
1: Super, het is echt een soort clubhuis hier.
2: Ja,
1: het weekend.
2: Grand Café.
1: Ja. Ja. Moet je nog wat drinken? Lekker. Doe ik even een rondje koffie tijdens de reclame. Zometeen ook Talk To You, Another and 54 Ultra.
4: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Segafredo koffiebonen, 1 plus 1 gratis. En Slimpy siroop, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal van dit weekend. Weber BMX Egalisatie standaard, 2 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
7: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
8: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
7: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
9: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
10: Als je Vodafone mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: sparen.
1: Kom proefzitten in onze showrooms of bestel je tuinmeubelen op vdgarden.nl.
2: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
3: Honda, the power of dreams.
4: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hoho! Kom je huid verwennen bij
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
6: Kies voor Gaan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop, Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
7: De prijsfavorieten van Albert

0: 18 plus, speelbewust.
1: Ja.
2: Echt serieus?
1: Oh.
2: Wat een geld.
3: 18.000, godverdikke me.
0: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
4: My Mess, My Heart, My Life. Het debuutalbum van Miles Smith. Ontdek het verhaal achter de stem. En luister nu naar Miles Smith op Spotify. If you wanna dance, take my
0: hand, take my hand. Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
7: Rustig, adem in,
6: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
7: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
10: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
11: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
12: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
8: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Prime Trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
13: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
14: Goedemorgen.
15: Ja. Al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
16: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
17: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
18: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
19: Ik heb een goed idee. Picknick in het park. Met de tafelsausen van Remia is het nog nooit zo lekker geweest. Heerlijk borrelen met je vrienden. Remia, lekkerder wordt het niet.
20: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
21: Twee uur goedemiddag, Q-Music nieuws van nu.nl. Kamers.
22: Goedemiddag. Het Rode Kruis vindt het gênant dat Nederland er niet in slaagt om asielzoekers veilig te helpen in Ter Apel. Maar de regering moet dit oplossen, niet wij, zeggen ze. De hulporganisatie besloot gisteren om voorlopig te stoppen met hulp geven aan asielzoekers. Ze vinden dat hun medewerkers in Ter Apel niet meer veilig zijn na steekincidenten. Rusland en Oekraïne hebben elkaar weer over en weer aangevallen. Zo zegt Moskou dat het vannacht met raketten centra rond Kiev heeft geraakt, waaronder meer drones worden gemaakt. Oekraïne heeft in de zee van Azov ruim 20 schepen bestookt om de aanvoer van brandstof voor Russische troepen in Oekraïne te belemmeren. De schoonzoon van de Amerikaanse president Trump, Jared Kushner, is mogelijk opgelicht. In Albanië wil hij een miljardenresort bouwen, waar de lokale bevolking sterk op tegen is. Nu blijkt dat een in Miami gevestigde zakenman ervan wordt verdacht eigendomsbewijzen van die grond waarop dat resort moet komen, heeft vervalst. De zakenman werd al gezocht in Albanië voor het witwassen van drugsgeld. En Coco, Jantje en Roelof zijn weer uitgezet in de Noordzee. Het zijn bruinvissen die eerder dit jaar aanspoelden, werden opgevangen bij SOS Dolfijn. Bruinvissen lijken op dolfijnen, maar het is een kleine walvissoort. Na maanden van intensieve zorg zijn ze nu sterk genoeg om weer zelfstandig verder te gaan.
21: Poepies.
22: En dan nog het weer van Weerplaza. In het midden en zuiden 28 tot 31 graden. In het noorden en aan zee iets koeler. Vanavond ook zonnig en morgen ook veel zon en 24 tot 32 graden.
21: Fieke, dankjewel. Flitsmeister verkeersinformatie bij Q-Music. 35 files, het loopt op zowaar.
1: Zo zeg.
21: Ja.
1: Ga je ze alle 35 nu noemen?
21: Zeker. We beginnen op de... Nee, A2 Maarse Oude Rijn tussen Maars en de Leidse Rijntunnel. Daar is een ongeluk gebeurd. 5 kilometer, ruim een half uur vertraging. A7 Westerbroek-Bremen tussen Oudeschans en de Nederlandse grens. 3 kilometer en een half uur. En de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Badhoevedorp en Haarlem-Zuid. 4 kilometer, 3 kwartier. Verder nergens langer dan 20 minuten.
1: En een flitser op de A10 richting de Zeeburgertunnel bij 11.3.
2: De temperaturen lopen weer flink op.
14: In bijna het hele land de zon 30 graden.
23: Maximum summer.
24: Wat zijn eigenlijk jouw favoriete zomerhits?
2: Geef ze nu door via de Q-app. En luister vanaf morgenmiddag 12 uur de Q Top 500 van de zomer. Q-Music.
23: Stefan en Bram.
21: Bram, nu zeggen favoriete zomerhit.
1: Vamos a la playa.
21: Oh,

0: van Q Music. Bram Krikken.
1: Ja.
0: Wij moeten het zo heel even hebben over de top 500 van de zomer.
1: Ja, laten we dat doen. Ja, dat is vanaf morgen, hè?
0: Zeker, die begint morgen om 12 uur. Wij trappen hem af.
1: Wat lekker.
0: Ja, toch?
1: En dan zal deze er misschien ook wel in zitten.
0: Nou, zomaar kunnen. Ik heb net gevraagd om jouw favoriet, Vamos a la Playa.
1: Ja, vind ik erg lekker.
0: Echt wel een goeie. Ik twijfel heel erg, want ik vind twee nieuwe heel erg lekker. Ik heb net eentje gedraaid, hebben we die...
1: Oké.
0: Van Another, 54 Ultra, Talk to You.
1: Meer?
0: Of de Bauza Magnetic, vind ik ook echt wel een goeie, hoor.
1: Ik niet.
0: Oh.
1: Niet in mijn lijst.
0: Oké.

0: Dit is Q Music.
1: De Bauza.
0: En dit is Q Music.
1: Shakira en Burna Boy.
0: En dit is nieuw.
2: Muziek van Marshmello, Kelsey Ballerini, Another Drink. Nieuwe muziek op Q Music.

0: Nieuwe muziek op Q Music, Another Drink van Marshmello.
1: De Q Top 500 van de zomer.
2: Van de zomer.
3: Morgenmiddag 12 uur, dan is het zover. Stefan en Bram trappen hem af. De lijst met de 500 lekkerste zomertracks volgens jou.
4: Ja,
0: leuk hè?
4: Was dat,
3: en je luistert naar Rotterdam Wereldstad.
4: Dat is toch een zender, daar heb jij toch gezeten?
0: Ja, Megastad Rotterdam.
4: Oh, Megastad, ja.
0: Ja, ja, klinkt als. Ja, havenstad, Wereldstad, Megastad, maakt het uit.
4: Los van dat, ja, inderdaad, de Q Top 500 van de zomer. Ongelooflijk lekker. Er staat natuurlijk enorm mooi weer in het vooruitzicht. Vandaag al. En zonder plaknacht, hè, dat is ook lekker.
0: Daarvoor, ik zag jou helemaal oplichten toen dat naar buiten kwam.
4: Ja, dat het wel lekker warm is. Het is wel 30 graden, maar vannacht is het 17 graden. Nou, ja. Dat is natuurlijk perfect.
0: Ben jij iemand die, ook als het warm is, alsnog onder de deken slaapt?
4: Nee, een lakentje.
0: Lakentje? Oeh, ik kan dat niet.
4: Je kan niet onder een lakentje.
0: Al is het 45 graden, ik moet een deken hebben.
4: Ja, dat is wel gek, want je hebt ook geen airco.
0: Nee, ik heb ook geen airco.
4: Nou, doe eens even heel gauw normaal.
0: Ja, nee, sorry, het spijt me.
4: Goed, wat ga jij invullen op jouw lijstje? Want dat kan nog, toch?
0: Ja, tot vanavond 9 uur kan je nog invullen. Ik ga sowieso voor Magnetic van de Bauza. En voor Talk To You van Another 50 for Ultra. Dat vind ik toch wel de lekkerste. En Cheerio. Ik vind dit echt gewoon een jaar van enorme zomerhits.
4: En Rutger?
0: Nee.
4: Waarom niet?
0: Ja, die mag jij op je lijstje zetten.
4: Nou, dan doe ik dat.
0: En ik ga voor Year of Summer en Summer Jam.
4: Ik doe Rutger van Barneveld sowieso op mijn lijstje. Ik doe
0: zakken in de zee.
4: Even kijken, ik doe California Love.
0: Oh, Tupac.
4: Ja, vind ik leuk.
0: Leuk.
4: Ja, natuurlijk Vamos a la Playa, vind ik leuk. Ja,
0: die heb jij net als ultieme zomerhit bestempeld.
4: Ja, nou ja, ik vul dat ook nog even in. Ik moet hem ook nog even indienen.
0: Dat. Ja,
4: er zijn wel al meerdere mensen die hem al hebben ingevuld, hè?
0: Ja, die hebben allemaal op het liedje gestemd dat wij nu gaan draaien.
4: Ja, Suzanne van Heesewijk, Esther van Bommel, Ralf Bosman, Björn Berens en Marcel Driesen. Ze gingen allemaal voor...
0: Waar staat het ook alweer?
4: Échame la culpa.
0: Hij is nog steeds zonder steek, hoor.
5: Hey, Fonsi.

0: WK.
1: Nou, hou op. Ik ben nu eigenlijk nu alweer boos. We kunnen ook doen alsof het gewoon goed heeft uitgepakt. Ja, zullen we gewoon een soort eigen bubbel creëren?
0: Een soort War of the Worlds hoorspel.
1: Ja, dat we gewoon zeggen, het lukte wel.
0: Nou, bel jij Jack van Gelder even? Ook Ray en Where is My Husband hoor je zo. En dus de top 40 classic. Spanje-Nederland, we verloren het WK.
1: Nee.
2: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
3: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
2: Nog niet helemaal dus.
3: Tja, die administratie. Toevallig tips?
2: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
3: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
2: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
4: Zomervakantie? Pathé vermaakt je kids. De hele zomer leuke activiteiten tijdens het Pathé Kids Festival. Kom langs en maak kans op toffe prijzen.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
4: Pathé Kids Festival. Ga naar de film en maak kans op 1 minuut gratis shoppen bij Intertoys.
6: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
8: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
9: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
10: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
11: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
10: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
12: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. eBoekhouder.nl.
13: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty ontvetter spray en afwasmiddel, 2 stuks voor maar €4. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
14: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
15: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
16: Opgelost. Autotaalglas.
17: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
18: Zijn we er al?
17: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
19: Oh ja, verzekering.
17: En weer door met de Ora autoverzekering.
20: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega-assortiment in de Kies & Mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
17: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
21: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
22: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
21: Switch and score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
23: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hoho! Kom je huid verwennen bij
24: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
25: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis.

0: deze momenten is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie. Goedemorgen.
4: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig.
2: Mm.
4: Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
5: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar €1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
8: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,79. Lidl.
9: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
10: Honor the craving.
11: Domino's.
12: Hallo. Half drie, goedemiddag. Flitsmeister en verkeersinformatie bij Q-Music. Er zijn in totaal 36 wielers. De langste vind je onder andere op de A10, de Nieuwe Meer Koenplein tussen Amsterdam Slotenvaart en Amsterdam Slotenmeer. Door een ongeluk 4 kilometer, 20 minuten. En de A27 Utrecht-Gorkum tussen Lunette en de Lekbrug 6 kilometer, een half uur vertraging.
13: Ja, wel lekker makkelijk. Dat je er twee noemt van de 36.
12: Kunnen we nog een paar doen?
13: Even nee hoor, nee. Er zijn er ook 340 flitsers, maar ik noem alleen die op de A10 richting de Zeeburgertunnel bij 11.3.
14: Stefan en Bram.
12: 340 ook.
13: Ja. Oh, 343.

0: Classic.
1: Ja, de top 40 Classic. En daarmee gaan we terug naar 11 juli 2010. Stefan, ja, dat is toch, het doet toch een beetje pijn.
2: Hoezo? Heb je dat gewonnen?
1: Nou kijk, het was natuurlijk de WK-finale Nederland-Spanje. Zullen wij gewoon een beetje de geschiedenis gaan herschrijven?
2: Ja.
1: Is dat leuk?
2: Ja. Beetje de sfeer...
1: Nou oké, laten we eerst even teruggaan naar 11 juli 2010.
3: Je voelt dat de spanning toeneemt. Je voelt dat de mensen nu gaan staan voor het Nederlands elftal die uit de catacomben komt. Al zijn een peloton soldaten dat met een missie naar het front gaat. Het front dat Spanje heet en het front dat men wil gaan verslaan. En sterker nog, men is ervan overtuigd dat het gaat gebeuren.
1: Ja, inderdaad. En wat een fantastische dag was het toch, hè? Nederland, Spanje, we weten het allemaal nog. Jack van Gelder zei dat heel erg mooi. En het eigenlijk voor de tweede keer in de geschiedenis. Natuurlijk eerst met de watergeuzen, hè, lang geleden. Spanjaarden verdreven. Maar in 2010 gebeurde het ook. En niemand verwacht het eigenlijk. Stond heel lang stond het 0-0. En toen was het ja, ongeveer de 118e minuut. En toen was daar ineens Robin van Persie.
4: En het is geen geintje natuurlijk. Het is gewoon 1-1. Oh. Wat een ongelofelijke lekkere goal. Ja. Robin van Persie.
1: Ja, dat is niet goed geknipt.
2: Maar daarna...
1: Ja, precies. Toen was het 1-1. Hou maar op. Hou maar op. We weten allemaal hoe het is gegaan.
2: Geen stadion, geen
1: nee, ja, maar stop maar.
2: Stadion weg.
1: Ja. Wat gebeurde er toen?
4: Spanje gaat naar binnen. Maar
1: ja. Kappen.
4: Het is gewoon
1: kappen.
4: Buitenspel.
1: Stop. Stop, nee, doe dit even weg. Ja, inderdaad, ja, Iniesta. Het had dit WK ook kunnen gebeuren natuurlijk. Als we niet zo'n ongelooflijk vervelende trainer hadden gehad. Die gewoon zou durven voetballen in plaats van scheidbakken voetbal te spelen.
2: Oké, Bram, er was ook een top 40.
1: Ja, op 11 juli 2010 was er ook een top 40. Wat een droevige zwarte bladzijde was 11 juli. Even kijken wat er op die zwarte bladzijde te horen was. Bijvoorbeeld... 5.

0: Ja, ik ken die nog.
1: Ja. Ja, dat was altijd... Je had altijd na iedere wedstrijd van Nederland zelf... dan kwam zo'n samenvatting met Get In Line For The Sunshine.
0: Dit was het liedje.
1: Ja, dat was wel vet hoor.
0: Ja.
1: Ja, en Waka Waka en zo natuurlijk ook. Hè.
0: Was dat ook die?
1: Ja, natuurlijk.
0: Oh, natuurlijk was Waving, WK Zuid-Afrika, ja.
1: Een Waving Flag van Knaan. Die was er ook in. Maar goed, welk nummer moeten we draaien? Lady Gaga, Sia of Ginger Ninja? Kom erbij in de Q-app. Ja, en wat een trouw. Ik word gewoon weer boos. Zal het dan ooit gebeuren, jongens? Dat we ooit zo'n WK-bokaal boven ons hoofd houden.

0: we naar de Top 40 Classic gaan. De A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld. Is een ongeluk gebeurd. De echt 10 kilometer. Bijna, het gaat richting de 1,5 uur vertraging.
1: Zo.
0: Als je die kant op moet, er is ook geen omrijdmogelijkheid. Dus ik zou nog even thuis blijven.
1: Ja, inderdaad. Neem een koffietje. Als het kan.
0: Heerlijk.
1: Even
0: een bakske.
2: Top 40 Classic.
1: Ja, we hadden wat keuze, hè, want we gaan terug naar het jaar 2010. 11 juli 2010. Een zwarte bladzijde in de Nederlandse geschiedenis. Ik ga niet meer vertellen waarom dat was. maar goed, wat stond er allemaal in die top 40 toen?
0: Dit waren de drie optionen.
3: 5.

0: Sunshine.
1: Mooi.
2: Ja, even kijken. Kai Honders die zegt leuke nummertjes hoor. Maar natuurlijk ga ik voor Lady Gaga.
1: Joost, lastig, maar als het aan mij ligt, wint Sia.
2: Lisa zegt voor mij Sunshine, alsjeblieft.
3: Hallo, Stefan en Bram. Jessica en ik kiezen voor Alejandro.
2: Oh, dat was hem, ja. Rosanna zegt leuk, clap your hands van Sia. Laten we het maar niet meer over de finale hebben.
1: Welke finale? Rodney zegt Lady Gaga natuurlijk met allemaal handjes.
2: En Patricia zegt als Lady Gaga een keuze is, gaan we natuurlijk voor Lady Gaga.
1: Ja, wil je het nog spannend houden? Net als de finale?
2: Ja. Nou, kijk, ja, eerlijk is eerlijk. Kijk, Spanje voetbalde natuurlijk wel echt veel beter. Nederland had een soort anti-voetbal. En daar zijn we gewoon super ver mee gekomen. Maar het zou zo lekker zijn geweest als het een keer de goede kant op viel. Want je ziet ook dat bijvoorbeeld het vorige WK won anti-voetbal. En misschien wint het dit jaar wel weer met anti-voetbal. En een beetje corruptie bij de FIFA. Goed, laten we even kijken naar de uitslag. Oh, je hoort al de winnaar. Maakt niet uit. 12% ging voor Sunshine, 19% voor Sia en 69% Lady Gaga.
1: Je lijkt wat DJ straks.
2: Nou, hè.

0: Ja. Tot zover. Dit was hem weer. Morgen zijn we natuurlijk gewoon weer. Maar ja. Moet jij trouwens zo meteen weer show maken, of niet?
1: Opa blijft gewoon top 40 doen, 3 tot 6.
0: Serieus?
1: Jij gaat weer met piepende wandjes.
0: Zeker ga ik dat doen.
1: Zeker. En morgen 12 tot 3 starten wij dus met de
0: top 500 van de zomer. Ja, dus dat is wel lekker. Zeker met dat soort temperaturen.
1: Ja.
0: Nou, ik zou zeggen, Steve, zal ik nog een koffietje voor je halen?
1: Dat vind ik wel heel lief van jou.
0: Nou, zal ik dat nog even doen? Ja. Blijf verder lekker zitten. En ik ga natuurlijk lekker naar je luisteren.
1: Zo meteen op 40. Kom binnenkort langs, hè, Stevens Pianobar. Zij wel. Zij vindt dat leuk.
2: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99. Fans van Voordeel. Aldi.
3: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Verse kersen, 500 gram voor maar €1,89. En rode paprika's, vers van eigen land, 500 gram maar €0,99. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
4: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
6: Ik heb letterlijk niks.
7: Het gaat de hele dag regenen, hè?
8: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
10: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
11: Lieslot, wat ben je aan het doen?
12: Kijk, het is een last minute super sale bij PS5 vakanties.
11: Dus?
12: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
11: Ah, met superkorting.
12: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
11: Prijsvrije vakanties.
13: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde Tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
11: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
13: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
14: Nu met Club Karwei. 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
15: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
16: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
15: Beren goed, thanks, bo!
16: Social Deal, deals die je niet mag missen.
15: En actie, olifant!
17: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
18: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
19: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
18: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
16: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
3: Pap, die moeten we hebben!
9: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
4: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
10: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
4: Zonnebrandcreme?
12: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
7: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
5: Waar is mijn zwemband?
0: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
6: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe!
15: Geeft ruimte.
17: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
1: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
20: Hak je spitsuur. Want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito-schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag. Hak je dag!
21: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
22: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech.

0: tot op de meest getoonde prijs.
1: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1.000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week alle stukken Wapenaar 48 plus kaas 50% korting. En alle literpakken Campina Lang Lekker 2 plus 3 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
4: Het is alweer 3 uur. Goedemiddag, Q-Music Nieuws van nu.nl. Fieke Hamers.
5: Goedemiddag. Het Rode Kruis maakte gisteren bekend dat het voorlopig geen hulp meer geeft bij aanmeldcentrum in Ter Apel, maar baalt daar wel van. Nederland moet gewoon zorgen dat het er veilig is, zegt het Rode Kruis. Een kleine groep mannen die vrijwel geen kans maakt op een verblijfsvergunning zorgt dat het er niet veilig is voor medewerkers van het Rode Kruis. De ketelbrug in Flevoland had gisteren een storing, waardoor de slagbomen niet meer omhoog gingen. Een ongeduldige automobilist heeft toen zelf een slagboom losgeschroefd en op de vluchtstrook gelegd. Rijkswaterstaat vindt het vernieling. Een echte monteur heeft de andere slagbomen weggehaald, waarna iedereen weer kon gaan rijden. De hoogste leider van Iran, de Ayatollah Mojtaba Khamenei, heeft voor het eerst sinds zijn vader heeft opgevolgd iets van zich laten horen. Maar hij heeft zich nog altijd niet in het openbaar getoond. In een schriftelijke verklaring heeft hij opgeroepen tot de wraak voor de moord op zijn vader. Hij noemt dat de eis van een natie. Hij doelt waarschijnlijk op de Amerikaanse en Israëlische aanvallen op Iran, waarbij Khamenei senior om het leven kwam. En hackers hebben in naam van de Argentijnse voetbalbond een mail gestuurd naar verschillende media. Daarin hebben ze het over corrupte scheidsrechtelijke beslissingen in de 8e WK-finale van Argentinië tegen Egypte. Afgelopen dinsdag verloor Egypte van Argentinië met 3-2. Na afloop was er veel woede bij de Egyptenaren over het optreden van de scheidsrechter. Ook bij hackers dus, die het er niet mee eens waren. En dan nog het weer van Weerplaza. In het midden en zuiden 28 tot 31 graden. In het noorden en aan zee iets koeler. Vanavond zonnig en morgen ook. En dan is het 24 tot 32 graden.
4: Thank you very much. Flitsmeis verkeersinformatie bij Q-Music. Ja, het is bal op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld. Ongeluk gebeurt. Ruim 8 kilometer. Ruim 1,5 uur vertraging. Maar dat is niet de enige plek. Er zijn in totaal 34 files. De andere langste vind je op de A5 Hoofddorp Amsterdam. Tussen de Hoek en de brug over de Hoofdvaart. Ook door een ongeluk 4 kilometer. Ruim 1,5 uur vertraging. Ja, verder sta je nergens langer dan 1,5 uur stil. Wel veel vertragingen van 20 minuten. Dus zeker met de warmte. Zorg dat je water aan boord hebt voordat je gaat rijden. 1 controle. De A10 naar de Zeeburgertunnel. Hectometerpaal 11,3.
6: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Auto Taalglas.
4: Welkom bij de enige echte. Tot 6 uur hoor je de 40 populairste hits van deze week. Gebaseerd op airplay, streaming en trends op social media. Samengesteld door de Stichting Nederlandse Top 40. Het is jaargang 62, editie 3182.

0: Zaterdag 11 juli 2026 met deze week 11 stijgers, 15 zakkers, 11 zittenblijvers en 3 nieuwe binnenkomers in de Q Music App. Hiel.
1: Happy weekend allemaal en maak er het allerbeste van. Krijgen we vandaag een nieuwe nummer 1? Dat hoor je vrijwel meteen binnen een uur of 3. Want de top 40 is hier, maar met wie? Natuurlijk met de man die er echt een heerlijk feestje van maken kan. Mr. Pianoman Stefan Bouwman.
0: Nou, wat een aankondiging.

0: 16 weken en na 22 weken Somjeu. Dark Before the Dawn valt buiten de lijst. Die maken dus met z'n drietjes plek voor de drie nieuwe binnenkomers. En over drie gesproken, de top drie van vorige week.
1: Nummer 3.
0: De Bauza Magnetic. Oh, oh, oh, oh. Twee. Hij steeg van 12 naar 2. Rutger.
2: Zoele zomernachten met z'n twee.
0: 1.
3: Dai Dai, Ico, Dali, Ali, let's go.
0: En Dai Dai van Shakira en Burna Boy.

0: Allee, allee, de nieuwste van Lost Frequencies, oftewel Felix de Laat. Hij komt nieuw binnen met Live It All en daarmee is hij nu officieel de Belg met de meeste top 40 hits op zijn naam. Domien, Mr. Top 40, die belde Felix gisteren om dat goede nieuws te vertellen. Nou, hij was helemaal blij en hij wilde je ook nog wat vertellen.
1: Ik ben wel blij dat mijn muziek altijd goed opgenomen is in Nederland. Dank u voor alle support. Ik vind het echt superleuk.
0: Graag gedaan, Pik.

0: tweede nieuwe binnenkomer van deze week. Ja, sinds haar deelname aan de Beste Zangers kan je niet meer om haar heen. Ze stond in het voorprogramma van Bluff. Ze treedt overal op de grootste festivals van ons land. En ze heeft best wel wat top 40 hits inmiddels al op de naam staan. Een paar weken terug stond ze op Pinkpop. Volgende week de Zwarte Cross, ook heel erg tof. En ze komt dus nieuw binnen in de lijst. Nou, net kreeg je nog een bedankje van Felix de Laat, oftewel Lost Frequencies. En nu een bedankje van Bente.
1: Hoi, Bente hier. Ik weet niet wat ik hoor. Ik hoor gewoon net dat we met Lisa 1 in de top 40 binnen zijn gekomen. Ik wil jullie echt allemaal heel erg bedanken voor het luisteren, voor het draaien, voor het dansen, voor het meezingen.

0: Nee, het is niet 1980 nog wat. Het is 2026, maar Michael Jackson staat nog altijd in de Nederlandse top 40.
1: Michael Jackson! Rest in peace!
0: Zet ik al bij je tenen. Terwijl Pieter gezellig meeluistert aan de rand van het zwembad. Heerlijk! En Maartje vanochtend de koffers heeft ingepakt voor de vakantie. Ik wens jou een hele fijne vakantie. Material Love.

Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Mobil. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.

0: Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
1: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
2: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
1: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
3: Top40.nl is dé website voor de echte muziekliefhebber. Je vindt er niet alleen de top 40, maar ook alles over je favoriete artiesten. Songteksten, biografieën en het complete hitoverzicht. Top40.nl heeft het laatste popnieuws en nieuwe muziek. Top40.nl, de website waar muziek in zit.
4: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
5: e-boekhouden.nl. Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
6: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2 plus 2 gratis op alles van Tena en Libresse. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
8: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
9: Ja, laatste kans.
8: Nog één keer brullende motoren.
9: Ja, goed.
8: Dit mag je niet missen.
9: Oh.
8: Daar moet je bij zijn.
9: Naar binnen.
8: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
9: Ja.
8: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
10: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
11: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Top kwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
12: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals hak groenteconserven, 1 plus 1 gratis. En alle Almhof kwark, hoekje en choco met slagroom, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
14: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit

0: snelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
1: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
2: Honda, the power of dreams.
3: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
5: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
6: Honor the craving.
7: Domino's.
8: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
9: Ontdek de beste booty deals en meer op socialdeal.nl.
8: Sorry Bo, het is beauty.
9: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social deal, deals die je niet mag missen.
10: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen
11: Mama
10: niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
9: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
12: Het is 4:30. Goedemiddag. Flitsmeister verkeersinformatie bij Q-Music. 29 files. Dit zijn die van een kwartier of langer. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld. Ongeluk gebeurd. 9 kilometer inmiddels. Ruim een uur vertraging. Naar verwachting is de weg daar rond 4:15 weer een beetje vrij. A4 Amsterdam-Den Haag tussen Rijshout en het Ringvaartaquaduct. 5 kilometer een kwartier. En de A6 Lelystad-Emmeloord tussen Lelystad-Noord en de Ketelbrug. Door een ongeluk 5 kilometer 22 minuten. Verder dus nergens langer dan een kwartier. Wel één controle. De A10 naar de Zeeburgertunnel. Hectometerpaal 11. 3. Ja, en gewoon ook zo'n app openen, als je het zeker wil weten. Of gewoon niet te hard rijden, dat is by far de makkelijkste oplossing. Op 34 deze week, Kevin en Roxy Dekker.
13: De top 40. 34.

In dit geval is Maggie dan La Collegiala. Je weet wat het liedje van The Boy Next Door. Ja, wat stiekem dan weer Jody Bernal was. Maar het verhaal wordt weer te lang. Het is in ieder geval de hoogste nieuw binnenkomen deze week van Topic en Becky G. Past heel goed bij de zomerse temperaturen dit weekend. Daarover gesproken, zometeen even stilstaan bij de Q-top 500 van de zomer. Die begint morgen, maar je kan nog stemmen. Maar voor nu dus, ook een zomersliedje. De hoogste nieuw binnenkomen van deze week. Sorry papi.

0: feeling.
1: Met z'n allen.
0: So rewind, repeat it.
1: In de top 40 Martin Garrix en Ed Sheeran, net op 32.
2: De Q top 500 van de zomer.
1: Oh. Ik hoorde de weerberichtjes voorbij komen. Ik zie de appjes. Alleen maar rode dingetjes en cijfertjes en hoge getallen. Er lijkt weer een hittegolfje aanstaande. In het midden en het zuiden van het land. Vanaf vandaag het hitteplan. En bij temperaturen horen natuurlijk ook hete hits. Vanaf morgen 12 uur start de Q-top 500 van de zomer. Trappen Bram en ik hem samen gezellig af. Ja, dat zijn de 500 lekkerste zomerhits volgens jou. Jij bepaalt. Stemmen kan je doen in de Q-music app. Dat is nog niet klaar. Ondanks dat we morgen beginnen tot 9 uur vanavond. Ze zeggen pak de telefoon erbij en de app of de iPad. Ga even lekker buiten zitten, laptopje erbij of binnen in de airco. Maakt mij niet uit, als je het maar doet. Ja, en dit liedje gaat sowieso nieuw binnenkomen, dat kan niet anders. Sarah Larsson en Midnight Sun in de enige echte. 31.

0: Oh jongens, ik merk dat ik moe ben. Heb ik ook al show met Bram gedaan. Ik had nog geen muziekje klaarstaan. Komt-ie. 3, 2, 1. Yes! Antoon en de enige net op nummer 30 in de top 40 op Q-Music. Diego die is er gezellig bij in de Q-Music app. Hij zegt, een fijne lijst en liefst van ons. Verjaardag van het neefje Daily. Hij is vandaag 7 geworden. Nou, hyper de piep, hoera. En omdat hij dus 7 is geworden, hebben ze een speciale 6-7 party georganiseerd. Jeetje, doen mensen dat nog? 6-7? Nee, toch? Die trend is wel een beetje van, maar toch leuk als dat kind helemaal blij is. Claire die zit heerlijk met een cocktailtje in de hand. Gezellig de top 40 aan het luisteren. Heerlijk weekend zo. Ik zeg proost. En ook proost op Alex Warren. Voor de derde week op rij staat hij met Passenger op nummertje
1: 29.

0: Americano. American Girls, Harry Styles in de top 40 op Q Music. 1995, de allereerste Toy Story film. Oh, leuk liedje was dit toch, hè? Nu 31 jaar later is de vijfde Toy Story film er. En dit is de soundtrack. Taylor Swift. Zometeen in de top 40 te horen op Q Music. Evenals het nieuws met Fieke Hamers.
1: Ja, goedemiddag.
0: Hallo.
1: Als je nog naar het strand wil, kun je dat beter niet met de auto doen.
0: Oh.
2: Hey, jij daar.
3: Heb je ook zo zin in vakantie?
2: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
3: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
2: Prijsvrij vakanties.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen dit weekend nog 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
2: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
5: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
6: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
5: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
6: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Goedemorgen!
2: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een betere morgen.
3: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
4: Welkom bij de verfzaak.
3: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
5: Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenor wasverzachter. Een fles van 882 ml voor maar 2,99.

0: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
0: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
1: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarde.nl.
0: Lidl is de nummer 1 in prijs en kwaliteit. En nu ook door de Consumentenbond bewezen. Onze Kania mayonaise is best getest en best te koop. En dat voor maar 79 cent. Lidl, je verdient het.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
4: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Switch nu naar Ziggo en scoor een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Het is Big Sale bij iWis Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
5: iWis. Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar €10. Ja, je hoort het goed. Voor maar €10. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC.
8: I want chicken.
9: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega-assortiment in de Kies & Mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
10: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel, de eerste. De 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
11: The stories are true.
12: The story has just begun.
13: Disney's Vaiana, kom tot leven.
14: See her light up the night in the sea. She calls me.
13: Are you ready to be the hero? Disney's Vaiana, nu in de bioscoop.
15: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
18: Het is 4 uur. Goedemiddag, Q-Music Nieuws van nu.nl. Fieke Hamers.
19: Goedemiddag. Parkeren bij de stranden is niet meer te doen. Badplaatsen Scheveningen, Noordwijk en Katwijk roepen op om niet met de auto te komen, want er is daar geen parkeerplaats meer te vinden. Ze adviseren strandgangers om op de fiets te stappen of het openbaar vervoer te nemen. Het bestuur van het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam heeft gereageerd op het vernietigende rapport van de onderwijsinspectie. Het bestuur van de Islamitische Middelbare School noemt het rapport een zeer eenzijdige beoordeling. Volgens het bestuur zijn aantoonbare verbeteringen niet voldoende meegewogen door de inspectie. Zo zijn de eindexamenresultaten elk jaar verbeterd. De Eiffeltoren en het Louvre in Parijs gaan deze dagen eerder dicht vanwege de hittegolf. Vanwege de hitte geldt in een deel van Frankrijk code rood. President Macron heeft opgeroepen tot waakzaamheid. duurzaamheid. Hij zegt dat 9 op de 10 bosbranden worden veroorzaakt door menselijk handelen. En grote organisaties in de muziekindustrie komen met labels om AI-muziek te herkennen. Daarmee kun je er snel achter komen of en hoeveel er gebruik is gemaakt van kunstmatige intelligentie. Het gaat om 2 verschillende labels. Een zwart vlakje met in grote letters AI en een wit vlakje waarin AI veel kleiner is afgebeeld. Het gebruik van die labels is wel vrijwillig. En dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond zonnig. Komende nacht koelt het af naar een graad of 16. En morgen ook zonnig met 24 tot 32 graden.
11: Als het vrijwillig is, dan schiet het toch een beetje zijn doel voorbij.
19: Nou ja, tenzij iedereen dat vrijwillig toch gaat gebruiken.
11: Yeah. Dankjewel, Fieke. Flitsmeister verkeersinformatie bij Q. 20 files. De langste vind je op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Barneveld. Ongeluk gebeurt 8 kilometer. 3 kwartier vertraging nog altijd. A6 Lelystad-Emmeloord. Tussen Lelystad-Noord en de Ketelbrug. 6 kilometer. Ruim een half uur. Verder sta je als het goed is nergens langer dan een kwartier stil. Wel controles. A9 naar Haarlem. Hectometerpaal 56,6. En de A10 naar de Zeeburgertunnel bij 11,3.
20: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
11: Met zometeen dus de soundtrack van de nieuwe Toy Story film op naam van Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, zakt deze week wel 4 plekjes. Olivia Rodrigo, die stijgt er 3.
21: De top 40.
22: 27.

Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Behoort tot de snelste zakkers deze week in de Nederlandse top 40. 4 plekjes verlies. Dus eigenlijk zijn het best wel positieve zakkers deze week. Want soms is het echt 12 plekken, 16 plekken, 20 plekken. Nee, de snelste zakkers, allemaal gewoon 4 plekjes. Mag geen naam hebben. Snelste stijger mag zeker een naam hebben. Die is voor Somber. My Body Isn't Ready. 2 weken terug de alarmschijf op Q. Vorige week nieuw binnen op 37. En deze week een flinke sprong. 12 plekken winst. En daarmee op 25 in de enige echte.

0: Bij de barbecue staat al aan. Biertje erbij in de top 40 op de achtergrond. Henny, groetjes vanaf de camping. De kinderen in het zwembad en wij met een koud drankje erbij. En Noah zegt, hey Stefan, leuk dat je er nog steeds bent. Het is heerlijk weer en wij genieten van de lijst.
1: 23.

0: 5 plekken winst op nummertje 22 in de top 40 deze week. Vanavond de nieuwe pot in het WK voetbal. Noorwegen, oftewel Haaland, versus Engeland om 11 uur. En waar het Sam Vender en Olivia Dean betreft, it's coming home. Zometeen een opwarmertje in de top 40. Twee Britse vedetten, rain me in de enige echte op Q.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
4: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
5: Ja!

0: pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
1: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
2: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
3: Welkom bij de Verfzaak.
4: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
5: De Lidl Deals XXL zijn er weer.

0: maar dan met zwembad en glijbaan.
1: Of deze, in een leuk plaatje.
2: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
3: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Stel je voor, jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
6: Kia, movement that inspires.
7: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
6: Zonnebrandcreme?
8: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
9: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
10: Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Het is big sale bij Eyewish Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
12: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
13: Domino's. Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
14: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
15: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
16: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
17: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
18: Q-Music The Party. Q-Music The Party vind je zaterdag bij Feesteek Schuine Sloot met Lars Boelen, het Dorpsfeest Veningen, bij Douw on the Beach met Menno Barreveld en bij de Oorse Kermis Ulft.
19: Q-Music The Party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op Q-Music.nl.
20: Q-Music.
21: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
22: Het is alweer bijna 4:30. Goedemiddag, Flitsmeister verkeersinformatie bij Q-Music. Langste vertraging op de A1, Apeldoorn-Amersfoort tussen Hoenderlo en Kootwijk. Ongeluk gebeurd, 4 kilometer, 3 kwartier vertraging. Maar dat was eerst ruim 1,5 uur. Dus in die zin is het beter aan het worden. Verder sta je nergens langer dan een kwartier stil. Wel controles gespot langs de A9 naar Haarlem, hectometerpaal 56,6. En de A10 naar de Zeeburgertunnel bij 11,3. We zijn bijna beland bij het linkerrijtje van de enige echte. Maar eerst is daar nog Sam Fender samen met Olivia Dean. Rain Me In deze week op 21 in de enige echte.
23: De top 40. 21.

0: in Risky Doll.
1: De top 40, de Q Music. Ik kreeg een berichtje van Carrie met de Q. Hij zegt heerlijk, 3 keer Bruno Mars op de radio. Even afkicken van zijn show afgelopen dinsdag. Ja, het was de laatste. De 7e stond hij er, de 5e, de 4e. En uit mijn hoofd de 2e of de 3e. 4 shows in de Johan Cruijff Arena. Ja, inderdaad, je hebt hem gewoon 3 keer gehoord. Doe even normaal. Op nummertje 22 met All My Soul. Op 20 met Risk It All. En net ook nog... wacht, nu zeg ik het fout. Dat stond nog een keertje voor. Ja, I Just Might op 24. Ja, dus om de 2 liedjes. Nou, af en. Iemand die ook blij is, of eigenlijk 2 mensen die blij zijn. Robert van Hemert en Donnie. Ze kregen deze week goed nieuws. Ze kregen niet alleen een gouden, maar ook een platina award voor Moët dat nou.
2: 19.

Cameron Wickham en Kingdom of Fear in de top 40 op Q Music, nummer 18. De top 40. Nou jongens, daar gaan we. Vandaag nog in het nieuws dat grote organisaties in de muziekindustrie met labels willen komen om AI-muziek te herkennen. Ik vind dat goed. Wat ik er niet goed aan vind is dat het vrijwillig wordt. Oftewel, als je dan gewoon een liedje maakt en jij wil iedereen piepelen, dan kan je alsnog iedereen piepelen. En dat is denk ik niet goed. Los van dat ik DJ ben bij Q-Music maak ik ook heel veel muziek voor animatieseries. Dus voor Disney, Iron Man en His Awesome Friends. Ik ben nu bezig met allemaal muziek achter de schermen. Voor andere animatieseries. Dat doe ik allemaal met een goede vriend van me, Kevin. En we maken ook liedjes voor andere artiesten. Net een liedje uit voor Totally Spies. Nou, noem allemaal maar op. Ja, ik vind het gewoon heel erg belangrijk dat uiteindelijk de menselijke maat nog steeds aanwezig is. Dat je AI gebruikt als tool om dingen te doen, helemaal leuk. Maar dat je AI volledig gebruikt om een liedje te maken en dan zeggen dat het van jou is. Ik vind daar wat van. Maar aan de andere kant, het is ook maar mijn mening. Moet wel dan erbij gezegd worden dat het liedje Pile van Mauvais Joe in dit geval nooit een top 40 hit was geworden als er geen AI-versie was gemaakt. Dus dat mes snijdt dit keer aan twee kanten. Hij heeft hem niet zelf gemaakt. Iemand heeft gewoon zijn stem door AI getrokken. En daar is een soort gospelversie uitgekomen. Die gospelversie die ging helemaal gek op social media. Iedereen vond dat echt te gek. Hij heeft het ook enorm omarmd. Dus hij is die versie ook gewoon gaan gebruiken in live sets en zo. Maar ja, het originele liedje is er ook nog. Dat is nu dus een top 40 hit. Maar goed, er is een tweedeling in de wereld. Want welke versie vind je dan leuk? En het is een soort dubbele notering. Aan de ene kant is de AI-versie een top 40 hit, maar het origineel dus ook. Gisteren kwam een berichtje binnen. Toen heeft uiteindelijk Domien dus de AI-versie gedraaid. Ja, ik doe het dan maar 50-50. Toch, als we verdeeld zijn als maatschappij, laten we dan gewoon lekker in het midden gaan hangen. Dus, eerst de AI-versie en halverwege wordt het origineel. 17.

0: vandaag.
1: Robert van Hemert in de top 40 zandloopster. Je hoorde hem net al met Moët dat nou deze week dus op 16 in zijn uppie. 3 plekjes verloren, nou dat kan gebeuren. 1 plekje hoger, Maal Smit en Nauhoorn. Vrijdag 16 oktober, dan staat hij in de Ziggo Dome in Amsterdam. Met de dinnerparty. Vorige week gaven we daar tickets voor weg. Appen zodra je hem hoort, dat was het idee. Nou, Soraya deed dat en die werd helemaal gek. Maar ze kreeg gewoon de slappe lach van zichzelf. Ja, maar het is gelukt, Soraya. Jij bent erbij en nu in de top 40, Maal Smit en Nauhoorn of Drive Safe. 15.

0: onze muziek. Homewrecker in de top 40 op nummertje 14. Zometeen het nieuws van 5 uur met Fieke.
1: Ja, goedemiddag. In Rotterdam heeft een fatbike een woningbrand veroorzaakt.
0: Nee, het wordt steeds erger. Hope Just Stay, Jack Style en Joan, hoor je zo. Turn the lights off.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
3: Odido. Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
4: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
5: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
6: Brussel Zuid.
5: Hé, nu al?
4: Ja, reis razendsnel naar België. Zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity direct op nsinternational.nl.
7: Ik heb een goed idee. Picknick in het park. Met de tafelsauzen van Remia is het nog nooit zo lekker geweest. Heerlijk borrelen met je vrienden. Remia, lekkerder wordt het niet.
8: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
9: 18 plus, speelbewust.
10: Ja.
11: Serieus?
10: Oh,
11: wat een geld.
12: 18.000, godverdikke me.
13: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
13: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus speelbewust.
14: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
15: BTW. Deadline? Geen stress. e-boekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
14: e-boekhouden.nl. Nu bij Dirk, Robijn wasverzachter. €1,99. Dat noem ik naar voordeel.
15: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
16: My Mess, My Heart, My Life. Het debuutalbum van Miles Smith. Ontdek het verhaal achter de stem en luister nu naar Miles Smith op Spotify.
17: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
18: Van Shovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeier. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
19: Pap, die moeten we hebben!
18: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
19: onlineveilingmeester.nl.
17: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
18: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
20: Eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
21: Honor the craving.
22: Domino's.
23: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
24: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2 plus 2 gratis op alles van Tena en Libresse. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
25: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
26: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
27: Kom maar verder.
26: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
27: Hij is weer klaar.
26: Quickfit en weer verder.
25: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar Ziggo.

0: Tour.
1: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
2: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega-assortiment in de Kies en Mix. 3+1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade... 50 centiliter, 1+1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
9: De hete zomer, Crayon rolluiken.
10: Geluidsoverlast.
9: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
11: Crayon rolluiken.
12: Hallo, 5:02. Q-music nieuws van nu.nl. Kamers.
13: Goedemiddag. In Den Haag is weer een stuk steen toegevoegd aan het toekomstige monument voor de val van Srebrenica. Duizenden moslimmannen werden toen vermoord in een gebied dat onder bescherming stond van Nederlandse VN-militairen. Werd vandaag herdacht. Het is 31 jaar geleden en het monument bestaat nu uit 31 natuurstenen. In Rotterdam is een woningbrand ontstaan door een fatbike. Hij stond tegen de woning aan en vatte vlam, waarna het vuur naar binnen sloeg, meldt Rijnmond. Er raakte niemand gewond. De benedenverdieping van de woning is wel volledig uitgebrand. De Britse politica, die eergisteren dood werd gevonden, is vermoedelijk al 24 uur daarvoor aangevallen. Vrijdag werd een man aangehouden op verdenking van moord, maar hij is vandaag weer vrijgelaten. De politie heeft geen aanwijzingen dat het gaat om een politiek gemotiveerde moord of een terreurdaad. Er zijn nog geen nieuwe aanhoudingen verricht. En voor veel mensen in Zeeland is het normaal naar België rijden om goedkoop te tanken en dan met een jerrycan op de achterbank weer naar huis. Maar de brandweer is daar niet blij mee, meldt Omroep Zeeland. Het is niet verboden. In Nederland mag je tot 240 liter brandstof meenemen in je auto. Maar de brandweer zou het liefst helemaal niet zien, omdat het gevaarlijk kan zijn. Ook bijvoorbeeld vanwege benzinedampen, waar je versuft van kan raken.
12: Ja, nou, accijnsverlaging opgelost.
13: En dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond zonnig. De komende nacht koelt het af naar een graad of 16. En morgen ook zonnig en 24 tot 32 graden.
12: Fieke, dankjewel. Dan is het echt te warm om benzine mee te nemen op de achterbank.
13: Ja, ik zou het doen.
12: Nee, dat verdampt echt direct en dan zit je zo in de vangrail. Ja. Flitsmeister verkeersinformatie op Q-music. A1 Apeldoorn, Amersfoort, dus Hoenderlo en Kootwijk. Ongeluk gebeurt eerder vandaag. 6 kilometer, nog altijd 3 kwartier. Ze hadden beloofd dat het om 4:15 afgelopen zou zijn. Belofte maakt schuld, zou je zeggen. Het is niet gelukt. A4 Amsterdam-Den Haag tussen Nieuw-Vennep en het Ringvaart-Aquaduct. 2 kilometer, 1 kwartier. A29 Rotterdam-Bergen op Zoom tussen Oud-Beijerland en de Haringvlietbrug. De weg is daar afgesloten door een technische storing. Ik weet niet zeker of dat met de Haringvlietbrug te maken heeft. 4 kilometer, 1/2 uur vertraging. En de A59 Noordhoek Hellegatsplein tussen de Volkeraksluizen en knooppunt Hellegatsplein. 2 kilometer, 1 kwartier. Verder nergens langer dan 10 minuten. Wel controles. De A9 naar Haarlem. Hectometerpaal 56,6. En de A10 naar de Zeeburgertunnel bij 11,3.
14: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
15: Stefan Bellman.
12: Wieder Spielerei machen. Het is de ontknoping van de enige echte met antwoord op de vraag of de nummer 1 onveranderd of veranderd is op 13.
15: De top 40. Q-music. 13.
12: Daar staat een nieuwe lucky number 13. Roxy Dekker stijgt 5 plekken met haar superstar.
15: Q-music.

Je Turn the Lights Off blijft staan op nummer 12. Just Stay, Jack Style en Joan. Net in de top 40. Edne, die is lekker bij de Delfts Hout. Barbecue mee, zometeen barbecuen. Eet smakelijk. We gaan vieren dat ze een huisje verkocht hebben. Bas, die is onderweg naar werk. Avonddienst, helaas, zegt hij erbij. Maar gelukkig heb ik overdag kunnen genieten van het zonnetje. Nou, Bas, ik weet niet hoe de rest van de dagen zijn, maar er komt goed weer aan. En dus de Q-top 500 van de zomer. Je weet het, hè, dat doen we niet zomaar. Gijs, je zet nog een uurtje en dan zit je 6 uur shift er weer op. Nog even doorzetten, lekker bezig. Ja, vanmiddag begon om 12 uur samen met Bram op de plek van Tom en nu de top 40 erachteraan. Je hebt werkpaarden, sierpaarden. En ik ben een sierpaard. Wendy, vanavond vrienden over de vloer. Een heuse spelletjesavond gaat het worden. Heel veel plezier, ik hoop dat je gaat winnen. Ja, een populair spelletje toch blijft, is en blijft hitster. Ik vind het ook heel erg leuk om altijd te gokken welk liedje het dan is. Ik ben er enorm slecht in die.

Tijd voor de grote finale, de top 10 van de Nederlandse top 40. Alex Worm trapt hem net af met Fever Dream. Al 19 weken in de lijst, waarvan eigenlijk alle weken in de top 10. Dat is bizar. Ugel y Solto, die moeten nog even. Staan pas voor de derde week in de top 10. Maar dat is geen slechte prestatie. Jamaica Me Crazy, net als vorige week op...

0: Desire in de enige echte op Q-Music, de top 40. Elke week staat één liedje extra in de spotlights. De alarmschijf, de Q-Music alarmschijf. En voor artiesten zelf is dat toch altijd wel een bijzonder iets. Zelfs als het collega's zijn die die titel al vaker hebben gehad. Gisteren kregen ze het nieuws van Domien, Chris Cross Amsterdam.
1: My Oh My is komende week alarmschijf.
2: Hè? Oh nee. Nee hoor, doei. Niet maar echt?
1: Ja.
2: Ik moet bijna huilen.
1: Echt?
2: Ja,
1: doe huil joh, huil maar.
2: Het is gewoon, we hebben heel veel in deze plek gestoken. En de alarmschijver Q is voor ons...
1: Helemaal. Dat is het begin van...
2: Is voor ons het hoogst haalbaar in Nederland.
0: Ja. We zijn niet alleen, samen met Louisa Sonza en Billy Willion. My Oh My.
3: De Q Music alarmschijf. Q Music, Chris Cross Amsterdam, Louisa Sonza en Willy William.

0: nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op toei.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur.

0: 70. Lidl.
1: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
0: Lidl is de nummer 1 in prijs en kwaliteit. En nu ook door de Consumentenbond bewezen. Onze Kania-mayonaise is best getest en best te koop. En dat voor maar 79 cent. Lidl, je verdient het.
1: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
2: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
3: Honda, the power of dreams.
4: 18 plus, speelbewust.
5: Ja?
6: Serieus?
5: Wat een geld!
7: 18.000, godverdikke me.
8: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
8: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
9: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
10: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
11: Welkom bij de Verfzaak.
10: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de Verfzaak.
12: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
11: Welkom bij de Verfzaak.
10: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
12: De leukste vakantieboeken, nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
13: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
14: Kom maar verder.
13: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
14: Hij is weer klaar.
13: QuickFit en weer verder.
15: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
16: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
17: Ik heb letterlijk niks.
18: Het gaat de hele dag regenen, hè?
19: Nee, ik heb geen regenjas.
18: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
20: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
21: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
22: 25 jaar direct lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
23: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
22: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
23: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
24: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek

0: aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
1: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
2: Domino's.
3: I am Vaiana of Motunui.
0: Deze zomer.
4: Here we go.
0: Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
5: See her light up the night in the sea. She calls me.
6: The ocean chose you.
0: Disney's Vaiana. Nu in de bioscoop.
7: Nu met de Gamma Voordeelpas. 20% korting op sierbestrating, grind en split.
8: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
7: Dat zeg ik.
9: 1:30, goedemiddag. Flitsmeister verkeersinformatie bij Q-Music. 7 files, één van de langste op de A28, Hogeveen-Assen. Tussen Dwingelo en Bijlen, ongeluk gebeurd, 2 kilometer, 10 minuten. En de A59, Noordhoek-Hellegatsplein, tussen Volkeraksluizen en Knoopend-Hellegatsplein. De langste, 3 kilometer, 20 minuten vertraging. Controles, A9 naar Haarlem, 56,6. En de A10 naar de Zeeburgertunnel bij 11,3. De ontknoping van de enige echte met zometeen Teddy Swims. Gisteravond was hij live te gast in Stevens Pianobar. Eerst BB Rexha en Faithless. Dit is New Religion op 7.
10: De top 40. 7.

0: Dirty Swims.
1: Gisteravond was hij hier. De gast is Devils Piano Bar. Iedere vrijdagavond. Ja, dan komen artiesten langs. Ik kruip achter de piano. We maken samen muziek. Teddy Swims, hij was er helemaal in het begin van zijn carrière. Nou, inmiddels is hij een klein beetje gegroeid. Niet helemaal. De hele wereld veroverd. Hij deed zijn nieuwste liedje, Break Up in Reverse. Allereerste keer ooit dat hij hem live op de radio deed. Maar ook het nummer wat je net hoorde, Mr. Know It All.

het hele optreden wil horen. En vooral ook die nieuwe song Breakup Reverse. Echt heel goed. Check keymusic.nl en de Keymusic app. Er staan hele optredens. Of de socials van Teddy zelf. Want hij heeft net echt alles online geknald. Dus hij is er ook trots op. Dat is altijd fijn om te horen. Komende periode komen echt zoveel goede artiesten ook langs. Nothing But Thieves, The Script, Stella Lefty. Noem ze allemaal maar op. Nu gaan we naar een koning uit Nederland. Justin de Wild. Cheerio deze week op 5.

flinke sprong. Rutger van Barneveld met zijn zwoele zomernachten. Het lukt hem niet om zijn nummer 1 hit te scoren, maar wel gewoon op 2. En deze week is het nog steeds 2, want daar staan ze. De troon wordt bezet.

0: Wie de nummer 1 van de wereld wordt, dat horen we nog wel. De nummer 1 van de top 40, dat is Shakira en Burna Boy met Die Die. Daar komen ze langzaam maar zeker binnen gewaggeld, de boys. Tom en zo.
1: Stefan.
0: Hoe is het nou?
1: Ja, goed met jou.
0: Nou, super, helemaal top. Klaar voor het foute uur?
1: Wij zijn helemaal klaar voor het foute uur. Ik had verwacht dat het buiten heter zou zijn.
0: Ja.
1: Dus daarom had ik Vanilla Ice klaar staan.
0: Oh, leuk.
1: Beetje verkoeling in een vanilla ijsje.
0: Ja, snap ik, lekker. Wel een beetje saai ook.
1: Vanille-ijs
0: favorietje?
1: Nee, ik zou eerder voor bosvruchten gaan.
0: Bosvruchten,
1: of
0: Tom?
2: Stracciatella.
0: Oeh, het mango sorbetje. En wat is de andere optie?
1: Live la vida loca.
0: Oh! Die past wel beter bij deze temperatuur, hoor.
1: Ja, die moet winnen.
0: Hey! Gaat winnen. Stemmen kan. Kiemuziek.nl en de Kiemuziek app. Filmzien van Tom en Jonas van Duurt.
3: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Auto Taalglas.
4: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
5: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
4: Nog niet helemaal dus.
5: Tja, die administratie. Toevallig tips?
4: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
5: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
4: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
6: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2+2 gratis op alles van Tena en Libresse. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Zomervakantie, Pathé vermaakt je kids. De hele zomer leuke activiteiten tijdens het Pathé Kids Festival. Kom langs en maak kans op toffe prijzen.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
7: Pathé Kids Festival. Ga naar de film en maak kans op 1 minuut gratis shoppen bij Intertoys.
9: Nog 1 keer kleurt Zandvoort oranje.
10: Ja, laatste kans.
9: Nog 1 keer brullende motoren.
10: Ja,
9: dit mag je niet missen.
10: Oh.
9: Daar moet je bij zijn.
10: Naar binnen.
9: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog 1 keer live te beleven.
10: Ja.
9: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
11: Ik ben Nick Voorbach, jurist bij verkeersboete.nl. Ik maak gratis bezwaar tegen jouw verkeersboete. Met een slagingskans van 1 op 4. Benieuwd hoe ik dat doe? Kijk op verkeersboete.nl.
12: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
13: Ik heb een goed idee. Picknick in het park. Met de tafelsausen van Remia is het nog nooit zo lekker geweest. Heerlijk borrelen met je vrienden. Remia, lekkerder wordt het niet.
14: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Avico en Elfer aardappelspecialiteiten en ovenschotels. 1+1 gratis. En alle Plus verse pasta en pasta sauzen, ook 1+1 gratis. We doen met je mee. Plus,
15: wakker liggen hoeft niet meer. Want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
16: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zo. Zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
15: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
17: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
18: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
19: Fans van Voordeel,
18: Aldi.
20: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
21: Honor the craving.
20: Domino's.
18: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini pruim trostomaten. 300 gram maar €0,99.
2: Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
10: Fans van voordeel.
2: Aldi, joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
19: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
21: Daar zit Sophie.
22: Hi.
21: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
22: Met Sophie.
21: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
23: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
21: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof. Dat is pas handig.
23: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
24: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies een mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor €10. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer? Dat is de ja van Jumbo.
25: Als je Vodafone mobiel
26: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert.

0: tijd kunt besparen.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: 6 uur, het Q-Music nieuws krijg je van Mark Bergt.
3: Goedenavond. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel worden binnenkort de tenten weggehaald waar asielzoekers in de schaduw konden zitten. Ze waren neergezet door het Rode Kruis dat gisteren besloot om alle hulp daar te stoppen. Het zou er te gevaarlijk zijn geworden, zo waren er deze week 2 steekincidenten. De politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden van een zware mishandeling in Amersfoort. Het gebeurde vannacht na afloop van de Pride. Een man zou van zijn fiets zijn getrokken en in elkaar zijn geslagen door een groep jongens op fatbikes. Of het anti-homo-geweld was, is niet duidelijk. In Noord-Italië is een paraglider om het leven gekomen tijdens een tandemsprong. Hij was de piloot en had veel ervaring. Hij sprong met een Duitse toeriste, die heeft niks. Hij is waarschijnlijk niet goed geworden in de lucht en verloor de controle. Ze knalden tegen een boom. En de Belgische wielrenner Tim Merlier heeft weer een etappe in de Tour de France gewonnen. Hij was de snelste na een massasprint in Bergerac. Mathieu van der Poel deed ook mee voor de zegen, maar was uiteindelijk niet opgewassen tegen Merlier, die gisteren ook al won. De gele leiderstrui blijft bij Tadej Pogacar. Het weer nu van Weer Online. Ook vanavond is het nog lekker om buiten te blijven. Het koelt uiteindelijk af naar 14 tot 19 graden, maar dat is vannacht pas. Morgen een herhaling van zetten, ook dan een mooie zomerdag en hoge temperaturen. En dat was het nieuws van het ANP.
4: Welcome to the one and only, the original.
5: Dit is
6: het Foute Uur.
7: Tom en Joe.
2: Ja, de zaterdagavond kunnen we maar op één manier aftrappen met het Foute Uur. Het is op veel plekken nog 30 graden, dus het mag gewoon hoor. Ricky Martin.
4: Q Music is proud.

0: Misha Tello in het Foute Uur. Gezellig dat je erbij bent. Zaterdagavondshow met Tom en Joe starten we natuurlijk altijd met het Foute Uur. Bijvoorbeeld, het belooft sowieso een latertje te worden voor de voetbalfans vanavond. Want om 11 uur speelt Noorwegen tegen Engeland.
1: Ja.
0: En om 3 uur vannacht speelt Zwitserland tegen Argentinië. Sorry, Argentinië.
1: Oh, ja. Gaat het goed? Ja, we hopen toch allemaal niet dat Argentinië wint, hè? We zijn allemaal tegen Argentinië.
0: Behalve de Messi-fans natuurlijk. Er zijn ook nog een hele grote groep Messi-fans. Ik zelf hoop heel graag dat Zwitserland wint, maar ik ben er bang voor. Ik zelf zet de wekker wel vannacht. Ik doe dat om 5 uur vannacht.
1: Wat ga je kijken dan?
0: Ja, UFC. Dat is kooivechten. Oh. Ja, dat is een geweldige partij. Conor McGregor tegen Max Holloway zegt jou helemaal niks.
1: Conor McGregor, die naam zegt me wel wat, maar die andere helemaal niet.
0: Best betaalde sporten ter wereld.
1: Oh, echt waar?
0: Ja. Daar wordt veel geld in verdiend. Dus daar ga ik voor op. Ik denk dat heel weinig mensen dat kennen. Maar ja, als je daar fan van bent, dan zit je daar voor de wekker.
1: En wie gaat er winnen?
0: Ja, dat weet ik niet. Daarvan ga ik kijken.
1: Oh ja, spannend.
0: Ja, veel winnaars en verliezers dus vannacht. Maar dat geldt zeker ook voor het Foute Uur, Joe.
1: Ja, je maakt de hele week al kans op kaarten voor Scooter in het Foute Uur. Het enige wat je hoeft te doen is opletten of je Scooter hoort die een van zijn bekende quotes zomaar even op de radio roept. Dan moet je meteen Scooter appen in de Q Music app. Ja, en wie weet ben je er dan wel bij. 25 oktober staat hij in de Ziggo Dome. En die quote van Scooter, dat hij even gaat tetteren hier op de radio, kan elk moment gebeuren.

It's nice to be important, but it's more important to be nice.

0: ABBA en het Foute Uur.
1: Het Foute Uur.
0: Tom en Joe, zaterdagavondshow. En als je goed opgelet hebt, dan hoor je deze legendarische quote voorbij komen van Scooter.
2: It's nice to be important, but it's more important to be nice.
0: En dat had je teken geweest om te appen. Namelijk Scooter in de Q-app. En dan maak je kans op kaarten. 25 oktober staat de beste man namelijk in de Ziggo Dome. Ik weet niet of de Ziggo Dome er daarna nog zelf staat.
3: Nou, het dak gaat eraf. Dat is één ding wat zeker is. Ja, toch?
0: Ja, Joe, jij zit daar bij de meest belangrijke computer van allemaal.
3: Ja, klopt. Hier komen alle berichtjes binnen die mensen sturen. Het woord Scooter is nog nooit zo vaak binnengekomen in de Q-Music app. Ik scroll er doorheen. Ik doe mijn ogen dicht. Ik klik. En ik laat hem overgaan. Even kijken of we iemand aan de lijn krijgen.
4: Met Jonna.
3: Hallo Jonna.
4: Ja?
3: Even dubbelchecken. Wat heb jij net gestuurd naar de Q-Music app?
4: Scooter.
3: Scooter.
0: Oké, okay, ben je een groot fan?
4: Ik ben heel groot fan, maar mijn zus is echt de allergrootste fan. Die kan echt alle nummers van begin tot eind meezingen. En door haar ben ik eigenlijk met het scootervirus aangestoken. En is ook eigenlijk onze favoriete playlist. Dus wij willen heel graag naar Scooter.
0: Nou, scootervirus.
3: Het scootervirus heerst.
4: Ja.
3: En heel veel mensen hebben er last van. Nou, Jonna, ik zou je zus bellen. Jij gaat naar Scooter!
4: Oh, fantastisch, dankjewel. Wauw, nou.
0: Hebben jullie hem eigenlijk wel eens live gezien?
4: Nee, ik nog niet. Mijn zus ook nog niet. Dus dat wordt gewoon fantastisch.
0: Dat wordt genieten. Ja, wij hebben de luxe gehad om hem op Paaspop te zien, hè, Joe. Het dak ging er af toen in de Q-Rooftop Bar.
3: Echt niet normaal.
4: Toen stonden we
3: zo dichtbij. En echt, joh, hij maakt er zo'n feest van. Het is echt absurd.
0: Ja, dat is waarom ik zeg, de Ziggo Dome, ik weet niet of die nog staat, maar het gaat een feestje worden. Jonna, heel veel plezier.
4: Dankjewel.
0: We gaan hem gelijk even draaien met Weekend, hoe toepasselijk.
1: This one's going out.

0: Scooter en Weekend in het Foute Uur. Waar de Hollandse Battle voor je onderweg is. Dat zijn twee Nederlandstalige tracks die handpicked zijn door Joe himself.
1: Ik heb echt twee toppertjes tegenover elkaar staan. Het wordt moeilijk kiezen. Het is als kiezen tussen je kinderen.
0: Ja, want je mag stemmen in het Foute Uur. Dat mag je sowieso doen bij iedere track die we draaien. Er is alweer gestemd op de volgende.

0: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
1: Odido. Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
2: Op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
1: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
3: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
4: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
5: Met Eurocity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
6: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat let je? Garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
5: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over Eurocity Direct op nsinternational.nl.
7: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een

0: schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor defensie.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
2: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar 2,99. Fans.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Verse kersen, 500 gram voor maar 1,89. En rode paprika's, vers van eigen land, 500 gram maar 99 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
3: Sta je in de file en spot je ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
6: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega-assortiment in de Kies en Mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter, 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
8: Tom en Joe.
9: Door met het foute uur. Dit is Mr. President. Coco Jump.

0: Mitch Durbeck in het Foute Uur.
1: Hollandse Battle.
0: Ja, het is weer tijd voor de Hollandse Battle op Q-Music. Zoals altijd rond dit tijdstip op de zaterdagavond. Joe als ex-volkszanger, of nou ja, in rusten, of in, wat is het ook weer, stand-by-modus?
2: Nee, ja, kijk, dat zeggen we wel, maar ik ben toch gewoon volkszanger. Zolang ik leef, ben ik toch gewoon volkszanger.
0: Omdat je één keer ooit een plaat hebt gemaakt, ja, jij...
2: Ja, maar die staat toch gewoon nog steeds op Spotify. Die draaien we nog wel eens op Q-Music.
0: Ah, je bent niet meer praktiserend volkszanger, nou, laat ik het zo zeggen.
2: Laat ik zo zeggen, er is nog steeds geen bod gedaan waarvan ik zeg, ik kom nu optreden. Ja, maar dat kan.
0: Hij is altijd te boeken, jongens.
2: Ja, hij is altijd te boeken. Hey, in het Foute Uur bepaal je al wat we draaien hier op Q-Music. En als ik dan de Hollandse Battle organiseer, ja, dan zet ik twee Nederlandse grootheden tegenover elkaar. In de ene hoek, ja, het is wat mij betreft echt de beste Donnie-samenwerking die er is. Hij spreekt een beetje Frans, spreekt een beetje Duits, maar is het best in het Nederlands. Frans-Duits.
3: Ze spreekt een beetje Frans, Duits, Frans.
2: Ja.
3: Ze spreekt een beetje.
2: Dat is dus die ene.
0: Ja.
2: Ja, in de andere hoek, hij is mijn favoriete Wesley in het volkszangersgenre. En er zijn veel Wesley's in het volkszangersgenre.
0: Oh ja.
2: Wesley Ponce, maar dat is hem niet. Wesley Broens, is hem ook niet. Wesley Klein, Wesley Wolters, Wesley van Gorp. Het zijn nog steeds allemaal volkszangers.
0: Ik ken deze mensen. Zijn het echt volkszangers?
2: Ja, het zijn allemaal volkszangers. Wesley Jacobs, Wesley Meurs, Wesley Braaksma. Nee, nee, nee. Mijn favoriete Wesley is... Wesley Bronckhorst.
3: Vroeger op de markt in Italië.
0: Deze is goed, hè?
2: Oh! Ah, die mooie Amalia.
0: Alright, alright. En nu?
2: Stemmen in de Q-Music app. Je mag laten weten wat je denkt dat het moet worden. Wordt het dus Frans-Duits met Frans-Duits? Of wordt het Wesley Bronckhorst met Amalia?
0: Stem nu in de Q-app, dan horen we zo welke Hollandse beuken we gaan draaien.

0: Kasserop.
1: Hollandse Battle.
2: Ja, dat is waar we middenin zitten in het Foute Uur. De Hollandse Battle. Je kon kiezen tussen Donnie en Frans Duits met Frans Duits. Of Wesley Bronkhorst met Amalia.
3: Ja, en er is duidelijk een winnaar. Kijk, de appjes stromen binnen. Hanna zegt, ik ga zeker voor Amalia. Ja, Lars ook. Doe mij maar Wesley. Heb je Inge die zegt, nee, ik ga voor Frans Duits.
2: Arjan zegt geen één van de twee. Moet je ook benoemen.
3: Daar wilde ik nog naartoe. Vind het jammer, Arjan. Stuur in wat je dan wel wil horen, Arjan. Ik ga er waarschijnlijk niet zoveel mee doen, maar...
2: Kan toch ook.
3: Nu is dit de battle. Ja, ik ga er nu niks meer aan veranderen.
2: Nee, oké.
3: De winnaar is geworden... Wesley Bronkhorst! Hey.
2: Heerlijk. Amalia in het Foute Uur.
3: Chin chin!

0: lekker zomers liedje. Vorig jaar trouwens, op plek 97 in de...
1: De Q Top 500 van de zomer.
2: Van de zomer.
0: Ja, de Q Top 500 van de zomer. Daarover gesproken, je kan tot vanavond 9 uur nog stemmen. Dat is belangrijk om te vermelden.
3: Oh, dat is nog 2 uurtjes. 2 uurtjes de tijd.
0: Ja, had er nog een cijfer voor wiskunde.
3: Ik ga ook even op de klok kijken.
0: Ja, nee, ja, neem je tijd. Je hebt nog tot 9 uur, want morgen vanaf 12 uur... Voor hoeveel uur is dat?
3: Dat is, even kijken, het is nu 7, dus 10 is 10. Dus
0: morgen vanaf 12 uur hoor je de 500 beste zomerhits weer voorbij komen. En dan kan je dus nog op stemmen de komende uurtjes. Dat doe je via qmusic.nl.
3: Over 17 uur gaan we beginnen.
0: Ja, is het echt zo?
3: Dat is een gokje.
0: Ruim genomen, ergens in de komende 17 uur barst het weer los.
3: Gaat hij beginnen.
0: Even een tegenhanger voor de Q-top. Ja, want straks gaan we alleen maar in de zomerhit zitten. Het wordt ook prachtig weer natuurlijk, maar tot die tijd...
3: Wat wil je doen dan?
0: Let it go, even frozen.
3: Oh, lekker, ja. Ja, even afkoelen.
0: We zitten toch nog in het foutuur. Nu kan het nog.

0: En tot zover het foute uur. Ja, maar we moeten door. We moeten echt door. We hebben namelijk 100 euro ticket te goed liggen. Dat kan je winnen. En mag je uitgeven aan een concert of festival naar keuze. En ook deze banger komt eraan.
1: Papi.
0: Karol G, hoor je zo.
2: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar €1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
6: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty ontvetter spray en afwasmiddel. 2 stuks voor maar €4. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je.

0: Bienvenido.
1: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
2: Lidl is de nummer 1 in prijs en kwaliteit. En nu ook door de Consumentenbond bewezen. Onze Kania-mayonaise is best getest en best te koop. En dat voor maar 79 cent. Lidl, je verdient het.
3: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, Andrelon en Axe 2 plus 3 gratis. Dus haal alles in huis voor een frisse zomer. En kom naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
4: Mooi van Ethos.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal van dit weekend. Weber BMX Egalisatie standaard. 2 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
6: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
7: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde Tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
6: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
7: Kom proef zitten in onze showrooms. Of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.
8: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
9: Honda, the power of dreams.
10: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
11: Bij

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik het naar Beter Bed.
2: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
3: Domino's. Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
4: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Segafredo koffiebonen, 1 plus 1 gratis. En Slimpy siroop, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus, joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De box Spring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket...

0: wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: 1 over 7, het Q-Music nieuws krijg je van Mark Bergt.
2: Goedenavond. Hulporganisatie Migrate baalt dat de tenten worden weggehaald bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Asielzoekers kunnen dan niet meer schuilen voor de zon. De tenten waren neergezet door het Rode Kruis dat weggaat in Ter Apel vanwege geweld daar. Vluchtelingenwerk is ook vertrokken, maar Migrate blijft. 4 journalisten van de New York Times zijn voor de rechter gedaagd na een artikel over het nieuwe vliegtuig van president Trump. Hij kreeg het cadeau van Qatar, maar zou voor de veiligheid liever met de oude Air Force One vliegen. De New York Times verzet zich tegen de dagvaarding en vindt het een schending van de persvrijheid en grondwet. Bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn 6 doden gevallen. Een bushalte werd geraakt in de stad Sumy en een flat in Odessa. En ook Kharkiv en Kiev lagen onder vuur. Rusland zegt dat het wapenfabrieken beschoot, maar president Zelensky zegt dat het burgerdoelen waren. En de Tour de France grijpt in vanwege de extreme hitte. De etappe van morgen wordt met 30 kilometer ingekort, omdat de renners door een gebied moeten waar code rood geldt. Het is niet de eerste keer dat er iets verandert. Bij de derde etappe waren geen toeschouwers welkom om de bosbranden in Frankrijk. Het weer nu van Weer Online. Het koelt vannacht uiteindelijk af naar 19 tot 14 graden. En morgen opnieuw een mooie zomerdag. Ook dan is het vrij zonnig en zijn er hoge temperaturen. Het kan 31 graden worden. En dat was het nieuws van het ANP.
3: De temperaturen lopen weer flink op.
4: In bijna het hele land de zon, 30 graden.
5: Maximum summer.
4: Wat zijn eigenlijk jouw favoriete zomerhits?

0: euro ticketengoed voor je klaar liggen. Dat kan je dan uitgeven aan een artiest of festival. Helemaal naar eigen keuze. Een paar weken geleden won bijvoorbeeld luisteraar Robin. En zij staat, as we speak, hebben wij begrepen, op het Ultrasonic Festival.
1: Ja, daar wilde ze heel graag heen. Daar heeft zij die 100 euro ticketengoed aan uitgegeven. Maar het hoeft geen festival te zijn. Nee, je kan overal naartoe. Pitbull, 15 juli in het Gelderdoom. The Weeknd, 17 juli in de Arena. Ja, het zijn allemaal opties.
0: Waar je ook heen wil, je moet wel eerst even dan de ticket battle spelen. En je speelt tegen iemand anders. Er kan ook maar één iemand winnen.
1: Ja, dat klopt. Je hoort een liedje en dan is de vraag, is die eerder of later uitgekomen dan het liedje dat je daarvoor hoorde? Denk jij, nou dat kan ik? App dan nu Ticket Battle naar de Q Music app.
0: Timbaland is voor je onderweg, de WIR. Na Somjeu, Dark Before the Dawn.

0: Timbaland. Uit 2007, dat is alweer goede informatie om te hebben.
1: Tom en Joe's Ticket Battle.
2: Ticket Battle.
0: Niet in deze editie van de Ticket Battle trouwens, heb je niks aan, want hij komt niet in het spel voor.
3: Nee, maar misschien geeft hij een beetje gevoel van, oh ja, die is uit 2007, dan kan je al een beetje een soort plaatsbepaling geven.
0: Zo is het. 100 euro ticketgoed ligt hier klaar, maar die kan maar voor één iemand zijn. Demi, goedenavond.
4: Goedenavond.
0: Jij bent 24 jaar, komt uit Druten en jij zit nu in de auto met heel veel mensen?
4: Ja.
3: Met even allemaal hallo roepen, is leuk. Ja. Hallo.
4: Je moet even hallo roepen.
5: Hallo.
0: Oh. Ja, gezellig. Gezellig. Hey, jij zou heel graag naar een Nauwhoorn willen als jij 100 euro ticket goed wint, hè?
4: Ja.
0: Oh. Spannend. Oh, met wie zou je dan gaan?
4: Met mijn moeder, want het is haar schuld dat we meedoen.
0: Oh, leuk.
3: Is het tegen je wens? Is het wel met consent?
0: Ja.
4: Nou ja, ze riep gewoon appen en dat deed ik, maar niet echt nagedacht.
0: Ja, voor je het weet ben je op de radio. Ja, voor je het weet ga je dus ook naar Nauwhoorn, maar dat moet nog zo blijken. Want je neemt het op tegen Kirsten, 45 jaar uit Borg. Kirsten, goedenavond.
6: Hallo, goedenavond.
0: Jij zou dan wel weer naar Pitbull willen.
6: Ja, zeker.
0: Ga je dan met zo'n bold cap, want dat hoort erbij, hè?
6: Ja, ik heb net gehoord van wel dat het moet, ja. Dus ja. Nee, dat gaan we doen. Zeker als we ticketen goed winnen natuurlijk.
3: Spannend, spannend. Of jij met een baldcap naar Pitbull gaat, dat is nog maar de vraag. Want jullie moeten eerst de Ticket Battle spelen. Het spel spelen is makkelijk, maar winnen is moeilijk. Jullie horen zo meteen een liedje. En dan is de vraag, is die eerder of later uitgekomen dan de track die je daarvoor hoorde? Demi, Kirsten, jullie spelen tegen elkaar. Jullie moeten om en om antwoord geven. En de eerste die het fout heeft, die ligt er meteen uit, wint automatisch de ander. Bij ons begint altijd de oudste. Demi, je bent 24 jaar. Kirsten, je bent 45 jaar, de oudste. Geboren in 1981 en jouw geboortejaar, dat is je startjaar.
0: Alright.
6: Oké. Okay.
0: Ben je er klaar voor?
6: Ja hoor.
0: Daar gaan we.
7: Maak me gek met je mond. Maak me gek, ja, de vonken die vliegen in.
3: Kirsten, is dit eerder of later uitgekomen dan 1981?
6: Later.
3: Hartstikke goed. Gerard Joling, Maak me gek, uit 2007.
0: Demi, ben je er klaar voor?
6: Ja.
0: Nu ben je aan de beurt.
3: Ja, Demi, is het eerder of later uitgekomen dan 2007?
6: Voor.
3: De voor, eerder, dat is fout.
0: Oh, daar ga je al.
6: Oh, dat was fout.
3: De hele auto zegt het voor. Iedereen heeft het fout.
6: De hele auto zegt voor.
0: Ja, ja, de hele auto heeft het fout. Ja, dan kunnen we hem ook echt niet goed rekenen.
3: Nee, ja, sorry. Sorry, Demi. Ja. Je mag iedereen de schuld geven.
6: Ja, toch?
3: Ja, heel goed. Heel goed.
0: Kirsten, jij hebt gewonnen.
6: Oh,
0: wat zeg je?
6: Nou,
0: Kirsten, is Kirsten er nog?
3: We zijn Kirsten verloren.
0: We zijn Kirsten verloren.
3: We gaan contact opnemen met Kirsten. Demi, veilige reis naar huis. En Kirsten, als je ons nog hoort, 100 euro komt je kant op.
0: Ja, dat gaan we helemaal regelen.

0: Sarah Larsson, Midnight Sun op Q Music. Het is een zaterdagavondshow met Tom en Joe. Ik weet niet of je het hebt meegekregen, maar wij zijn bezig met het maken van een zomerhit. Een Spaanstalige zomerhit.
1: Klopt.
0: We zitten midden in het proces. Gisteren heb je kunnen horen dat we... Ja, dat is met vallen en opstaan. Dit zijn de opnames van mijzelf.
2: Jij op toen ik zag, dat is niet jouw probleem.
0: In de studio.
2: Sorry, maar schatje, heb je kans gehad?
0: Oh.
2: Had je dan gedacht dat ik hier op je wacht?
0: Komt-ie.
2: Sino soepista maar. Sino soepista maar.
0: Ja.
2: Ahora tu peres machar.
1: Ja, dat is niet goed, hè?
0: Nee, dat weet ik.
1: Nee.
0: Maar ik wist ook dat ik niet kon zingen. Toch werd ik die studio ingeduwd. Door Rolf Sanchez, waarmee we hem maken. En die zei, ik heb jullie nodig als backing vocals, als het koortje.
1: Je hebt zoveel mazzel dat het 2026 is. En dat er ontzettend geavanceerde computers zijn die jouw stem toch... Nou, ik weet niet hoe, recht weten te trekken.
0: We kunnen zometeen een stuk van de Spaanse zomerhit aan je laten horen. Dit is echt een mini-scoop, een mini-primeur. Dit is overigens nog niet de versie die af is, maar het is echt een demo-versie.
1: Ja, maar dit is wel echt... Ja, dit is echt... Het proces is op 90%, denk ik.
0: Ja,
1: het is bijna af.
0: Nee, kijk, ons deel zit erop. Het is nu aan de studio producers. Die maken dit en zo. Volgens mij moet er nog heel veel gebeuren. Er moet nog afgemixt worden, gemasterd. Ik heb geen idee wat dat betekent.
1: Wat een termen gooien allemaal.
0: Ja, maar dat heb ik in de app gelezen. Maar ik weet niet wat dat betekent. Maar volgens mij is dit toch echt de demo-versie. Maar die kunnen we al wel laten horen. En dan kan je al wel proeven waar het naartoe gaat met die track.
1: Dat er dus daadwerkelijk potentie in zit.
0: Ja. Ah, nee, ik vind het heel spannend om te laten horen. Maar dat gaan we zo meteen doen. Ook Offenbach. Miles Away. Komt eraan.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo.
4: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
5: Honda, the power of dreams. Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
6: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf €3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
7: Toe aan een last minute service.

0: hadden jullie aan zaterdag?
1: Ik heb letterlijk niks.
2: Het gaat de hele dag regenen, hè?
3: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
6: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
7: Doe maar iets sterks voor papa en mij.
8: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
9: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
8: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
10: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
11: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
12: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw

0: Coco's, ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
3: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Tom en Joe.
7: Q-Music. Ed Sheeran met Azizam. Hoor je naar Offenbach.

0: Amsterdam op Q-Music. Tom en Joe. Met de zaterdagavondshow. Ja, ik weet niet of je het een beetje hebt meegekregen, maar wij zijn eigenlijk al een tijdje druk met het maken van de Spaanstalige zomerhit van 2026. En nu kunnen wij allebei geen Spaans. Dus hebben we niemand minder dan Rolf Sanchez gestrikt om te zingen. En ja, geloof het of niet, hij zei, ja jongens, ik help jullie.
1: Ja, ook nadat hij wist wat voor liedje wij wilden maken. Want we hadden een beetje inspiratie gevonden op TikTok. Een liedje wat al hard gaat in Zuid-Amerika, maar in Nederland niet.
0: Ja, dit is de inspiratiebron. En dit vinden wij een vibe, jongen.
1: Ja, en Rolf kende dit.
0: Blijft in je hoofd zitten, denk ik. Goed, wij hebben al een poging gedaan tot inzingen. Si no supiste amar, ahora tú puedes marchar. Is allemaal niet, nog niet super.
1: Nee.
0: We moeten het echt van Rolf hebben.
1: Nee, kijk, Rolf heeft ook heel duidelijk aangegeven, jongens, doen jullie maar de backing. Beter bekend als het achtergrondkoor. Dan doe ik wel het hoofdzanggedeelte. Ja, hij is gewoon professioneel zanger. Dat klinkt gewoon 10 keer beter.
0: Ja. Dus we zijn inderdaad de studio ingedoken. We hebben geschreven. We hebben backing vocals gedaan. Rolf heeft natuurlijk het grootste gedeelte gedaan. Het belangrijkste gedeelte. Het Nederlandse deel en het Spaanse deel. Want dat zit erin. Het is Nederlands-Spaans.
1: Ja.
0: Nu hebben wij van de studio. De studio producers die zijn heel hard bezig geweest in de computers. Ik denk dat daar echt rook uit kwam om ons een beetje zuiver te laten zingen.
1: Dat sowieso, dat is één ding wat zeker is.
0: Maar die hebben al dingetjes naar ons opgestuurd en dan met name de muziek.
1: Ja, een soort sample van hoe de muziek gaat worden. En het is wel leuk, we kunnen nu, ja, omdat we echt aan het bouwen zijn aan dit liedje, kunnen we je echt in alle lagen dit liedje al laten horen. En met lagen bedoel ik eigenlijk, we kunnen je dus eerst even al een stukje drum laten horen. Nou, dan langzaam voegt zich bijvoorbeeld een basgitaar erbij. Dan langzaam komen de trompetten erbij. En dan eigenlijk voel je het nummer steeds verder groeien. Totdat het echt de track is die wij gaan uitbrengen.
0: Ja, totdat het één wordt, zeg maar.
1: Ja, eigenlijk hebben we allemaal losse ingrediënten. En straks heb je een waanzinnig gerecht voor je.
0: Oké, ik kan dat nu laten horen. Daar gaan we. Dus het begint dan het begint met de drum. Dit is de drum. Komt er wat bij. Kijk, dan komt er een basgitaar bij. Dit klinkt al catchy.

0: Ja, dat wordt de muziek.
1: Ja.
0: Dat wordt de muziek.
1: Maar je bent één hele belangrijke laag eigenlijk vergeten. En dat is natuurlijk de laag van de zang. Van Rolf, van jou en mij als backing, Tom.
0: Ja, die hebben ze ook meegestuurd. Ze hebben een stuk van 20 seconden duurt het. 20 seconden van, ja, echt de track af. Met zang af.
1: Dat is de primeur. Zullen we die even klaarzetten en dan zo laten horen?
0: Ja, ik vind dat wel spannend hoor. Maar ik ben ook benieuwd wat je ervan vindt als je nu zit te luisteren.
1: Eerlijke mening.
0: Ja, echt de primeur. De scoop krijg je nu. De demoversie van onze Spaanstalige zomerhit. Zometeen naar Kelly Clarkson op Q Music.

0: Lost Frequencies, Live It All, Q Music.
1: Tom en Joe.
2: Tom en Joe.
0: Met de zaterdagavondshow. Ja, we zijn dus bezig met het maken van een Spaanstalige zomerhit. Dat doen we niet alleen, dat doen we samen met Rolf Sanchez. The man himself, want als je Spaanstalige zomerhits wil maken... ja, dan moet je Rolf bellen natuurlijk.
3: Ja, absoluut, absoluut.
0: We hebben je net even laten horen hoe de muziek van het nummer klinkt. Ik kan het nog wel even laten horen. Dat is de vibe.
3: Nee, dat vind ik ook. Maar ja, wij zijn ook inmiddels heel erg hierin gaan geloven. Ik ben vooral benieuwd wat iedereen die nu luistert ervan vindt. En wat we ook zeggen, we hebben je alles apart al laten horen. We hebben je dus de muziek laten horen zonder stemmen. We hebben je onze stemmen iets wat vals los laten horen. Dat weet je nu. Maar we kunnen je nu de eerste affe audio laten horen van onze track. Dit is nog niet het eindproduct. Hier gaat nog aan getweakt worden. Dit wordt nog mooier gemaakt door een producer. Maar dit is wel echt het eerste gevoel wat je gaat krijgen van deze track. Dus muziek, stemmen, alles zit bij elkaar.
0: Ja, alles is samengevoegd. Ze hebben ons een bestand gestuurd van 20 seconden. Dus het is ook echt een snippet, een scoopje, een preview van de track. Die we nu voor het eerst op de radio gaan draaien. Ik vind het ook spannend, merk ik.
3: Ja, maar ik wil oprecht nog benadrukken... laat eerlijk weten wat je ervan vindt.
0: Ja. Oké, voor duidelijkheid, dit is dus de 1.0-versie nog, hè? Ja. Maar dan hoor je wel wat het gaat worden.
3: Ja, druk op play, joh, kom op.
0: Oké, daar gaan we.

0: Zo.
1: Zo.
0: Was hem. Ja, nou, laat het maar weten in de Q-app.
1: Ik ben heel benieuwd. Ik ben heel benieuwd. Ja, maar ja, ik kan er niet meer neutraal naar luisteren.
0: Nee, maar wat is je gevoel?
1: Ja, wereldhit. Ja, dit is toch een wereldhit.
0: Moet zeggen, ik ben ook blij dat ze de achtergrondkoortje lekker terug hebben gedraaid. Een beetje zachtjes. Ja. Dat zijn wij namelijk.
1: Ja, en ik kreeg al geluiden te horen dat het staat op een bepaald volume. Het kan nog iets zachter worden. Dat weet je natuurlijk niet.
0: Nee, maar we willen een hit maken. Dus alles ten koste van de hit, hè, voor de duidelijkheid. Oh god, ik ben heel benieuwd. Laat me weten in de Q-app, jongens. Of er Spaanse zoom is gesproken. De koning. Louis Fonsi en Daddy Yankee. Despacito.
2: Ay.
0: Fonsi!

0: Ja, ja, lang niet slecht, toch?
1: Tom en Joe.
2: Nou, dat is inderdaad wat je zegt. Mark stuurt, het moet even wennen, maar het wordt denk ik wel een hit. En mijn vrouw Danique, die zit al te swingen op de stoel. Helena zegt ook, heel lekker nummer, jongens. Dienik vindt het fantastisch. Manuela, die zegt, ik spreek Spaans. Ik ken de originele versie van Luis Miguel. Dat is een track uit de jaren 60. Daar is dit inderdaad op gebaseerd. Weer een cover. En ze zegt, ik vind het goed gedaan, jongens. Muy bien.
3: Voor de duidelijkheid, dit gaat om de Spaanstalige zomerhit die wij aan het maken zijn met Rolf Sanchez. Dit is de demo-versie die wij de eerste 20 seconden die hebben laten horen op de radio.
2: Ook veel reacties, moet ik zeggen, die zeggen, joh, jongens, jullie zijn niet zo goed te verstaan. En dat klopt, dat moeten we even een paar keer herhalen. Dat gaan ze dus nog aanpassen. Er zit inderdaad een demo-variant. Ja, we nemen je helemaal mee in het proces van een zomerhit maken. En er is dus een producer. Ik wist ook nooit zo goed wat een producer dan doet in de muziek.
3: Ja, die maakt het mooi. Dus er werd uitgelegd, ja, het wordt nog gemixt, dan wordt het nog gemasterd. En dat is dus dat alles gelijk wordt gelegd. En dan klinkt de zang precies goed op de muziek en zo.
2: Ja.
3: Dat is nu nog niet het geval. Dus goede feedback. Maar dat, geloof me, we laten dat aan de professionals over. Ja. Die echt in de muziekstudio's werken. Dat komt helemaal goed.
2: Het ligt straks helemaal in balans. Nou, dan knallen we door die speakers heen. Maar dan ligt het ook bij iedereen die nu luistert, hè. Dan moet je het non-stop gaan streamen. Want wij moeten hier nu met z'n allen een hit van gaan maken.
3: Ja, maar de grote vraag is natuurlijk wel, hoe noem je dat? Uitbrengen. We moeten dan zoveel mensen moeten dit tegelijkertijd gaan horen op de dag dat het uitkomt. Hoe gaan we dat doen?
2: Ja, we hebben ook nog geen datum.
3: Nee, volgende week moet het wel ergens gebeuren.
2: Het wordt mega lekker weer. Nu moet het echt gebeuren. Anders lopen we echt achter de feiten aan. Ja, wat wil je doen? Waar moeten we dan gaan lanceren?
3: Ja, geen idee. Moeten er nog even over nadenken.
2: Ach, wat een gedoe. Ik dacht, we maken een liedje, dat is zo geregeld. We moeten aan zoveel dingen denken.
3: Ja, volgende week moet die uitkomen, dat vind ik wel. We zijn nu zover. Volgens mij kan dat makkelijk.
2: Ja, hij is bijna af.
3: Gaan we nog even over nadenken.

0: Jelly Roll op Q-Music, zaterdagavondshow met Tom en Joe. Wat gaat hier gebeuren, Joe?
1: Ik ga weg. Niet voor altijd. Ik ben er morgen weer.
0: Maar?
1: Ik ben er morgen een uurtje eerder. Dan compenseer ik het.
0: Nee, je gaat nu weg. We hebben nog gewoon een programma tot 9 uur.
1: Nog een klein uurtje.
0: Wat ga je doen?
1: Dat red je alleen. Ja, ik ga samen met mijn vriendin. Die staat hier naast me. Die komt niet even snuffelstage doen.
0: Nee.
1: Maar we gaan naar Luke Combs. Die staat hier in de Johan Cruijff Arena.
0: Ja.
1: Country. Concert. Ja. Waanzinnig. Wordt superleuk.
0: Ja, maar
1: die begint. Die begint
0: maar je moet gewoon werken.
1: Ja, maar die begint 9 uur. Ja, dat red ik niet. Dus ik ga nu weg.
0: Heb je vrijgevraagd dan?
1: Nee. Aan wie?
0: Nou, aan je leidinggevende misschien?
1: Nee.
0: Dat heb je niet gedaan. Dus niemand weet dat jij nu weg. Ik wist het ook niet namelijk. Maar jouw vriendin komt hier deze PNA hartstikke gezellig. Maar je zegt ook, ik stap in de auto.
1: Ja.
0: Ik vind het bijzonder.
1: Ja, nou ja. Ja, pap en mama, even avondje op stap. Ja, gewoon even maar ik ben er morgen een uurtje eerder. Hey.
0: Ja, wat heb ik daar nou aan?
1: Ja, nou, dan ben je er toch? Dan staan we toch weer kiet?
0: Nou, ik weet het niet. We gaan het hier nog even over hebben op de radio. Nou, gaan we weg.
1: Ja, dan gaan wij. Oké. Okay. Mop, ben je er klaar voor? Heb je zin in?
2: Ja.
1: Ja?
0: Ja, oké. Okay.
1: Ziet er goed uit, Mop. Echt leuk. Helemaal country style van die boots aan. Ja, echt leuk.
0: Nou, leuk. Alright. Jullie gaan het heel leuk hebben met elkaar. Doei. Ja. We gaan gewoon verder met de radio, hè. Ben je gek?
1: Later.
0: Doei. Just Stay komt zo. Kan toch niet? Ik heb dit nog nooit meegemaakt.
3: Switch nu naar Ziggo en scoor een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie en zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
6: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
7: Of deze, in een leuk plaatsje.
8: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
9: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
10: Zijn we al.
9: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
11: Kampioenen!
9: En verzekerd zijn.
12: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
3: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
4: Domino's.
5: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1+1 gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
8: Ik ben Nick Voorbach, jurist bij verkeersboete.nl. Ik maak gratis bezwaar tegen jouw verkeersboete. Met een slagingskans van 1 op 4. Benieuwd hoe ik dat doe? Kijk op verkeersboete.nl.
9: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de Kies en Mix. 3+1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade. 50 centiliter. 1+1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.

0: 10 geld op de meest getoonde prijs.
1: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
2: Sloopmelk.
1: Mona?
2: Ja, ook sloopmelk.
1: Milner?
2: Sloopmelk.
1: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
2: Sloopmelk.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
4: vakantie!
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf 319 euro per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van 429 euro. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
6: Odido. Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg 1500 euro extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: 2 over 8, het Q-Music nieuws krijg je van Mark Becht.
9: Goedenavond. Venezuela heeft een nieuwe update gegeven over het aantal mensen dat om het leven is gekomen bij de aardbevingen. Het zijn er nu meer dan 4300. En ook raakten bijna 17.000 mensen gewond. En er wordt er nog altijd gezocht naar vermisten. Ze liggen waarschijnlijk onder de puin van ingestorte gebouwen. Bij een achtervolging op de N210 bij Lekkerkerk zijn donderdag allerlei gestolen spullen uit een auto gegooid. Dieven hadden die uit een vrachtwagen gestolen en gooiden ze weg toen de politie achter ze aan zat. Ze werden uiteindelijk gepakt, maar de spullen zijn nog niet terecht. De politie hoopt dat de vinders zich melden. Premier Sanchez gaat overmorgen naar het zuiden van Spanje, waar al dagen hevige bosbranden woeden. Hij heeft andere afspraken afgezegd. In het rampgebied bij Almeria zijn al 12 mensen om het leven gekomen, waarschijnlijk vooral Belgen en Britten. Sanchez wil met eigen ogen zien hoe erg het allemaal is. En de tennisfinale van Wimbledon is bij de vrouwen gewonnen door Linda Noskova. Ze won in 3 sets van Karolina Mukova. Noskova leek de wedstrijd al snel te beslissen. Ze kreeg 5 matchpoints, maar verzilverde die niet door de zenuwen. Mukova vocht terug, maar verloor het Tsjechische onderrondje uiteindelijk toch. Het weer nu van Weer Online. Het koelt vannacht uiteindelijk af naar 19 tot 14 graden. Morgen opnieuw een mooie zomerdag, ook dan vrij zonnig en hoge temperaturen. Het kan wel 31 graden worden. En dat was het nieuws van het ANP.
10: De temperaturen lopen weer flink op.
11: In bijna het hele land de zon, 30 graden.
12: Maximum summer.
11: Wat zijn eigenlijk jouw favoriete zomerhits?

0: Zaterdagavondshow, Tom en Joe. Het is tijd voor Tom en Joe's hulptroepen. Heb jij nou een probleem? Dat kan van alles zijn. Stuur het in via de Q-app. Dan lossen we het met elkaar op met alle luisteraars van Q-Music. Kan alles insturen in de Q-app. Vandaag een iets andere editie, want we helpen geen luisteraar. Maar ik heb zelf hulp nodig, want misschien hoor je het wel. Mijn kameraad, compagnon, compaan, Joe, die is weg. Die is echt net weggegaan, zo'n kwartiertje geleden. En voor duidelijkheid, we zitten hier iedere zaterdag en zondagavond van 6 tot 9. Nou, dat is al meer dan een half jaar zo. En zojuist zegt Joe, ja, ik ga nu een uurtje eerder weg, want ik heb een concert van Luke Combs. En nu weet ik wel, Joe is groot country fan, dus dat snap ik. Maar hij heeft hier niet vrij voor gevraagd, daar ben ik ook achter gekomen. Hij stuurt ook net een appje.
1: Nou, ik ben er hoor. Ja, heel veel zin in. Hé, mijn maat, ik ben er morgen gewoon echt een uurtje eerder. Dan compenseer ik de boel. Dan voel je helemaal niet dat ik er nu niet ben. En in gedachten ben ik bij je. In gedachten ben ik dubbel en dwars bij je.
0: Ja, dat is natuurlijk mooi. Maar hij zegt, ik kom morgen een uurtje eerder. Ja, sorry, maar als je ambulancebroeder bent, hersenchirurg, piloot, dan kan je toch ook niet zeggen tijdens het laatste uurtje van je shift, ja jongens, ik moet er vandoor. Ik heb een concert. Zoek het lekker uit. Dus mijn vraag aan jou is nu eigenlijk, ja, wat moet ik nu? Moet ik hem snitchen en de baas bellen? Want hij heeft dus, ja, de leidinggevende niet ingelicht. Niemand weet dat hij weg is. Of zeggen we, ja, laat maar gaan. Laat hem zijn lolletje hebben vanavond. Ik ben benieuwd. Voor de duidelijkheid, wat de meerderheid zegt, doen we gewoon. Dus of snitch je bij de baas omdat hij een uur weer eerder weggaat zonder overleg of niet. Laat het weten in de Q-app. Dan gaan we zo eens even kijken wat we met hem gaan doen. Eerst de nieuwste van Nothing But Thieves, Evolution op Q.

0: Joe's hulptroepen. Dit keer niet voor een luisteraar met een probleem, maar ik heb zelf jullie hulp nodig. Joe die heeft me namelijk aardig in de steek gelaten. Die zei iets voor achter. Ik ben er vandoor. Ik ga naar het concert van Luke Combs. Was met niemand overlegd, zelfs niet met zijn leidinggevende. Niemand weet hiervan, maar hij had zoiets van, joh, kom wel goed, kom ik morgen toch lekker een uurtje eerder. Dus ja, ik weet het niet zo goed. Ik vroeg je, wat gaan we doen? Gaan we nu de baas bellen en op de radio uitleggen wat Joe aan het doen is? Oftewel een snitchje of niet? Nou, er komen heel veel reacties binnen. Ilona zegt, hi, snitchje is een no-go. Frank die zegt, ik zou hem gewoon lekker laten doen. Geniet gewoon van je uurtje solo radio. Kijken wat Luc zegt.
1: Sowieso niet snitchen bij de baas, want dan ben je alle overmacht kwijt die je op hem hebt. Als je nou gewoon niks zegt, dan kun je nog heel lang daarvan misbruik maken.
0: Ah.
1: Dat zou ik doen. Allemaal klusjes laten doen, koffie halen, bitterballen kopen, ga zo maar door.
0: Nou, vind ik ook geen slecht idee. Naomi zegt dan wel weer, ja, ik had hem gesnitcht bij de baas. Ik vind het niet kunnen, jullie zijn een team en hij is er nu gewoon vandoor gegaan. Danielle zegt dan weer, ja, ik zou dan als ik jou was weer gewoon volgende keer een uur eerder weggaan. Ja, maar dan, ik bedoel, dan is helemaal alles los. Ja, dat vind ik ook niet handig. Voor je het weet zit er niemand meer op zaterdagavond. Even kijken, er komt nog een appje binnen van ene Gerard.
2: Hoi, Gerard hier. Nou, ik zou Joe echt niet snitchen bij de baas. Nee, dat nee, is niet chic. Zou ik absoluut niet doen.
0: Wacht eens even.
2: Klinkt als een hele guitige jongen. Klinkt ook ontzettend knap. Dus,
0: ja, oh ja.
2: Nee, joh, gun die jongen even avondje uit, joh.
0: Dit is Joe zelf.
2: Dan moet je lekker met je eigen zaken.
0: Ja, dit is Joe zelf. Ja, logisch dat hij dat zegt. Eventjes kijken, daar hebben we ook nog Jacqueline aan de lijn. Goedenavond.
3: Hallo, goedenavond.
0: Jacqueline, wat zeg jij? Moet ik Joe snitchen omdat hij gewoon zomaar weg is gegaan of niet?
3: Nee, ik dacht van nee. Ik had een beetje hetzelfde als een van mijn voorgangers die ik net hoorde. Niet snitchen, maar wel weten wat voor chantagekaarten je nu in handen hebt.
0: Oh, dus eigenlijk een soort wisselgeld, zeg jij?
3: Zeker, zeker. Je moet even voorwaarden bedenken met jezelf en die voorleggen.
0: Oh, heb je goede tips? Want ik zit gelijk te denken aan dat hij mijn auto kan wassen of zo.
3: Klusjes, wat je lekker vindt meenemen naar de studio morgen. Noem het. Jij hebt nu de kaart in handen.
0: Ja, nee, dat zeg jij heel goed, Jacqueline. Hier ben ik eigenlijk wel blij mee. Dit is wel goede informatie. Ik ga even een lijstje maken met dingen die hij voor me kan doen. Dit wordt helemaal super.
3: Zeker. Hoog inzetten. Vrienden snitchen niet, maar hoog inzetten mag wel.
0: Kijk, die nemen we mee. Jacqueline.

0: tickets en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratiebijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
4: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
5: Brussel-Zuid.
4: Hé, nu al?
3: Ja, reis razendsnel naar België zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
6: The stories are true.
7: The story has just begun.
8: Disney's Vaiana, kom tot leven.
9: See her light up the night in the sea. She calls me.
10: Are you ready to be the hero?
8: Disney's Vaiana, nu in de bioscoop.
11: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
12: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
13: Welkom bij de verfzaak.
12: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
14: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
13: Welkom bij de verfzaak.
12: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
15: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
16: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
17: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
18: Oké.
17: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
19: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
20: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
21: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
22: Die vakantie is dichterbij dan je denkt, want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
21: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op?
23: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
24: Nu met Club Karwei 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
25: Q-Music The Party.
26: Q-Music The Party vind je zaterdag bij Feestweek Schuine Sloot met Lars Boelen, het Dorpsfeest Veningen, bij Wauw on the Beach met Menno Barreveld en bij de Oerse Kermis Ulft.
25: Q-Music The Party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op qmusic.nl.
27: Q-Music. Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
28: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2 plus 2 gratis op alles van Tena en Libresse. Inladen maar. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je...

0: nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
1: 18 plus speelbewust.
2: Ja. Serieus? Wat een geld.
3: 18.000. Godverdikke me.
4: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
4: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus speelbewust.
6: Tom en Joe.
7: Savri Duo hoor je zo na Olivia Dietrich.

0: Xavri Duo. Play the Life, Q Music. Je luistert naar de zaterdagavondshow Tom zonder Joe. Mocht je het gemist hebben. Iets voor 8 uur zijn Joe... ik moet er vandoor. Zijn vriendin die stond hier ineens. Ze gingen naar het concert van Luke Combs namelijk. En dat heeft hij met niemand afgestemd. Met niemand afgesproken. De leidinggevende weet hier niks van. Hij heeft geen verlof ingediend. Niks. Hij is er gewoon vandoor een uur voordat de show afloopt. Nu hebben we het erover gehad. De luisteraar heeft gezegd en besloten. Je hoeft hem niet te snitchen bij de baas. Zorg ervoor, je hebt nu wisselgeld, dat hij een klusje doet. Dus daar ben ik nu druk over aan het nadenken. Maar ik dacht, misschien moeten we hem toch even bellen. Even kijken waar hij uithangt. Of Luke Combs een beetje gezellig aan het spelen is. Of het leuk is. Even kijken of we hem te pakken kunnen krijgen. Joe? Joe?
1: Hey!
0: Hey! Ben je er al?
1: Ja, nee, ik zit. Ik zit in de arena. Ik zit op mijn stoeltje. En het kan elk moment beginnen.
0: Ja, hoe is het daar?
1: Nee, het is fantastisch. Het is inmiddels helemaal volgestroomd. Iedereen heeft er zin in. Heel veel cowboyhoeden, dat is gezellig.
0: Ja.
1: Dat zie je normaal natuurlijk niet zoveel.
0: Ja.
1: En ik zit er. Ja, en mega bedankt hè, dat ik hier kan zitten. Dat vooral.
0: Ja, voel je je goed? Voel je je goed? Je bent toch een beetje een verrader?
1: Nee, ja, maar ik blijf erbij. Als jij volgende keer wat hebt, voel je vrij om nu eerder weg te gaan. Hè?
0: We hebben het er met de Q-luisteraars over gehad. En wat blijkt, ik heb heel veel wisselgeld. Ik kan eigenlijk alles van je vragen nu. Dus ik ben even aan het overwegen. Auto wassen, mijn gras maaien. Of gewoon dat je eten voor me bestelt. Het kan allemaal. Want anders snitch ik je bij de baas, is het verhaal.
1: Dus we moeten. Dit vind ik ook een beetje chantage op dit moment.
0: Dat is 100% chantage, maar dat gaan we wel gebruiken.
1: Maar wanneer maak je de call dan wat het gaat worden? Kijk, gras maaien, je woont helemaal in Breda. Ik woon in Nedam, dat is ver rijden.
0: Ja.
1: Laat me nou je auto wassen. Dat doe ik met alle liefde.
0: Maar kan jij wel bij het dak dan, met kleine beentjes?
1: Ik ga natuurlijk gewoon door de wasstraat, hè? Dat begrijp je.
0: Nee, je gaat gewoon met een soppie en een spons, hè?
1: Een soppie en een spons, het is niet 1958.
0: Nee, jawel. Dat gaan we dan hier even regelen natuurlijk.
1: Ik trek geen bikini aan. daar trek ik de grens.
0: Oké, hey, is Luke Combs al aan het zingen? Of,
1: Nee, 9 uur gaat die stip beginnen. Dus ik weet niet wat je nog aan het tetteren bent tegen mij. Maar eigenlijk ben ik ophangen, ik zit aan een biertje.
0: 9 uur pas, maar waarom ga je nu al weg dan? Ik bedoel, die gang die zingt het komende half uur niet eens. Ik zit hier alleen.
1: Nee, maar de script nog even gezien net. Dat was een waanzinnig topprogramma.
0: Ja.
1: Toch even meegepakt. Ja, en de vibe, hè, de vibe wil je pakken. Kijk, als ik 9 uur uit de studio was gelopen, dan was ik gewoon te laat hier.
0: Ja, nee, precies. Nou goed, je komt er maar mee weg. En ik ga nog even nadenken. Maar er komt nog een klusje aan.
1: Nee, is goed joh. Kom er in december maar op terug.
0: Ja, is goed jongen. Veel plezier.
1: Later.

0: baby.
1: Over een kwartier hoor je ze weer live hier op Q Music. De mannen van Criss Cross Amsterdam. En ja, heel eerlijk, die mannen die knallen er ook de ene na de andere zomerhit uit. Vorig jaar stond Criss Cross Amsterdam 5 keer in de top 500 van de zomer. Oh, daarover gesproken trouwens.
2: Attentie. Hier volgt een mededeling.
1: Ja, dit is echt een last call. Mocht je nog geen stemlijst hebben ingevuld voor de Q Top 500 van de zomer. Je kan nog stemmen tot 9 uur vanavond. Oftewel, je hebt nog 12 minuten. Dat is doable, dat is haalbaar. Want morgenmiddag om 12 uur begint hij, de meest zomerse lijst van de Nederlandse radio. Heerlijk, waar gaan we ermee starten? Alleen ja, je kan nog stemmen dus. 12 minuutjes. Stemmen kan op qmusic.nl of in de Q Music app. Wees er snel bij, jongens. Mark Ronson, Bruno Mars nu voor je. Uptown.

0: Mark Ronson en Bruno Mars. Uptown Funk op Q Music. Zaterdagavondshow met Tom zonder Joe. Want Joe die zit lekker bij Luke Combs. Uur eerder weggegaan. Goed, we hebben besloten dat ik hem niet mocht snitchen bij de baas. We gaan hem nog wel een keer inzetten. De kaart heb ik nu in handen. Misschien dat hij mijn auto wel gaat wassen. Misschien dat hij mijn gras wel gaat maaien. We kunnen het allemaal gebruiken. Ik zie nog een appje binnenkomen van Tiffany die zegt... ja, niet gesnitcht. Je hebt hem nu toch al gesnitcht op de radio. Ja, Tiffany. Hij is zelf een uur eerder weggegaan. Het was sowieso opgevallen. Ik bedoel, de man is er niet. Hij praat niet. Dus dan had iedereen gevraagd, wat is er met Joe gebeurd? Waar is Joe aan de hand? Dus ja, ik kon ook niet anders. Hij heeft nog wel een appje ingesproken.
1: Wij pakken de paling in.
0: Ja, we pakken zeker de paling in. Ik vind overigens voor iemand die bij Luke Combs zit... is hij nog veel appjes aan het sturen en aan het werken. Ik denk dat hij een beetje aan het compenseren is. Hij voelt ook wel dat het niet helemaal oké is. Hey, ik weet niet of je nog wilde plannen hebt vanavond... maar ja, wat er nu aankomt is wel de perfecte start van je zaterdagavond. Ik moet ook zeggen, als je in de auto zit, pas op voor flitsers... want je gaat er spontaan harder van rijden. De mannen van Crisscross Amsterdam hoor je hier zo live. Die mixen weer alles aan elkaar. En ja, wat een beukers hebben ze voor je klaarstaan. Hoor maar eens. Zometeen hier live. De mannen van Crisscross Amsterdam.
2: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99. Fans van
3: Voordeel. Aldi. Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
2: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van. Fans van Voordeel. Aldi.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
5: 25 jaar direct lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
6: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
5: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
7: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
8: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
7: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
9: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
10: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
11: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
12: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
13: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
14: Kijk op kwf.nl/voor wie.
15: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Figo. De zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
16: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
17: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
18: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg je ook nog de schuld? Nou, dan sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij Arag graag mee, zei ik tegen hem.
19: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
20: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
21: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elma.

0: jij zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Wow, wow, wow. Pas op hoor. Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
4: Oh, nu al zin in zaterdag.
3: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
6: Het leukste feestje van je zaterdagavond straks, maar eerst het nieuws van 9 uur.
7: Goedenavond. In Duitsland waren gisteren twee branden bij het spoor tussen Keulen en Düsseldorf. En de politie had rekening met sabotage. De actie is vanmorgen namelijk opgeëist door een anarchistische groep met de naam Commando Angry Birds. Het treinverkeer was uren ontregeld door de branden in een kabelgoot. Venezuela heeft een nieuwe update gegeven over het aantal mensen dat om het leven is gekomen bij de aardbevingen. Het zijn er nu meer dan 4300. Ook raakten bijna 17.000 mensen gewond en er wordt ook nog altijd gezocht naar vermisten. Ze liggen waarschijnlijk onder de puin van ingestorte gebouwen. FIFA-baas Infantino heeft grote dromen. Hij sluit niet uit dat er in de toekomst 64 landen mogen meedoen aan het WK. Het zou neerkomen op 128 wedstrijden. We gaan erover nadenken, zei hij tegen de pers. Dit jaar deden voor het eerst 48 landen mee, maar Infantino vindt dat nog meer landen een kans moeten krijgen. En de Amerikaanse schaatser Jordan Stoltz breekt met zijn trainer Bob Corby, meldt de NOS. Stoltz won 2 gouden medailles op de Olympische Winterspelen en hij zegt dat hij nu aan de toekomst moet denken met het oog op de Spelen over 8 jaar. Corby is 76. Hij is geschokt dat Stoltz niet met hem heeft overlegd. Het weer nu van Weer Online. Het wordt vannacht 19 tot 14 graden. En morgen opnieuw een mooie zomerdag. Het is vrij zonnig dan. En op sommige plaatsen wordt het 31 graden. En ook na het weekend zomers warm. En dat was het nieuws van het ANP.
8: De

0: track My Own My is uit.
1: Zit er een heel erg zomers tientje aan, hè?
0: Ja, en Luísa Sonza, de megaster uit Brazilië.
1: Dat knappe meid.
0: En Willy
1: hoor.
0: William, bekend van Migente.
1: Ja, ik zeg altijd Migente. Sander zegt altijd Migente, maar ik zeg altijd
0: Migente. Ik zei Migente, maar ik werd op socials werd ik gepolitieerd, jongens, door alle

0: energie zit er goed in nu. Wat krijgen we? Veel reacties binnen op onze nieuwe plaat.
1: Mark laat weten via de app. Wat een heerlijke plaat. Wat een knaller, jongens. Deze gaat op repeat vanavond.
0: Ja, daar doen we het voor. Wat kunnen we verder voor jou draaien?
1: Laat even weten via de Q Music app. We knallen snel door.

0: het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
3: 18 plus, speelbewust.
4: Ja?
5: Echt serieus? Wat een geld.
6: 18.000, godverdikken me.
7: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus, speelbewust.
9: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
10: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
11: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
10: Nu bij Dirk, Maza. Alle varianten, 1,69. Dat is lekker.
11: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
12: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want
13: chicken. Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
14: Kom maar verder.
13: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
14: Hij is weer klaar.
13: QuickFit en weer verder.
15: Je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
16: Het is Big Sale bij Eyewear Opticians. Je krijgt tot 200 euro korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
17: Eyewear. Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken.

0: Chris Cook uit Amsterdam hier op Q Music.
1: Het leukste feestje op je zaterdagavond is nog in volle gang.
0: Ja, we hebben Kimberly die stuurt via de app. Ik sta helemaal los te gaan in de woonkamer. Kom maar door met die clubbangers.
1: Ja, we gooien het tempo nu lekker omhoog.

0: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
3: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
2: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
4: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
5: I am Vaiana of Motunui.
6: Deze zomer, here we go. Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
7: See her light up the night in the sea. She calls me.
8: The ocean chose you.
6: Disney's Vaiana, nu in de bioscoop.

0: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
1: Lidl is de nummer 1 in prijs en kwaliteit. En nu ook door de Consumentenbond bewezen. Onze Kania mayonaise is best getest en best te koop. En dat voor maar 79 cent. Lidl, je verdient het.
2: Mam, waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer. Naast de kerstbal en achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
5: Allsafe. Geeft ruimte.
6: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat? Opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
4: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
7: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
7: Odido. Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenaerts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
11: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
12: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmond Handzeep, 500 ml voor maar €1,15. En Care Cream Caring Shower Gel voor maar €1,79. Altijd laag.
13: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
14: Exact 10 uur, goedenavond. Dit is het Q-Music nieuws. Krijg je van Mark Bergt.
15: Goedenavond. In Zuid-Spanje, in het gebied van de bosbranden, is een Brit-stijl gered uit een kloof. Ze waren aan het hiken en werden eergisteren overvallen door het vuur. Ze hebben brandwonden en waren half bewusteloos. Toch wisten ze te roepen, zodat reddingswerkers ze hoorden. Door de bosbranden zijn al 12 mensen om het leven gekomen, waarschijnlijk vooral Belgen en Britten. De Spaanse premier Sanchez gaat overmorgen naar het rampgebied. Hij wil met eigen ogen zien hoe erg het allemaal is en heeft al zijn afspraken afgezegd. In Duitsland zegt een anarchistische groep dat zij brand hebben gesticht bij het spoor tussen Keulen en Düsseldorf gisteren. Het treinverkeer was tot vanmorgen ontregeld. De groep noemt zichzelf het Angry Birds Commando en wilde begin dit jaar ook al het spoor saboteren, maar dan op een andere plek. Maar dat mislukte. In het noorden van Frankrijk hebben duizenden mensen geprotesteerd tegen de aanleg van een kanaal. Het moet de Seine verbinden met havens in België en Nederland. De betogers vinden het project te duur en schadelijk voor natuur en milieu. Sommigen gooiden met vuurwerkbommen, maar de onrust duurde niet lang. Het weer nu van Weer Online. Het wordt vannacht tussen de 14 en 19 graden en morgen opnieuw een mooie zomerdag. Het is vrij zonnig dan en op sommige plaatsen wordt het 31 graden en ook na het weekend zomers warm. En dat was het nieuws van het ANP.
14: Dankjewel Mark, dankjewel verkeer gemeld door Flitsmeister. Vertragingen zijn er niet, wel flitsers op de A1, onder andere tussen de Duitse grens en Hengelo. Daar staan ze bij 177.2. Op de A4 tussen Leiden en Amsterdam bij 8.0. Op de A7 tussen Den Oever en Bolsward, hoogte van Witmarsum. Daar staan ze bij 108.1. A9 Alkmaar Haarlem, de hoogte van Heemskerk bij 56.7. A10 Diemen-Zeeburgertunnel, de hoogte van Amsterdam. Daar staan ze bij 11.3. En de A44 Wassenaar Nieuw-Vennep, de hoogte van Wassenaar. Daar staan ze bij 20.4. Ik zeg goedenavond, zeg ik. Ik wil meteen even het volgende met je doen. Als je luistert, waar je ook bent, waar de radio ook aan staat, laat even weten waar je bent. Door heel simpel even een foto te sturen van je uitzicht. Dus dat wat je ziet, dat mag je fotograferen. En als je dat dan eventjes in de Q-Music app gooit, dan weet ik waar je uithangt. Leuk! May I have your attention, please?
16: 90's en Zero's hits.
17: Joey van der Velden.
14: Met zometeen mijn favoriete bandje uit de UK. Met die verslavende pianoloop. Eerst deze van Miranda, Lekker Zomers en Pamas à la Playa.
16: 90's en Zero's hits.

0: Q-Music en Clarks.
1: Q-Music, 90s en Zero's hits.
0: Zo, nou, die Chris Martin van Coldplay, die mag de komende jaren wel eens gaan opletten. De concurrentie komt namelijk echt van heel dichtbij. Zijn zoon Moses, die speelt ook in een band getiteld People I've Met. En dat bandje, dat heeft dus best wel recent een single uitgebracht. Dat klinkt ongeveer zo, is echt niet onaardig.

waarschijnlijk. Ja, dat zal zo vaart toch niet lopen. Maar daar kijk je echt nog op. Want ja, ooit was er ook een moment dat niemand Coldplay kende. En dat ze een beetje obscure liedjes speelden. En nu zijn ze gewoon alle avonden meer dan uitverkocht. Dus Moses Martin, onthoud die naam. Ik zeg welkom, welkom, welkom, welkom. Welkom, goedenavond. Dit is Q-Music 90's en Zero's. Ik ga ook allemaal obscure liedjes draaien. En heel veel zomer vanavond. Heel veel. Dat is wat ik aan het doen ben. Maar wat doe jij? Waar ben je? Wat doe je? Waar hang je uit? Ik zou zeggen, maak even een foto van je uitzicht. En gooi hem in de Q-Music app. Iedereen die onderweg is, heet ik van harte welkom. Onder andere Indra Sleger, Chantal. Leonie Vrolijk is onderweg. Tycho, Corine Wijs, die schrijft onderweg naar huis. Dan zie ik bij Zelly During. Daar zie ik de hond op de foto. Nazanie en Schaafsma. Daar zie ik iets dat is opgegeten, als het goed is. Laat me nog even weten dat je naam goed hebt uitgesproken. Donnie van Vught, op dit moment onderweg naar huis vanuit Zwolle. Sanne van Hout is er ook bij. Daar zie ik een hond in een kratje voor op een fiets. En Sanne is maar aan het trappen. Die trapt volgens mij naar huis. Even kijken. En Danny de Haan die is op visite bij de kattenren van de achterburen. Heel veel dieren vanavond. Gezellig. Oké. Welkom iedereen. Welkom. Zometeen de act die echt geen seconde heeft nagedacht over de naam. Eerst André Hazes.

90s en Zero's met Shakira en Whenever, Wherever. Soms hoef je niet ver te zoeken voor de oplossing. Zo ging het tenminste bij de volgende act. Die begon met drie mannen onder de naam Joy Speed. Dat was geen succes, helemaal niet zelfs. Ze maakten dit.

hartstikke prima. Nou, ze voegen er ook nog een zangeres bij. En ze veranderden ook hun muzikale plan. Ze wilden een combinatie maken tussen Eurodance en theatrale pop. Onder een simpele catchy naam. Nou, ook daar hoefden ze niet heel lang voor te zoeken. De nieuwe naam die vonden ze simpelweg op de muur van de oefenruimte. Ja, er hing daar een poster van een aquarium. En het woord aqua, dat sprak ze meteen aan. Kort, krachtig en internationaal. Dus ja, de oplossing stond gewoon op de muur. Waar later dan weer de gouden platen zouden hangen. Zo simpel kan het zijn. Ik heb het over deze act, Aqua, Dr. Jones bij Q.

0: Q-Music 90's and Zero's met Kings of Leon en You Somebody.
1: Rewind the Zero's.
0: Zeker weten, het is weer tijd om een liedje achterstevoren te draaien en een prijzenpakket weg te geven. Dat prijzenpakket dat heb je eigenlijk al bijna in handen, want de opgave van vanavond is best wel makkelijk. Ik heb hem gisteren gemaakt, gisteravond. Toen dacht ik, nou, dit is een opgave. Ik zit hem net terug te luisteren. Toen dacht ik, misschien heb ik het iets te makkelijk gemaakt. Maar goed, maakt het niet uit. Het is warm buiten, het is plakkerig en niet hard nadenken is ook fijn. Ik ga zo meteen de volledige opgave laten horen, maar ik geef je alvast even een voorproefje. Ik heb dus een liedje heb ik omgedraaid. Weet je zo meteen bij titel en artiest uit te komen. Oké, nou, let op. Even een klein voorproefje, daar gaan we. Waar heb ik hem? Ja, hier. Nou, misschien weet je het nu wel al. Dat zou zomaar kunnen. Zometeen het hele fragment. En

0: tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
3: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu.

0: pure plantkracht. Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
1: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Die flitsers met Tom bij TomTom.
3: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
4: Sta je in de file en spot je ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA. Een wereld aan ideeën.
7: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
8: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
9: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
10: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
11: Joey van der Velden.
12: Hi.

0: When You're Gone.
1: Rewind the Zeros.
0: Zometeen Jennifer Lopez en Waiting for the Night. Eerst wil ik even een klein spelletje met je spelen. Het heet Rewind the Zeros. Een liedje uit de Zeros, maar dan achterstevoren afgespeeld. Dus ondersteboven, binnenstebuiten, omgedraaid. Weet je bij titel en artiest uit te komen? En ik heb net al een beetje prijs gegeven. Het is een makkelijke vanavond. Hij is eigenlijk te makkelijk. Dat prijzenpakket dat je kan winnen, dat heb je eigenlijk al bijna vast. Kan je adres er al bijna opsturen, maar goed. Misschien moeten we voor de snelheid gaan. Dus als je het weet, stuur dan zo snel mogelijk titel en artiest deze kant op. Nou, oké, daar gaan we. Dit is de opgave.

0: Q-Music met Jennifer Lopez en Waiting for the Night.
1: Rewind the Zero.
0: Ik zeg goedenavond tegen Gert-Jan Kamminga. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Goedenavond, goedenavond. Moet een beetje opschieten, hè, Gert-Jan?
2: Ja, valt mee, valt mee.
0: Oké, okay, even, wat ga je doen vanavond?
2: Ik zou voetbal kijken.
0: Welke wedstrijd?
2: Noorwegen-Engeland.
0: Doe even inschatting. Wat denk jij dat het gaat worden?
2: Oeh, lastig. 3-2 voor Noorwegen, denk ik.
0: Right. Gert-Jan, volg jij het nog echt volledig op de voet? Kijk je echt elke wedstrijd of doe je een beetje cherrypicking?
2: Nee, gewoon wanneer een mooi uitkomt kan tijden, dan kijk ik wel even.
0: Ja, oké. Okay. Als het niet te laat is of te vroeg, dan ben je erbij.
2: Ja, precies.
0: Nou, heerlijk, Gert-Jan. Zo een beetje binnen tv kijken als het binnen een beetje cool is dat goed te doen natuurlijk.
2: We zitten buiten onder overkapping, dus dat is prima.
0: Oh, nou, dus dat ging nog beter te doen.
2: Ja, zeker.
0: Welkom bij Rewind The Zero's. Je hoorde net een liedje achter tevoren. Een bekende hit uit The Zero's. Vraag is, weet je bij titel en artiest uit te komen? Ik zei al, het is misschien een beetje makkelijk. Dit is de opgave. Ja, Gert-Jan, misschien is het even leuk als jij nu tegen mij zegt... Joey, het was echt veel te makkelijk. Zeg dat maar.
2: Het was echt heel makkelijk, Joey.
0: Het was echt veel te makkelijk. Jij was echt als eerste bij, echt een kwartier geleden... toen ik volgens mij 3 seconden liet horen. Toen had jij al het goede antwoord. Wie horen we hier en wat zingt zij?
2: Beyoncé, Crazy in Love.
0: Luisteren. Duidelijk. Helemaal goed, Gert-Jan. Gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
0: Je krijgt van mij het Q-Music prijspakket. Het is grappig, er zitten allemaal nieuwe dingen in. De Q-Music zonneklep zit erin. De Q-Music zonnebril, ook te gebruiken bij slecht weer. En die heb ik zelf nog niet eens, de Q-Music strandbal.
2: Oh, kijk aan.

0: Q-Music 90s and Zeros. Mano Chao, Migas Tus Tu. Ken je dat? Dat je iemand in een totaal andere hoedanigheid tegenkomt dan normaal en die op persoon dan opeens niet meer herkent. Ja, ik had dat dus vanmiddag. Trouwens, met iemand die jij ook kent. Nou, ik ga dit hele verhaal ga ik zo meteen vertellen na deze van de Benga Boys, want die komt eraan. La, la,
1: la, la, la, la, la. Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
5: Pap, die moeten we hebben!
4: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
6: onlineveilingmeester.nl. Joehoe, bedtijd! Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
4: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
7: Onlineveilingmeester.nl. Switch nu naar Ziggo en scoor een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam. Jouw Veneta.
7: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
10: Ja, laatste kans.
9: Nog één keer brullende motoren.
10: Ja,
9: dit mag je niet missen.
10: Oh.
9: Daar moet je bij zijn.
10: Daar binnen.
9: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
10: Ja.
9: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
11: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland talvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
11: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Verse kersen, 500 gram voor maar €1,89. En rode paprika's, vers van eigen land, 500 gram maar €0,99. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
14: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 giga glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
0: 11:02, goedenavond. Dit is het Q-Music nieuws. Krijg je van Mario Kwaitaal.
15: Goedenavond. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn meerdere opstootjes geweest. Een groepje mannen zocht ruzie met elkaar en met mensen die wel al een plek hebben in het aanmeldcentrum. Er werd ook iemand onwel. Het is de eerste avond zonder hulp van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Die vonden het niet veilig meer voor hun medewerkers. De brandweer in het Zeeuwse grensgebied maakt zich zorgen over mensen die jerrycans vol goedkopere benzine uit België halen. Bij een autobrand breidt het vuur zich sneller uit, maar ook zonder brand is het gevaarlijk, zeggen ze bij Omroep Zeeland. Er kunnen giftige dampen in de auto komen en bij een aanrijding wordt het een projectiel. In Utrecht kunnen mantelzorgers straks bijna gratis parkeren. Ze krijgen al korting en die wordt nu verhoogd naar 99%, meldt het AD. De gemeenteraad zegt dat ze onmisbaar zijn in de maatschappij en wil ze zoveel mogelijk helpen. Het gaat ten koste van de algemene parkeerkorting die inwoners aan bezoekers kunnen geven. En tyfoon Bavis heeft de oostkust van China bereikt. Hij ging daar aan land met windsnelheden van ruim 140 km per uur. Uit voorzorg werden bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd uit plaatsjes aan de kust. Eerder trok de tyfoon ook over de Filipijnen. Daar vielen 18 doden. In Taiwan en Japan sloeg de storm al minder hard toe. Het weer van Weer Online? Vannacht is het 14 tot 19 graden. Morgen wordt weer een mooie zomerdag. Het is vrij zonnig en op sommige plaatsen wordt het 32 graden. Ook na het weekend is het zomers warm. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dankjewel, dank. Uw verkeer gemeld door Flitsmeister. Vertragingen zijn er niet. Wel flitsers, best wel wat. Op de A1 tussen de Duitse grens en Hengelo, de hoogte van Lutte, daar staan ze bij 177,2. Op de A7 tussen Den Oever en Bolsward bij 108,1. A9 Alkmaar-Haarlem, de hoogte van Heemskerk bij 59,7. A10 dan Diemen-Zeeburgertunnel bij 11,3. A12 Utrecht-Gouda, de hoogte van Utrecht bij 62,8. Dan de A22 Velsen-Beverwijk bij 9,1, dus bij Velsen-Zuid daar. Dan de A28 Zwolle-Amersfoort, hoogte van Hulshorst, staan ze bij 62,1. En de laatste, dat is de A44 Wassenaar, Nieuw-Vennep, de hoogte van Wassenaar, bij 20,4.
10: Q-Music, 90's en Zero's hits.
12: Joey van der Velden.
0: Zo, ik heb zin in de zon. Nou, dat gaan we muzikaal even regelen. Zometeen Florida. Ride round na de Benga Boys. Dit is To Brazil.
12: 90's and Zero's.
10: 90's and Zero's hits.

Zeros met Florida en Kesha en Right Round. Zometeen. Anastasia. Dat je iemand in een totaal andere hoedanigheid tegenkomt en die persoon dan opeens niet meer herkent. Ik had dat vanmiddag. Ik kreeg dit fragment kreeg ik doorgestuurd met de vraag: weet je wie hier zingt? Nou, mocht je nou ook niet horen. Dit is Jack Pools van Rowan Hazen, maar wel in het Engels. Ja, voordat hij zong in de band die al meer dan 40 jaar bestaat, speelde hij in Engelstalige bands met ronkende namen als The Bad Edge en The Legendary Texas Four. Maar ja, toen hij erachter kwam wat hij allemaal met de Nederlandse taal kan, toen was hij meteen om. Toen dacht hij, dit is wat ik moet gaan doen. Het is Limburg bij Q Music.

0: Outside Alone. Zometeen.
1: De Q Top 500 van de zomer.
0: Zometeen Hathaway. En What is Love? 25, 28, zelfs 30, 31 en 32 graden. Ja, we gaan echt een prima weekje tegemoet qua temperaturen. Nou weet ik één ding dat je met deze warme dagen nodig hebt, maar dat je niet in je tas hebt zitten. Het heet de Q Top 500 van de zomer, want die hoor je vanaf morgen 12 uur. De ijsjes en de zonnebrand, die moet je even zelf regelen. De soundtrack komt de komende dagen van ons. De 500 leukste zomerliedjes hebben we verzameld. De afgelopen week hebben we allemaal al stemmen bij elkaar weten te rapen en liedjes verzameld die jij leuk vindt. En die hoor je dan alle 500 de komende 5 dagen. En deze zou, ja, denk ik, pas een van de laatste dagen te horen zijn. Ik heb even zitten zoeken in de lijst van vorig jaar. Toen stond

0: Music 90s and Zeros. Matt Hathaway en What is Love? Ik ga weer een battle organiseren. Ik heb zometeen weer twee liedjes. Als het goed is, een liedje uit de 90s en een liedje uit de Zeros. En ik ga eerst een categorie ga ik erbij zoeken. Waarin wij die battle gaan organiseren. Dus een categorie en daar dan twee liedjes bij. Ik zeg zoeken, dat is eigenlijk niet zoeken. Ik heb daar gewoon heel makkelijk heb ik een knop voor. Dan ga ik dan eventjes de computer een opdracht geven. Die komt dan met een categorie als het goed is. Daar gaan we. Benieuwd waar de computer mee komt. Ik heb een vermoeden. Dit is waanzinnig. Het is categorie zon is het. Ik denk dat de computer ook weet wat voor weer het gaat worden de komende 7 dagen. Oké, liedjes uit de 90s of de Zeros met uit categorie zon. Dus zon in de titel. Of het gaat over de zon. Nou, heb je een suggestie? Laat het me even weten in de app van Q. Je mag een berichtje sturen of je mag het ook inspreken. Is heel makkelijk. Dan druk je op het microfoontje. En deze. Hoef je niks voor te doen. Het is de Gore Josh Project.
1: Goedemorgen.
2: Ja. Al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig.
1: Mm.
2: Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein

0: Vision, met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
3: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
4: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: The stories are true.
6: The story has just begun.
7: Disney's Vaiana, kom tot leven.
8: See her light up the night in the sea. She calls me.
9: Are you ready to be the hero?
7: Disney's Vaiana, nu in de bioscoop.
10: Het strand, propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee.
11: Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
13: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
14: Sloopmelk.
13: Mona?
14: Ja, ook sloopmelk.
13: Milner?
14: Sloopmelk.
13: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
14: Sloopmelk.
15: Joey van der Velden.
16: Hi. Cool George Project, hoor je naar Inner Circle. Dit is Sweat.
17: I've been watching.

Music, 90s and Zeros, Guru Josh Project en Infinity 2008. Oké, ik ga een battle organiseren. Let op, twee liedjes ga ik je geven. Een liedje uit de 90s en een liedje uit de Zeros. En ja, het is de bedoeling dat er zometeen een winnaar uit de bus komt. Categorie is Zon. Thanks voor alle suggesties trouwens die afgelopen minuten zijn gedaan. Ja, liedjes in de categorie Zon. Dat kan dus van alles zijn als het maar zonnig is. Komt natuurlijk ook goed uit, want morgen vanaf 12 uur de Q Music Top 500 van de zomer met alleen maar zonnige liedjes. Dus nou, ruime keus. Ik heb een... ik ga laten horen wat de keuzes zijn. Dan wil ik niemand beïnvloeden. Nou goed, daar komen ze. Liedjes met zon. Alexander de Bruin, die kwam met Zonder Jou van Paul de Leeuw, Simone Kleinsma.

natuurlijk. En nou zei ik al, ik wil niemand beïnvloeden. Je kunt vanaf nu kun je stemmen in de Q-Music app. Daar vind je, als het goed is, vind je een poll. Wacht, ik dubbelcheck het even. Loopt de poll in de app? Ja, bij mij is het te zien. Dan wil ik niemand beïnvloeden. Maar ik zou het heel leuk vinden als Paul de Leeuw en Simone Kleinsma winnen met Zonder Jou. Ik mag zelf niet stemmen, zit een notaris bij. Maar ik zou het heel leuk vinden als die wint. Ik wil niemand beïnvloeden, maar als je er even op wil stemmen, dan maak je mij heel blij.

0: music, 90s en zeros hits.
1: Man, I feel like a woman. Ja, er was afgelopen minuten was er een battle gaande in de app van Q, een battle die ik heb opgestart. Categorie is zon. En het waren twee liedjes, eentje uit de 90s en eentje uit de zeros. En ja, ik zei nog, ik wil niemand beïnvloeden, maar ik zou het wel heel leuk vinden als je op Paul de Leeuw en Simone Kleinsma stemt met Zonder Jou. Dat was een van de keuzes. Voor René Schuurmans. Laat de zon in je hart.
2: Ze schijnt toch
1: ook leuk. Er is een uitslag. Ik wil graag iedereen die heeft gestemd, wil ik even bedanken. De winnaar heeft gewonnen met ruim 56% van de stemmen. En dan ga ik nu even alle namen voorlezen. Iedereen bedanken die op dit liedje heeft gestemd. Marlies Baggerman. Eens even kijken. Angela, Dwayne, Patrick, Anne, Wubien, Melissa, Wessel, Mike. Eens even kijken. Dan Valerie, Chantal, Mara, Nora, Naomi, Sylvia, Annika, Roland, Ilse, Roel Nijholt, Betsy. Waren dit allemaal? Nee, dat kan niet. Oké, mijn computer scrolt niet meer. Maar in ieder geval, de winnaar is René Schuurmans.

0: goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Hoe hangt de vlag erbij?
1: Goed, ik ben zo benieuwd, Joey.
0: Ja?
1: Los van wat iedereen op dit moment doet. Want je weet, ik kom elke vrijdag... Nou, elke vrijdagavond overigens ook, maar elke zaterdagavond met de vraag... waarom ben je nog wakker aan de andere kant van de radio? Ik zou het heel leuk vinden alvast als je zo meteen een audiobericht zou willen sturen.
0: Maar door te zeggen, hey Kane, ik ben nog wakker omdat.
1: Ja, dus een audiobericht. Ja, goed dat je dat zegt. Audiobericht sturen waarin je zegt, hey Kane, ik ben nog wakker omdat. Puntje, puntje, puntje. Maar daarnaast ben ik ook heel benieuwd of er dus iemand nu luistert die op de terugweg is van Soldaat van Oranje. Wellicht omdat je er werkt, dat je erin hebt gespeeld, of achter de schermen werkt, of omdat je er bent geweest. Het is vanavond namelijk de ene laatste show ooit van Soldaat van Oranje geweest.
0: Ja, morgen
1: is de grande finale, maar dan heb ik meegekregen dus niet voor publiek. Dus echt alleen voor genodigden.
0: Oh, oké. Okay, dus vanavond was het laatste publiek dat aan kaartje kon kopen.
1: Ja.
0: Oh, oké. Okay. Dus ben je daar geweest? Stuur ook een berichtje.
1: Stuur ook een berichtje. Maar vooral, hey Kane, ik ben nog wakker om dat.
0: En deze hoor je ook. Zijn Phoebe en David toch? Zeker, zeker. Nee.
1: Faithless.
0: Wie dan?
1: Niet David Guetta. Faithless. Oh. Nou goed.
0: Dat is een klein foutje voor mij.
2: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
3: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
2: Nog niet helemaal dus.
3: Tja, die administratie. Toevallig tips?
2: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
3: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
2: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
4: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
6: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel €20 korting.
8: Elk

0: voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
0: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
4: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmond Handzeep.

0: iedereen snel weer op weg.
1: Kom maar verder.
0: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
1: Hij is weer klaar.
0: Quickfit en weer verder.
2: 12 uur, goedenacht. Het Q Music nieuws krijg je van Mario Kwaitaal.
3: Goedenacht. Op de eerste avond zonder het Rode Kruis in Ter Apel waren er opstootjes bij het aanmeldcentrum. Een vluchteling kreeg vanuit het niets een trap van een man. Toen later een oudere man was gevallen en er meer mensen bij kwamen, werd de trapper door de beveiliging weggehaald. Het Rode Kruis vond het niet meer veilig voor hun medewerkers. President Zelensky heeft weer om nieuwe wapens gevraagd en vindt dat er wat moet veranderen in de afspraken daarover. Nu duurt het soms weken voor wapens worden geleverd en dat duurt Zelensky veel te lang. Vaak zijn die wapens meteen nodig. Veel steunpakketten die zijn toegezegd zouden ook nog steeds niet helemaal zijn afgeleverd. Voor mensen in Venezuela die dakloos zijn geworden na de verwoestende aardbevingen vorige maand worden tijdelijke huizen gebouwd. Meer dan 850 gebouwen zijn ingestort of zwaar beschadigd. Bijna 18.000 mensen verloren hun huis. Zij worden nu opgevangen in scholen, maar daar moet in september weer les worden gegeven. En de Argentijnse voetballer Antonio Ratin is overleden. Hij werd bekend op het WK van 1966 toen hij weigerde het veld te verlaten. Hij was al twee keer gewaarschuwd door de scheidsrechter en moest na een derde belediging vertrekken, maar bleef minutenlang staan. Mede daardoor werden de gele en rode kaart ingevoerd. Ratin was 89 jaar. Het weer van Weer Online? Vannacht is het 14 tot 19 graden. Morgen wordt weer een mooie zomerdag. Het is vrij zonnig en op sommige plaatsen wordt het 32 graden. Ook na het weekend is het zomers warm. En dat was het ANP-nieuws.
2: Flitsmeister meldt ondertussen een file op de A73 van Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Bijlveld en Zwalmentunnel heb je 5 minuutjes vertraging, dus het valt mee. Je bent er zo uit. Controles op de A7 van Den Oever richting Bolzwart bij hectometerpaal 108.1. De A9 Alkmaar richting Haarlem staan ze bij 56.7. En de A44 van Wassenaar richting Nieuw-Vennep, even opletten op je snelheid, bij hectometerpaal 20.4. Leuk om te horen waarom jij nog onderweg bent of wakker bent, zelfs nog op dit tijdstip. Belinda bijvoorbeeld zegt:
4: hey Kay, ik ben echt wakker omdat ik net van de Efteling kom. Doei doei.
2: Doei Belinda, wat heerlijk. Ik hoop dat je een lekkere tijd hebt gehad in de Efteling. Waar ik zelf heel benieuwd naar ben, is of er dus iemand is die nu luistert, die onderweg terug is van Soldaat van Oranje. Vandaag was namelijk de allerlaatste show voor publiek waar je een ticket voor kon kopen. Want morgen doen ze nog eentje, maar alleen voor besloten uitgenodigden van Soldaat van Oranje. Ik ben zo benieuwd, is er iemand die nu luistert, die ofwel heeft gespeeld in Soldaat van Oranje, of heeft gewerkt bij Soldaat van Oranje, of is geweest bij Soldaat van Oranje vanavond? Laat even van je horen in de Q-Music app.

0: Hey Kane, met Rianne. Ik ben nog wakker omdat ik met mijn zoon Xavi naar het concert van Luke Combs in de Arena ben geweest.
1: Hey Kane, ik ben nog wakker omdat ik net kon van de musical The Moulin Rouge.
2: Hey Kane, ik ben nog wakker omdat ik onderweg naar huis ben van mijn dienst bij de jongerenvereniging. Dus ik heb achter de bar gestaan.
3: De Q-nacht met Kane.
4: Hey, dat ben ik.
5: Yeah!

0: 2026, het is 11 minuutjes over 12. Welkom in jouw zaterdagnacht. Leuk om te horen waarom je zo laat nog wakker bent. Lisa en Wesley, goeienacht.
1: Hoi.
0: Waarom zijn jullie nog wakker?
2: Ja, wij zijn op
0: de
2: terugweg van
0: Soldaat
2: van Oranje.
0: Ja! Oh, ik ben zo driftig op zoek geweest naar iemand die dus bij de allerlaatste show was van Soldaat van Oranje. Hoewel, daar moet dus de kanttekening bij zitten. Morgen doen ze echt nog één grande finale, toch? Maar dat is puur voor genodigden. Maar, Wesley, jij wist mij net al te vertellen dat vanavond eigenlijk ook al voor genodigden was.
1: Ja, de show van vanavond was inderdaad voor mensen die vaker gekomen zijn, bekende Nederlanders en wie zouden, ja, en echt gewoon genodigden vanuit de buurt van Katwijk, had ik het idee.
0: Ja.
1: En morgen doen ze dan alle oud cast, alle oud crew en familie van de cast.
0: Ja, daar kun je dus inmiddels ook.
1: Ja, daar kan niemand bij, zeg maar.
0: Nee, daar kun je ook een heel theater mee vullen inmiddels. Nou, hoeveel jaar? 13 jaar of zo?
1: Ja, precies.
0: Hey, en Wesley, waar voel jij dan onder? Ben jij een groot fan of ben je een BN'er?
1: Wat zeg je?
0: Wat ben jij? Ben je een groot fan of ben je een BN'er?
1: Nee, ik ben wel fangirl.
0: Hoe vaak ben je geweest?
1: Ja, wel boven de 10, 15, misschien wel 20.
0: Wauw. En verveelt het dan niet als je het al zo vaak hebt gezien?
1: Nou ja, het speelt 16 jaar. Hè. Kijk, het is natuurlijk enorm veel, dat ben ik wel met je eens, maar... Dan neem je broer mee, dan neem je vader mee, dan neem je stiefvader mee. Ja, zo gaat het een beetje, zeg maar. En als je geïnteresseerd bent in theater, dan maakt het al helemaal niks uit. Dus heel vet.
0: Ja man, wat cool. En hoe was het vanavond dan? Was het nog een soort van emotioneel? Was het beladen?
1: Nou ja, Lisa, zag iemand huilen of zo naast ons?
2: Ja, naast mij was iemand heel emotioneel. Maar het is gewoon heel bijzonder om mee te maken. En ik zag ook wel emotie bij de cast, bij het eindapplaus, zeg maar. Zag je ook wel dat die emotie hadden. Dus het was wel mooi om mee te maken.
0: Ja, lijkt me ook wel tof. Ja, het is echt een stukje geschiedenis, hè. Dat gewoon de langslopende musical van Nederlandse bodem ermee stopt.
2: Ja.
0: Wat, Wesley, jij als grote fan, wat zijn jouw verwachtingen nu? Want dit kan natuurlijk toch niet lang duren voordat Soldaat van Oranje weer terugkomt, toch?
1: Nou ja, ik zeg altijd, ik heb gewoon een vermoeden. Ze hebben in de buurt van Katwijk hebben ze een nieuw theater gebouwd. Daar speelt nu een andere van Oranje.
0: Ja, Willem van Oranje, in Delft.
1: Ik heb gewoon echt het idee dat die gewoon ooit een keer gaan stoppen. En dan zegt de Soldaat van Oranje, oh, we gaan lekker daar... spelen.
0: En dan in een soort nieuw jasje, want daar hebben ze natuurlijk veel meer schermen en alles.
1: Dat denk ik, ja.
0: Nou, wat vet, hè? Hey, ik ben benieuwd, joh. En morgen, dan blijven jullie gewoon thuis. Dan gaan jullie niet nog een keer voor de allerlaatste.
1: Nee. Het is een mooie hoofdstuk wat sluit.
0: Mooi geweest. Nou, Wesley, Lisa, rij voorzichtig wel thuis nog even.
2: Ja, dankjewel.
0: Thanks voor jullie belletje. En tot slot, morgen...
1: Morgen!
0: Dit is Direct Back Your Music, My Blood.

0: Music. The Bowser. En dit is Q Music.
1: Shakira en Burna Boy.
0: En dit is nieuw. De Q Music alarmschijf.
1: Q Music. Chris Cross Amsterdam, Luisa Sonza en

0: Welkom in de discotheek genaamd Q Music. Mijn naam is Kane Slobbe, de DJ van dienst. En jij mag straks bepalen welk liedje ik ga draaien. Dat is darten in de discotheek. Het enige ding is wel, om te mogen bepalen welk liedje ik ga draaien, of nou ja, welk liedje jij dan eigenlijk ervoor zorgt dat ik ga draaien, moet je wel even raden welke score ik ga gooien. Ik ga nu namelijk naar een dartpot lopen dat hier zo in de studio zich bevindt. Tenminste, ik loop heel even de studio uit, want het bevindt zich net buiten de studio. En als ik zometeen 3 pijlen heb gegooid, dan komt daar een getal uit tussen de 0 en de 100. Oh, Jezus! Holy shit! Joey van der Velde komt hier ineens binnengelopen. Joey, jongen, wat doe jij hier nog zo laat? Ja, ik schrik me helemaal de pleuris, man. Ik ben helemaal niet gewend dat het hier nog zo laat is. Zeg even gedag tegen Nederland.
1: Hallo, gedag. Ja, ik was gewoon nog, ik heb nog mijn yoghurt opgegeten.
0: Zo, sorry Joey. Ik ben echt niet gewend dat er zaterdagnacht nog mensen rondlopen hier. Nou, wel thuis. Oh my god. Excuseer. Waar was ik gebleven? Ja, 3 pijlen die ik dus in een dartbord ga gooien. En als jij weet te raden welke score ik weet te werpen, dan bel ik je zo meteen terug. Als jij overigens het dichtstbij zit, of de eerste bent die het goede antwoord heeft gestuurd. Nou, ik sta inmiddels klaar. Ben bijgekomen van mijn schrik. Hier komt worp nummer 1. Oké, hier komt worp nummer 2. En hier komt worp nummer 3. Nou, op zich niet gek. Even kijken. Ja, dit kan ik makkelijk onthouden. Kom maar door met een berichtje via de Q Music App. Een getal tussen de 0 en de 180. Welk getal denk jij dat ik net heb geworpen? En als je dus als eerste het goede antwoord hebt gestuurd, of je zit er het dichtst bij. Hey Joey. Dankjewel, Joey. Joey doet even de deur voor me open. Hoi. Nou, als je dus de eerste bent die het goede antwoord hebt gestuurd, ik blijf hem zo maar herhalen. Stuur gewoon een antwoord en wie

0: Damiano David, The First Time by Q-Music. Ik hoorde net geblind. Nee, niet eens geblinddoekt trouwens. Ik hoorde net gewoon met open ogen drie pijlen richting een dartbord. En als jij weet te raden welke score ik heb gegooid, dan mag je een liedje bij me aanvragen. Welkom in Darten in de discotheek. Er komen een hoop verschillende gokjes binnen. Ik neem altijd even de laagste en de hoogste inzending door. De laagste komt vandaag van Marianne. Die dacht dat ik 15 heb gegooid in totaal. Niels Schulte, die zit daarbij helemaal aan het andere eind. Die had 159 gestuurd in de Q-Music app. En Jeff, jij zit daar mooi tussenin, hè?
1: Heerlijk. Ja, we zitten er volgens mij vrij dichtbij.
0: Ja, nou, dat is nog de vraag. Jeff, voordat we daar aan toe komen, ben ik nog heel even benieuwd. Ik moest net even schrikken. Omdat Joey van der Velde hier blijkbaar nog rondliep door het pand. Dus ik kwam ineens iemand tegen in het pand, terwijl het helemaal leeg is. Was de laatste keer dat jij heel hard moest schrikken? Weet je dat toevallig nog?
1: Well, ik denk de rekening van een kapotte turbo van mijn auto, denk ik.

0: Hoe hoog viel die uit?
1: 1859 euro.
0: Zo, dat is inderdaad een... Ik snap dat je daarvan moest schrikken.
1: Die tikt wel aan, ja.
0: Wel goed gekomen uiteindelijk?
1: Ja, zeker.
0: Oké, dat is wel fijn. Hey, Jeff, laten we dan naar de orde van de dag. Welke score dacht jij dat ik heb gegooid?
1: Ik heb 45 doorgestuurd.
0: 45. Ik neem je even mee door mijn drie worpen. Mijn eerste score die ik gooide was in de 15. Mijn tweede pijl ging ook in de 15. En mijn derde pijl belandde in de 12. Wat betekent dat ik bij elkaar 42 heb gegooid. En daarmee ben jij degene die het dichtste bij het goede antwoord staat aan de Q Music App.
1: Helemaal goed.
0: Betekent dat ik een liedje ga draaien dat jij graag wil horen. Dat is Darten in de discotheek. Wat kan ik voor je draaien?
1: Een lekkere meezingen van de oude Hazes.
0: Kijk eens, Hazes is de basis.
1: Heerlijk.
0: Heb je een voorkeur of is het gewoon random wat eruit pakken?
1: Doe maar een lekkere meezinger, is altijd goed.
0: Dan ga ik voor Uit mijn Bol, vind je dat goed?
1: Helemaal goed, topper.
0: Ondergewaardeerd klassiekertje. Geniet ervan, hè?
1: Ja, dankjewel, fijne avond.
0: Wel thuis, hoi.
1: Hoi.
0: Soms denk ik bij mijn eigen.

Zijn de klanken van Fleetwood Mac bij Q Music en Go Your Own Way. Daarvoor nog Teddy Swims en Mr. Know-It-All. Ik ben dus al de hele week aan het nagenieten van een van de vetste concerten die ik heb gezien dit jaar. Ik ben afgelopen week namelijk naar Bruno Mars in de Johan Cruijff Arena geweest. Nou, dat was echt, echt waanzinnig. Ik vind hem sowieso een van de vetste artiesten die momenteel de aarde bewandelt. Maar hoe hij zo hoog, loopzuiver kan zingen, met ook zoveel swag kan dansen, alsof het allemaal maar heel makkelijk is. En hoe hij dan ook nog eens 2 uur lang kan vullen met de grootste wereldhits van deze eeuw. Ja, ja, ja. Je begrijpt, ik was echt heel enthousiast. Ik vind het echt waanzinnig. En wat ik dus zelf ook heel vet vond, waarvan ik denk dat heel veel mensen dat is ontgaan, is dat hij in zijn show echt een hele kleine mini-ode deed naar Michael Jackson. Ik ben benieuwd of het jou opvalt als ik het aan je laat horen. Het speelde zich af namens tijdens het nummer Smoking Out the Window van Silk Sonic. Dat is weer de formatie die Bruno Mars vormde samen met Anderson .Paak. Dat is dit stukje. Ik ben benieuwd of jij hoort hoe dit een ode is aan Michael Jackson. Let op.

Dit komt dus niet uit de oorspronkelijke track van Smoking Out the Window. Dit was een soort extra ad-libs die hij heet tijdens het optreden. Dit is namelijk de tekst uit Remember the Time van Michael Jackson.

Dit was van vorig jaar, hè? Dit was echt uitgelezen de zomerhit van 2025. Calvin Harris met Blessings bij Q Music. Ik zou nog niet durven te zeggen wat nou de uitgelezen zomerhit is van dit jaar. We hebben zwoele zomernachten gehad, Cheerio. Momenteel natuurlijk... wat staat eigenlijk op 1 in de Nederlandse top 40? Wat erg, ik weet helemaal niet wat er op 1 staat in de Nederlandse top 40. Wat staat er op 1 in de Nederlandse top 40? Heel snel googlen. Op 1, oh, natuurlijk, ja, Die Die. Dat is natuurlijk zo. WK-hit, WK-end. Nou, misschien is dat dan wel het WK, de zomerhit van dit jaar. Die Die van Shakira en Burna Boy. Zou ik later vannacht ook nog wel even een keertje draaien. Eerst hoor je nog Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear. En dit zijn de klanken van Owl City. Fireflies in de Q-nacht.

0: Music nieuws krijg je van Mario Kwaitaal.
1: Goedenacht. In Katwijk heeft het publiek na bijna 16 jaar afscheid genomen van Soldaat van Oranje. Er was een 10 minuten durende droneshow met scènes uit de musical. Soldaat van Oranje was de langslopende musical van Nederland die meer dan 4 miljoen bezoekers trok. Vanmiddag is nog een allerlaatste show voor genodigden en oud-castleden. In Tirana hebben duizenden mensen het vertrek geëist van de premier van Albanië, Edi Rama. Het was de 42e avond op rij met acties, ook tegen de bouw van een hotel waarbij de schoonzoon van president Trump betrokken is. Het zou een lagune vernielen die belangrijk is voor trekvogels. En mensen zijn tegen de komst van rapper Ye naar Albanië. Er komen tijdelijke woningen voor mensen in Venezuela die hun huis verloren bij de verwoestende aardbevingen vorige maand. Ze worden nu opgevangen in schoolgebouwen, maar daar moet in september weer lesgegeven worden. Meer dan 850 gebouwen zijn ingestort of zwaar beschadigd. Bijna 18.000 mensen werden dakloos. En in Noorwegen heeft de politie geblunderd bij de zoektocht naar een vermiste man van 85. Hij was verdwenen uit een zorgcentrum. Midden in de nacht dachten ze hem te hebben gevonden in datzelfde zorgcentrum, maar dat bleek later om iemand anders te gaan. Uren later werd hij alsnog gevonden, toen wel de goede man, aldus de politie. Het weer van Weer Online? Vannacht is het 14 tot 19 graden. Overdag weer een mooie zomerdag. Het is vrij zonnig en op sommige plaatsen wordt het 32 graden. Ook na het weekend is het zomers warm. En dat was het ANP-nieuws.
0: Flitsmeister meldt geen files op dit moment. Wel nog twee flitsers vind je op de A7 van Den Oever richting Bolsward. Hectometerpaal 108.1. En even opletten op je snelheid op de A9 van Alkmaar richting Haarlem bij 56.7. De temp-

Dit is de nieuwste hit van Taylor Swift bij Q-Music. I knew it, I knew you. Taylor Swift is dus vorige week getrouwd met Travis Kelce. Inmiddels dus haar man. En ik vind hem misschien wel een van de meest fascinerende bruiloften waar ik ooit van heb gehoord. En dat zit hem dan vooral in twee dingen. Eén, Taylor Swift is miljardair, dus ze kon alles doen wat ze wilde, want geld speelde geen rol. Zo werd de bruiloft dus bijvoorbeeld ook gehouden in Madison Square Garden. Dat is de grootste concertzaal van heel New York. En twee, hun gastenlijst. Ja, dat is echt de meest bizarre gastenlijst voor een bruiloft dat ik ooit heb gezien. De Grammys en de Oscars zijn er niks bij aan mensen die bij haar in de zaal zaten. Steven Spielberg, Ed Sheeran, Tommy Hilfiger, Hugh Grant, Gracie Abrams, Millie Bobby Brown. Het zijn echt de grootste artiesten, acteurs en mediapersoonlijkheden die je kan bedenken. Die waren allemaal aanwezig bij deze bruiloft. Waaronder ook Paul McCartney. Nou, en dit slaat dus echt alles. Want het schijnt dus zelfs zo te zijn dat Paul McCartney, wat natuurlijk een van de leden is van de Beatles, het nummer I Wanna Hold Your Hand heeft opgetreden tijdens de bruiloft. I Wanna Hold Your Hand. Dat nummer is een liedje van de Beatles uit de jaren 60. Dat we zeggen 1963, 64 denk ik. Voor al mijn hitsterspelers. En dat nummer is al 60 jaar lang door geen enkele Beatle meer opgetreden. 60 jaar lang. Ja, sorry hoor, maar dat vind ik dus echt heel vet. Wat een flex is het als je kan zeggen over je bruiloft dat Paul McCartney dan heeft opgetreden. Hey, dan even iets heel anders. Ik ontving net namelijk iets voor 12 uur een mailtje van mijn collega. Ja, ik dacht ook zaterdagavond iets voor 12 uur. Dat is een vrij laat tijdstip om een mailtje te sturen. Maar als je hoort waar het over ging, dan is het gelijk een stuk logischer. En ik vertel je zo alles, nou in Houston!

0: Talk to you bij Q Music. Ik vertelde net dat ik iets voor 12 uur vannacht een mailtje kreeg van een collega. En als je zou horen waar het mailtje over ging, nou, dan is het gelijk een stuk logischer waarom een collega op zaterdagavond iets voor 12 uur nog een mailtje stuurt. Het heeft namelijk alles te maken met
1: de Q Top 500 van de zomer.
2: Van de zomer.
0: Vanaf vanmiddag 12 uur hoor je de Q Top 500 van de zomer hier op Q Music. Dat zijn de 500 beste zomerhits volgens jou. En daar kon je tot 9 uur afgelopen avond jouw favorieten voor doorgeven. Nou, en dat is dan aan mijn lieve collega Joep van de muziekredactie besteed om de stembussen te sluiten en dan even een pdfje in elkaar te zetten en rond te mailen met hoe de lijst er uiteindelijk uit is komen te zien op basis van al jouw stemmen. En nou lijkt het mij leuk om alvast even één liedje te draaien uit de Q Top 500 van de zomer. Een liedje dat jij graag wil horen, maar dan wel zonder dat jij weet welk liedje je eigenlijk aanvraagt. Dus als jij nu een nummer stuurt tussen de 0 en de 500... en een berichtje via de Q-Music app, gewoon mijn kant op, dan pik ik straks een willekeurig nummer uit en dan ga ik die zo draaien. Dus kom maar door in de Q-Music app met een berichtje, een nummer tussen de 0 en de 500. Wie weet dat ik het nummer dat jij dan nu aanvraagt zo meteen wil draaien uit de Q-Top 500 van de zomer. Hoor je eerst een waanzinnig nummer van Olivia Rodrigo, al zegt de titel anders. Dit is Stupid Song bij Q-Music.

0: Ray bij Q-Music en Where Is My Husband? Nou,
1: de Q Top 500 van de zomer.
0: De stembussen die zijn gesloten. De lijst staat te wachten in de coulissen om afgespeeld te kunnen worden. Want vanaf vanmiddag 12 uur hoor je de Q Top 500 van de zomer hier op Q-Music. De 500 beste zomerhits volgens jou. Nou, lijkt het mij dus leuk om alvast één liedje te draaien uit de Q-Top 500 van de zomer. Een liedje dat jij graag wilt horen, maar zonder dat je weet welk liedje je eigenlijk aanvraagt. Je kon namelijk een nummer tussen de 0 en de 500 insturen via de Q-Music app. En om dan wel eerlijk een willekeurig getal daaruit te kiezen, dus niet dat ik zelf al helemaal ga opzoeken welke liedjes iedereen dan heeft ingestuurd, heb ik nu even alle ingezonden cijfers in de Q-Music app in een online rad gestopt. Shoutout naar wheelofnames.com. Dus Quinty Lindhorst, die 250 heeft ingestuurd. Jordi, 219. Kevin, 41. Julia, 164. Bart, 10. Nou, ze gaan nog even door. Die staan dus allemaal in één rad. En daar ga ik nu eens even een slinger aan geven. Ik weet niet of er geluid uitkomt. Ja! Nou, dat is even spannend. Jawel. Oh! Zo, er wordt zelfs geapplaudisseerd. Voor nummertje 164 door Julia van der Wal. Even kijken, want nu is natuurlijk de grote vraag. Welk liedje is dat dan? Nummer 164 in de Q Top 500 van de zomer dit jaar. Dat kan je trouwens ook terugvinden op qmusic.nl. Mocht je benieuwd zijn wanneer jouw favoriete zomerhits voorbij komen. Zit heel snel te kijken en te scrollen. De Bausa met Magnetic is 164. Hé, wat lekker. Gewoon een nieuwe binnenkomer. En wat voor een ook. Ik pak hem er gelijk ook eventjes bij. Dan hier zo. Zo. Vanaf vanmiddag dus. 12 uur hoor je ze alle 500 op rij. De Q Top 500 van de zomer. En dit is nummer 164. De Bausa met Magnetic.

voorbij Cup Nuggets. Amy McDonald, Like Your Music. And This Is The Life. Mag ik je kennis laten maken met Flair? Flair is eigenlijk een beetje... Ja, ik wil de vergelijking niet trekken, maar... Het is wel het eerste waar ik gelijk aan dacht toen ik het hoorde. Toch een beetje de nieuwe Goldband. Het zijn drie gasten uit Den Haag die al een paar jaar aan de weg timmeren. En die hebben eigenlijk ook een beetje dezelfde sound als Goldband. Het is een beetje hetzelfde steltje, maar het gaat als een malle. Ik weet dat mijn lieve vriend en collega Domien Verschuren enorm fan is van Flair. Die vindt het een geweldig nummer. En het gaat ook niet lang meer duren voordat dit in de top 40 staat. Dit wordt misschien wel een lekkere feestachtige zomerhit voor dit jaar. Het zijn nogmaals drie gasten die, nou, hoe oud zouden ze zijn? Ik denk eind 20, tussen de 25 en de 30. Ik heb namelijk geen echte feiten voor mijn neus. Maar als ik ze zo zie, ze heten Max Lorenzo, Holti en de vaste producent Yves Springer. Dat zegt Wikipedia dan tenminste. En ze maken lekkere beukers om mee te zingen en op te dansen. Een echte festivalact, zo zou ik het wel omschrijven. Dit is Flair en Door het oog van de nacht. Nieuw bij Q Music.

0: Lipa Dupa.
1: En Break My Heart bij Q-Music. Het is een heugelijke dag vandaag, jongens. Ik kan niet anders zeggen. Het is net pas zondag, maar het is nu al een prachtige zondag. Want er heeft zo net juist een kraker van een WK-wedstrijd afgespeeld tussen Engeland en Noorwegen. Dat is Haaland tegen Harry Kane. En dat maakt dus een ongelooflijk spannende achtste finale. Het was echt wel tot twee daartoe. Het was na 90 minuten nog 1-1. Toen werd het verlengd tot 120 minuten. En uiteindelijk heeft, spoiler alert, Engeland met 2-1 weten te winnen van Noorwegen. Die is dus door naar de achtste finales. Nou, ik kan me voorstellen dat je misschien helemaal niks doet. Mij doet het wel wat, want ik heb weer punten in mijn pool. Hoppa! En dat maakt het een waanzinnige zondag. Nu al. Met Jonas Blue en Edge of Desire bij Q.